omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer naar huis sinds gisteravond. De brandweer heeft het lab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Later vandaag wordt het lab ontmanteld. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Voor de tweede dag op rij is op de Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van het festival heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een door de VS aangewezen route. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt, kan een spatje regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden. Het gaat zo gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer, waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar volgens hem al vaker zwarte beren gezien. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden verwaarloosbaar. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en er kan ook hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe wat zien. Het wordt dan een graad op 19 op de Wadden tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio

van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden verwaarloosbaar. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is dat bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch het omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut zaten. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette Topper, dankjewel. Ster.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?
2: Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
20: De T van Panas.
19: Max.
21: Zomer op je radio. Radio 2.
22: Ik hou van fruit. Ik hou heel veel van fruit. En weet je wat het lekkerste stukje fruit is?

0: This is the last time. Keen te horen hier op NPO Radio 2. Ja, tandartsmuziek, zo noem ik het. Maar gut, ik hou er wel echt van.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Tannas.
0: Ik weet niet of dit een unieke ervaring is, maar elke keer als ik bij de tandarts zit, dan hoor ik op de achtergrond van die lekkere meezingers. En dat is vervelend als je uitgerekend met een open snavel ligt en daardoor zelfs niet mee kan neurien. Maar ergens is het ook prettig. Het haalt de spanning weg die normaal gepaard gaat met dat gezuig en dat geboor. Ja, we zijn nog steeds bij de tandarts. Focus, niet doordenken. En Baby I Love Your Way van Big Mountain is echt zo'n typische tandartsplaat. Het refrein die maakt me zo vrolijk dat ik gewoon kan vergeten dat de tandarts op en in mijn zenuwen aan het werken is. En nu ben ik benieuwd, want deze ga ik sowieso draaien. Welk liedje hoorde jij laatst bij de tandarts? En was eigenlijk ook zo'n stiekeme tandarts-meezinger? Vertel ook meteen waarom dat nummer zo bijzonder voor je is. En mocht je wat anders willen delen over je dag, het leven, je weekendplannen, of je gaat rachen of niet, of dat nou in je tanden is of niet, laat het weten via de luister-app.

Een van de mooiste platen die er zijn gemaakt van Samber. Maar echt, alles wat deze man aanraakt lijkt wel gewoon goud te gaan. Het is altijd raak, het gaat over verdriet, het gaat over je body image, of het gaat gewoon over de liefde en hoe mooi dat is. Hij gaat alle kanten op, ik kan gewoon niet wachten totdat hij met een nieuw album uitkomt. Wat wil je kwijt over het leven of je dag? Ja, je kan alles delen via de NPO Luister-app. We krijgen onder andere een foto binnen van vaste luisteraar Marco Nijssen. Op de foto met een dame. Hij zegt dat hij naar Bospop was gegaan. Hij zegt dat zijn week door een ringetje te halen is. Nou, ik denk dat je dat meisje op de foto ook wel door een ringetje kan halen. Ga op één knie, zou ik zeggen. Mooie vrouw, Marco. Maar hij gaat altijd met random mensen op de foto. Soms ook random BN'ers zie je ze ineens. Denk, oh, daar heb je Humberto Tan. Leuk. Het is weer ergens anders dan in de lift van de NPO. Oh ja, nee, hier komt hij niet meer, hè? Nee, hij komt hier niet meer. Maar ik hou echt van Humberto. Echte daddy vibes. Verder komt er een bericht binnen van Angela. Die zegt, Tannis, je had het net over tandarts. Onze tandartspraktijk die draaide als je in de wacht stond en in de wachtkamer altijd van die hele zware klassieke muziek. Daar werd je zo depressief van. Vreselijk. Nou, ik heb er een paar keer over geklaagd. Het was zo erg. Ze hebben nu een nieuwe eigenaar en ze hebben de klassieke muziek dus eigenlijk weggehaald. Ach, justice voor klassieke muziek. Soms dan hoor je ineens

0: Speciaal voor jou, Angela. Speciaal voor jou. Even kijken, er komen ook mededelingen binnen.
1: Hey, dag is bijna ten einde. Ik moet met een ring Eindhoven. Kleine mijn jongste ophalen en dan naar huis toe. En dan is het weekend. Vanavond een feestje, dus bier drinken, kutgroep en de caravans in de fik steken. Komt helemaal goed.
0: Ik hoor, vertel me dat je uit Brabant komt zonder dat je me vertelt dat je uit Brabant komt. Heel veel plezier.
2: De deeltrek.
0: Gaan we over naar de muziek, want ook dat mag je delen via dezelfde weg, oftewel de NPO Luister-app. En er komt een audiobericht binnen van Stefan Tetelepta.
3: Goedemorgen, Tannas. Ja, voor de deeltrek wil ik jullie meenemen naar mijn favoriete film uit de jaren 80. Het is Cocktail met Tom Cruise. Hij speelt een barman die graag heel snel rijk wil worden. Op Jamaica wordt hij verliefd op een hele mooie vrouw. En als ze dan de liefde bedrijven op het strand, dan hoor je Shelter of Your Love van Jimmy Cliff. Dat is echt de mooiste scène uit de film. Dus die voor deel trek wil ik die graag aanvragen. Jimmy Cliff, Shelter of Your Love.
0: Ik vind dan toch indrukwekkend. Dan heb je hem denk ik dan opnieuw gekeken of zo. Dat hij dan zo on top of mind is. En dat je die scène zo goed kan omschrijven. Nou, deze

La Tribu de Tana Mono hoorde je net hier tijdens de thee van Tanas. Een wijze, onbekende vrouw zei ooit iets moois dat ik niet wil onthouden van jou. Want niets wat voor jou bedoeld is, zal jou missen. Zelfs het stuk fruit dat je vandaag eet was ooit bedoeld om bij jou terecht te komen. Vanaf het moment dat het zaadje werd geplant, tot de dag dat het werd geoogst en verkocht. Tot het uiteindelijk in jouw hand belandde. Als iets kleins, als een stuk fruit, zijn weg naar jou kan vinden, waarom zouden jouw grote dromen dat dan niet kunnen? Dus vertrouw op de timing. Wat voor jou bestemd is, vindt uiteindelijk zijn weg naar jou. Ja, daarom raak ik zelf ook niet snel in paniek als ik bijvoorbeeld ergens een sale zie of zo. Of als iemand de persoon met wie ik aan het daten was van mij afpakt. Ja, dan was het blijkbaar niet voor mij bedoeld. Je mag hem houden, schat. En met betrekking tot die sale uitverkocht, ja, dan was het gewoon voor iemand anders bestemd. Of wanneer ik lees, dit zijn jouw laatste kans op die vliegtickets. Oké. Als die reis voor mij is weggelegd, dan vind ik mijn weg daar naartoe wel. En als dat niet zo is, dan was dat niet mijn moment. En dat idee, dat geeft mij zo ontzettend veel rust. En hopelijk helpt het jou ook, want het universum wilde dat ik dit uitgerekend vandaag zou delen, zodat jij die zo vroeg wakker is op deze dag dit zou horen. Dus knoop het ook dan in jouw oren. Dat rijmt.

heb één specifiek persoon in de NPO Luister-app die me opvalt de laatste tijd qua vibes en energie. En iedereen is trouwens welkom via de NPO Luister-app bij mij te chatten. Vaak krijgen we dan ook de vraag, ben jij dat echt? Ja, ik ben echt degene met wie je praat. Je hoeft je geen zorgen te maken daarover. Weet wel dat mijn collega's het ook mee kunnen lezen. Dus als jij heel veel details over jezelf vertelt, dan kunnen ze dat lezen. Ik denk niet dat ze dat gaan doen, maar weet wel dat ze dat kunnen. En er is één iemand, ik vertelde dus net over het universum en dat alles wat voor jou bestemd is ook echt jouw kant op komt. En diegene die stelde terecht de vraag, ook het negatieve dan? Moet dat het universum dan ook bepalen voor je dat je dat verdient? Nee, maar het universum kan je wel bepaalde dingen laten meemaken om daaruit te groeien, om daarvan te ontwikkelen. Want soms moet je in het leven vallen. Het kan niet altijd een stijgende lijn zijn. Je kan niet altijd verwachten dat alles superleuk is. Daarvoor zijn wij mens. Daarvoor zijn wij hier te gast op aarde. En dat hoort erbij om je te ontwikkelen en om later ook te realiseren waarom jij staat op een bepaalde punt waarin jij dus succes hebt geboekt. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, mijn gezondheid is al 2 jaar gewoon niet oké. Ik kamp met iets waarvan oudere mensen eigenlijk mee kampen. En die binnen 3 maanden genezen als ze het krijgen. En ik nu 2 jaar lang bezig ben omdat mijn immuunsysteem dat niet wil genezen. Tuurlijk heb ik ook momenten dat ik denk, waarom moet dit mij overkomen? Binnenkort raak ik een project waar ik zo ontzettend veel liefde in heb gestopt kwijt. Omdat ze gaan voor iets anders. En tuurlijk heb ik daar ook over ingezeten. Tuurlijk zit ik daar nog steeds ook over in. Maar ik geloof er ook echt in dat er een punt gaat komen in mijn leven dat ik hierop terugblik en denk, oh, ik snap waarom dat moest gaan. Omdat ik kennelijk een bepaalde andere route op moest gaan en me te comfortabel voelde. Alles gebeurt met een reden. Zelfs als je er op dit moment niet aan

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Ik vind het zo indrukwekkend dat er op het nieuws wordt verteld dat iedereen die nu op vakantie gaat, aangezien Midden-Nederland nu ook vakantie heeft, en iedereen dus op vakantie gaat naar vooral Zuid-Frankrijk en Zuid-Spanje, dat ze voorbereid op reis moeten gaan. Dus wat wordt er gezegd? Als je dan op reis gaat, moet je ook daar rekening mee houden met die bosbranden, want het gaat steeds meer worden vanwege het klimaat en dergelijke. En toen ze mensen gingen interviewen, dat zag ik dan bij het NOS-journaal, zeiden al die mensen, mama, we zien wel. Ja, we zien wel. En toen werd er gezegd, ja, maar het is wel belangrijk, hè, dat je radio op batterijen mee hebt, een kaart van fysiek papier, weet je wel. Omdat, ja, als je telefoon uitvalt, je kan nergens opladen, want er is brand. Een powerbank, desnoods, die is ook heel verstandig. Heel veel water, houdbaar eten, omdat je in de file kan staan. Als je dan onderweg bent naar huis, omdat je noodgedwongen terug moet gaan. Een eerste hulpset, contant geld, et cetera, et cetera. Een soort oorlogspakket eigenlijk, maar dan voor op reis. En al die mensen, En dan denk ik, wat verwacht je van die mensen eigenlijk? Ik was onderweg naar mijn werk net. Ik kijk, ik zie van die mensen die, waarvan je weet dat ze op vakantie gaan, omdat ze van die boxen hebben, weet je wel, bovenop hun auto. Dat je weet, ah, daar zitten spullen in om te surfen en dergelijke. Maar één persoon, die had sowieso al een defect lamp. Die kwam uit Frankrijk, die had een Frans kenteken. Die dacht, ik ga even lekker naar Nederland toe. Eén iemand zag ik op de weg en die zag ik eerst, die ging mij van links inhalen. En toen zag ik dat hij geen rechterraam had, wel weer zo'n box erop. En toen dacht ik, oké, je gaat op reis zonder rechterraam. Prima. Op een gegeven moment ging hij wat langzamer rijden, dus ik ging hem weer inhalen. Zie ik op links dat hij ook geen raam heeft. Dus hij heeft en geen linkerraam en geen rechterraam. En hij had zeg maar van die katoenen dingen over zijn raam heen gedaan om zo zijn raam te beschermen. Bro, hoe bedoel je, je gaat zonder ramen op vakantie? Waar ga jij naartoe? Geen lamp, geen ramen. Soms dan kijk je bij mensen in de auto, zie je dat ze geen eens achteruit kunnen kijken. Ze kunnen niet kijken wat er achter ze gebeurt, omdat ze allemaal koffers hebben gestapeld. En dan denk ik bij mezelf, vind ik wel schattig dat er een nieuwsitem wordt gemaakt met, ga wel goed voorbereid op reis. Deze mensen zijn niet eens goed voorbereid op het leven. En ik zeg je heel eerlijk, ik denk ook dat ik zo'n persoon ben. Je bent zo moe, fuck this shit. Ik ga op vakantie en niemand moet bij mij praten.
1: Elke maand ontdek je bij de T van Tanas de hit van morgen. Deze maand is
2: Tessa June, Achterbank.
1: De tip van T. NPO Radio 2. Hey.

0: Allee, ik lees een heleboel dingen in de NPO-luister-app van mensen die hun binnenspiegel niet willen gebruiken en vinden dat de zijspiegels genoeg zijn en daarom dus hun koffers, hun kinderen, hun hond, hun hele inboedel meenemen, waardoor ze hun achteruit niet kunnen zien. En ze zeggen dat het normaal is. Hey, iedereen moet zelf weten wat hij doet. Ik hoop dat de politie onderweg is. Ik hoop dat iedereen veilig op de weg is. Ik bedoel, we maken allemaal fouten, maar ik heb nog nooit gehoord dat binnenspiegels er niet tot toe doen. Binnenspiegels doen er tot toe. Ja, justice voor de binnenspiegels. Kijk er alsjeblieft af en toe in.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met

0: discounter.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand in Venezuela stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis toen hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd kwam. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet meer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Dat was in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Marnix Stopper, dankjewel. Ster.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.

0: terug bij de verfzaak.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: De T van

0: wel April heten als je geboren bent in december? Je heet April, maar je bent geboren in december. Die vraag zag ik van de week online voorbij komen en het zette me direct aan het denken.
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Nou ja, als je Thanas kunt heten, wat lief en schattig meisje betekent, terwijl je soms gewoon een draak bent, waarom niet? Direct ook gerechtigheid voor alle Charlies zonder chocoladefabriek. En voor alle mensen die Lente heten, maar geboren zijn in de winter. Of je heet Kitty, maar je identificeert je totaal niet als kat. En je groet ook liever niemand. Hello Kitty. Nee, nee. Of als je Roos heet, maar geen bloem bent. Daarom is het spraakmakende weekendtopic van vandaag ironische naamcombinaties. Op welke ironische naamcombinatie kom jij? Laat het horen via de NPO Luister-app, ook als je zelf zo'n naam hebt.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

0: but it sure feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

0: Nieuw hier op NPO Radio 2. Muziek van Raccoon.
1: Goedemorgen, Thanos. Jij vroeg naar rare combinaties. Geboorte van een meisje, wat Dolly heet. Raar genoeg.
0: Pardon, wat zei jij?
2: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Ja, dat is inderdaad het onderwerp van vandaag. Mocht je niet weten wat Tolly betekent en ben je van plan om jouw kind ook Tolly te noemen, in straattaal betekent dat dus penis. Ik zou dat niet doen. En het straatalarm is ook afgegaan daardoor. Dank je wel, hè. Je wordt bedankt. Verder komt er ook een audiobericht binnen van Jennifer.
3: De achternaam van mijn opa, dat is Engels. Alleen, mijn opa spreekt echt werkelijk geen enkel woord Engels.
0: Ja, dat is inderdaad een hele lastige. Bas die zegt, vriend van mij heet Dick. Toen hij in Engeland woonde, heeft hij zichzelf maar als Dirk voorgesteld. Je heet Dirk, maar je bent geen supermarkt. En die zou ook nog eens kunnen. Verder komt er een bericht binnen van Aboer. Die zegt, ik heet Aboer, maar ik ben geen boer. Paco die zegt, is hij warm? Als je airconditioning monteur bent. Ik heb het gevoel dat jij een Izzy Warm kent die dus een airconditioning monteur is. Matthijs die zegt, ja, Matthijs, dat betekent dus geschenk van God, maar ik was 2 maanden vroeg geboren op tweede kerstdag. Ik wilde per se de top 2000 tijdens mijn verjaardag. Inderdaad, maar je bent dus geen geschenk van God. Wel van Radio 2, dus dat is een winst. Dat is mooi. Maak maar een grapje natuurlijk. Maat die zegt, hoort dat als mijn dochter, die heet Lente, ze is in de winter geboren, wel in de lente verwerkt. Dat zeg ik er altijd maar bij als iemand ernaar vraagt. Stel je voor, je zegt, ja, ik heb mijn dochter Lente genoemd, want dat was de dag dat ik seks had. Dat is toch ook niet leuk voor je dochter om te horen? Nou goed, verder komt er binnen Maria, maar ik ben geen maagd of heilige. Sabrina, maar ik ben geen heks of carpenter. Sebastiaan, maar ik ben niet geboren diep in de zee. Wat? Robin die zegt Robin, maar geen Robin Hood. Penny die zegt, ik heet Penny, maar ik ben geen munt. Hanna die zegt, ik heet Hanna, maar ik ben geen Hannah Montana. Elisabeth die zegt, ik heet Elisabeth, maar ik ben geen koningin. Heb je er ook eentje, spreek het in via de NPO-luister-app. Dat is veel leuker dan dat ik het oplees. Dan kan je zelf de grap maken. Doe dat. Leuk, gezellig. Terwijl je dat doet, hoor je The Weeknd.

0: We hebben het vandaag over gekke naamcombinaties. En ze komen binnen allemaal via de NPO-luisterapp. Dit hele uur kun je alle ingesproken naamcombinaties horen. Dus hou je radio aan en dan hoor je zelf vanzelf voorbij komen. En iedereen die net inschakelt en denkt, waar hebben we het over? Als je het eenmaal hoort, dan snap je het wel. Dan snap je hem echt wel. Krijg je van mij het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan het hier en daar ook gaan regenen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Gaan we over naar de NOS headlines van 7:30 met Suzanne de Vries, die geen Fries is. Goedemorgen.
1: Nee, mijn vader wel. Daar komt het al vandaan.
0: Oké.
1: En daarover gesproken, over mijn achternaam, ik hou ook niet van Frieskou.
0: Wat is dat?
1: Oh, Suzanne de kou. Fries en de kou.
0: Oh, ik dacht dat is een of andere delicatessen uit Friesland of zo.
1: Nee,
0: maar je,
1: nee,
0: van de Frieskou. Okay.
1: Nee.
0: Die vind ik niet grappig.
1: Oké. Zal ik dan het nieuws maar doen?
0: Ja, doe
1: misschien
0: maar.
1: Dat ik daar beter in ben.
0: Ja.
1: Okay. Het Amerikaanse leger zegt dat het gisteravond en vannacht voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. Door een grote brand in de Noorse stad Drammen bij Oslo zijn 100 huizen verwoest. Het is nog niet duidelijk hoe dat vuur kon ontstaan. Er stond veel wind, waardoor de brand zich snel kon verspreiden en honderden mensen in het gebied zijn geëvacueerd. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. En de lucht klaart op in New York. En dat is goed nieuws voor de WK-finale. De afgelopen dagen was de lucht daar niet bepaald om over naar huis te schrijven. Dat zegt onze sportverslaggever.
2: Je ruikt het inderdaad meteen als je buiten komt. Een nare, bedompte lucht prikt in je neus. Het komt door bosbranden. Er is namelijk een hittegolf geweest in dit gebied. En de gevolgen daarvan waren merkbaar in Ontario, in Canada. Dat is een paar honderd kilometer hier vandaan. En de rook van de bosbranden dreef over New York.
1: Ja, er hing echt een geel-bruine waas over de stad. En mensen liepen ook echt met mondkapjes op. Inmiddels is de lucht weer blauw. En het gaat er vandaag ook nog eens regenen en hard waaien. Dus de laatste resten zullen ook nog weggaan. En de finale, Spanje-Argentinië, is morgen om 9:00 in de avond.
0: Ik vind dat met het WK zo leuk dat iedereen de hele tijd verandert van nationaliteit, omdat iedereen anti-Argentinië is. Niet anti-Argentinië als land, maar gewoon met het WK wil iedereen wat anders.
1: Ja. Voor wie ga jij juichen dan morgen?
0: Ja, olé, olé.
1: Voor Spanje.
0: Ja. Me llamo Tanas. Ja. Wat is er? Wat lach jij? Het is gewoon me llamo Tanas, hoor. Ik zei niet je m'appelle Tanas. Argentinië. Spreken ze daar ook Spaans?
1: Oh,
0: dat wist ik niet. Tering, hé. Ja, dan is het niet meer leuk. Nee, ik vind het echt niet meer leuk. Jullie zijn allebei ontslagen. Suzanne, dankjewel.
1: Zo.
0: Topper. Youssef, jij absoluut niet bedankt. Zo direct krijg je de kans om minimaal 2 van de 3 fragmenten die door Google vanuit het Nederlands naar het Engels zijn vertaald correct te raden. Als het je lukt, dan win je een thee van Tannas autogeurhanger. Let wel op, je moet heel goed zijn in het terugvertalen van dit lied zonder bijbehorende melodie. En ben je benieuwd hoe dat klinkt? Nou, dat klinkt ongeveer zo.
3: The tent being destroyed, everyone from left to right.
0: The tent being destroyed, everybody from left to right. Het gaat niet om een partytent, trouwens. Mocht je aan de meme denken, daar gaat het niet over. Meespelen kan door het woord feest in te sturen via de NPO-luisterapp. Is die open aan de zijkant? Ja, hij is open aan de zijkant. De rest kan ik niet afmaken.
4: Ik heet Abel, maar mijn broer heet geen Kein.
5: Ik ben Sharon, maar geen Sharon Stone. Iets met benenwijd

0: Doobie Brothers, What a Fool Believes, hoorde je net hier door jouw speakers. Weet je wat ik leuk vind? Dat mensen zelfs dit programma aanzetten in Roemenië.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Goedemorgen, Ildar.
3: Ja, goedemorgen.
0: Roemenië, wat doe je daar?
3: Ja, werken en wonen.
0: Wat voor werk doe je in Roemenië, wat dus niet in Nederland kan?
3: Ik ben twee weken geleden begonnen aan een nieuwe baan. En dat is klantenondersteuning voor elektrische auto's.
0: Oh, interessant. En 10 jaar dus Roemenië. Waarom heb je ervoor gekozen om Nederland te verlaten en te verruilen voor Roemenië?
3: Destijds kon ik geen baan vinden in Nederland. En een headhunterbedrijf heeft mij toen gecontacteerd. En 3 weken later zat ik in Roemenië.
0: En had dat ook iets te maken met elektrische auto's?
3: Nee, dat was klantenondersteuning voor smartphones.
0: Hè? Je had geen baan kunnen vinden 10 jaar geleden in Nederland? Jij lijkt mij zo'n persoon die ver voor zijn tijd is en dat mensen denken, nee, dat zal wel niet. En kijk jou nu.
3: Ik vermaak me hier, heel erg goed. Dus het leven dat ik hier heb, had ik niet kunnen hebben in Nederland, omdat hier alsnog de salarissen redelijk hoog liggen voor Nederlands sprekende.
0: Oké, interessant. Dat is interessant om te weten. Niet dat ik Roemeens kan en ineens daar te vinden ben, maar interessant.
3: Oh ja, mijn Roemeens is ook niet juf van het.
0: Nee, maar goed, 10 jaar, dat valt wel op een gegeven moment wel te overzien versus iemand die er nooit is geweest en er niet echt veel mee heeft. Hey, maar,
3: dat klopt inderdaad.
0: Kijk, in Nederland hebben we hagelslag. Wat hebben we in Roemenië?
3: Sarmale vind ik heel erg lekker.
0: En wat is dat?
3: Dat is rijst met gehakt en dan opgerold in slabladeren. Je hebt een krop sla en dan neem je een heel groot blad van. En daarin rol je dus de rijst en de
0: gehakt. Een soort dolma.
3: Want het is van oorsprong komt het uit Turkije.
0: Ah ja, een dolma. Dan zijn dat wijnbladeren die jij bedoelt, geen slabladeren.
3: Hier gebruiken ze voornamelijk sla. Ze gebruiken ook wijnbladeren druiven van de druif.
0: Oh, wat interessant, wat leuk. Nou, goed om te horen, leuk om wat te leren over Roemenië. Topper, je speelt mee met even Google vertalen. Het werkt als volgt. Google die heeft 3 prachtige nummers verpest door ze op een vlakke wijze te vertalen vanuit het Nederlands naar het Engels. En het is dus aan jou de uitdaging om toch minimaal 2 correct te raden. Ik ben benieuwd hoe goed je het gaat doen aangezien je niet meer in Nederland woont. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
4: Everyone from left to right. The tent being destroyed. Everyone from left to right. The tent being destroyed to the left to the right.
0: Zeg het maar.
3: Van links naar rechts van de snollebollekus.
0: Dat is snollebollekus. Komt de volgende.
4: Playing in the street late at night, shooting the stars out of the sky with live ammunition. 1 million stars. If one falls, then you have 1 million wishes. If one falls, what would I like to wish? What would I like to wish?
0: Ik heb alleen de titel nodig.
3: Volgens mij is dat Frank Boeiengroep. 1 miljoen sterren.
0: Dat is inderdaad correct. Nou, je hebt sowieso een thee van Thomas Autogeurhanger gewonnen, want je moet minimaal 2 van de 3 fragmenten goed hebben. Hoe we dat bij jou gaan verzenden, dat denken we later over. Nou, als je die laatste goed hebt, behoor je tot de weinige weinige mensen die het is gelukt om het 3 goed te raden. Komt-ie.
4: That is why I drink to forget you. I haven't slept or eaten for days. I succumbed to loneliness long ago. The moon won't rise if you are no longer here.
3: Nee, ik heb geen idee.
5: Ik heb al dagen niet geslapen of gegeten. Ik ben al lang onder een eenzaamheid bezweken.
3: Ja, oké.
5: Maar ik niet op als jij er niet meer bent.
0: Emma, Jezus en Rolf Sanchez was ik naar op zoek met Pa Olvidarte. Maar dat geeft niks. Je hebt de twee goed en het spelthema is feest. Want vandaag gaan de Vierdaagse Feesten in Nijmegen van start. Uiteraard voorafgaand aan de Nijmeegse Vierdaagse. Onder andere Snollebollekes, Frank Boeiengroep, Emma Heesters. Die treden tijdens de feesten op. En ook handig om te weten, er zijn eindelijk gratis vrouwentoiletten aanwezig tijdens de feesten. Topper! Je gaat er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. En je mag me vertellen welke van de drie ik moet draaien van de liedjes. Zeg het maar.
3: Doe maar 1 miljoen sterren.
0: 1 miljoen sterren van Frank Boeiengroep komt er voor jou aan. En wij gaan even regelen dat jij die geurhanger goed kan ontvangen in Roemenië.
3: Helemaal goed.
0: Dankjewel voor het meespelen.
3: Jullie ook bedankt en een fijne uitzending.

Niks is lekkerder als je op een schommel zit en je bent gewoon lekker aan het zwaaien met je voeten. Ook als volwassene kan gewoon en je hebt slippers aan en die slippers die vliegen in de lucht omdat je gewoon zo snel gaat op die schommel. Pumped Up Kicks van Foster the People doet me daaraan denken. Die hoorde je net hier tijdens de thee van Dannes op deze vroege zaterdagochtend, waarbij het lekker iets frisser is dan de afgelopen dagen. Geniet ervan, gooi die deuren open, ga lekker ventileren. En terwijl je dat doet, hoor je zo direct Toploader, onder andere Dancing in the Moonlight. Maar nu eerst tijd voor Rock

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos.

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of

0: pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo drostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Zometeen gaan we lekker dansen met David Bowie. Let's dance. Maar nu is tijd voor het NOS-journaal. Van 8 uur verzorgd door Suzanne de Vries. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tannas. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. In dat drugslab werden duizenden liters chemicaliën gevonden, zegt de brandweer.
4: De politie, LFO, die hebben gisteravond om rond een uur of 10:30... hebben zij dus alle spullen, alle materialen die tijdens het proces gebruikt worden, dus in het proces deelnemen, hebben ze dus af kunnen pompen en veilig kunnen stellen, zodat het proces stil ligt. En als het proces stil ligt, dan is het veilig voor de mensen om terug te keren naar hun woning.
3: De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. En volgens de brandweer komt het niet erg vaak voor dat een drugslab midden in een woonwijk wordt gevonden. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. En volgens deskundigen is er zo goed als geen kans meer dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Dat klonk zo. Je hoorde het moment dat hij in de lucht werd geschoten en landde op een kussen aan de andere kant van een grote feesttent. Maar bij die landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou dit weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet te doen. En in Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gemiddeld kippenei. Waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat namelijk dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. En de vrouw die het ei vond, vindt het allemaal best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Misschien voor 2 personen dan.
2: Het is echt komkommertijd, hè? Dit is nieuws.
3: Maar die arme kip.
2: Ja, ja.
3: Ook nog, ja. Die vrouw maakte zich ook al zorgen om die kip. Dat je zo'n groot ei moet eruit.
2: Maar weet je, dat is het mooie aan sowieso het vrouwelijk menselijk lichaam, maar ook het vrouwelijk lichaam van de dieren. Dat het capabel is en in staat is om zoiets te doen, dat is een wonder.
3: Dat is zeker een wonder. Prachtig. Het weer dan nog, het is bewolkt. Later vanochtend hier en daar ook wat regen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland.
2: Suzanne Topper, dankjewel.
5: Ster. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
23: Honda, the power of dreams.
24: De T van

Nick zegt via de NPO-luisterapp: een van mijn favoriete nummers doet me altijd denken aan de warme festivals in de zomer. Nou, heerlijk. Let's Dance, David Bowie, en net te horen. Wie ben jij? En wat is jouw plek in de wereld?

0: gerapt wordt tijdens dit programma. En Jo, die was je voor.
1: Goedemorgen, Tanas en Youssef. Ik heb What Was I Made For van Billie Eilish.
2: What I was made for.
0: Dit nummer schreef Billie Eilish oorspronkelijk voor de film Barbie. Mocht je het niet gezien hebben, in het verhaal vraagt Barbie zich af wie ze eigenlijk is en wat haar plek in de wereld is. Later ontdekte Billie dat ze onbewust ook haar eigen onzekerheden en twijfels in de tekst had verwerkt. En daardoor gaat What Was I Made For niet alleen over Barbie, maar ook over het gevoel van jezelf even kwijt te zien en op zoek te gaan naar wie je echt bent. Maar hoe doe je dat dan? Psychologen die zeggen dat je jezelf niet zomaar ineens kunt vinden. Ja, was het maar zo. Je ontdekt pas wie je bent door te ervaren wat bij je past en soms juist ook wat niet bij je past. Oftewel, door echt te leven. Want misschien denk je dat je een ochtendmens bent, totdat je een paar weken vroeg opstaat en merkt dat je pas na 10 uur echt op gang komt. Of je gaat naar een concert van een artiest die je normaal nooit zou luisteren en ontdekt ineens een nieuw favoriete muziekstijl. En ja, zelfs dingen die mislukken kunnen helpen. Een studie, baan of hobby waarvan je dacht, dit wordt het helemaal, kan je juist laten zien wat eigenlijk niet bij je past. En volgens psychologen ontstaat je identiteit daarom niet alleen door nadenken, maar vooral dus door te doen, proberen en soms ook gewoon door te verdwalen. Hoe rot dat soms ook kan voelen. Misschien is dat wel het mooie, hè? Wie je bent is geen eindbestemming die je ooit bereikt, maar iets dat je onderweg nog steeds een beetje beter leert kennen.
3: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag. Vraag maar raak.

Ze zeggen dat wanneer je ineens naar de kleur roze trekt, je in een rustige, warme en zelfverzekerde fase zit. En als iemand dat gevoel in je naar boven haalt, zegt dat misschien wel iets over de veiligheid en verbinding die je bij die persoon voelt. Nou, wellicht laat diegene je een kant van jezelf zien die alleen naar voren komt als je je echt op je gemak voelt. Moet zeggen, ik heb nooit in die fase kunnen zitten, maar het klinkt wel als een droom. En ik deel dit puur en alleen omdat je net Pink hoorde van Aerosmith. En daarvoor hoorde je

de man die complimenten in zijn DM's leuk vindt, maar nog meer geniet van als je het face-to-face tegen hem zegt. Ja, echt. Ja, ook als je als fan dat wil doen, dan kan je daar echt zijn dag mee maken. En hij is Milo met You Don't Know Anything About Me. Al weten we stiekem inmiddels toch een klein beetje meer. Kom je hem ooit tegen op straat, zeg iets liefs tegen hem en maak zijn dag.

0: We hebben altijd een vast groepje luisteraars die Nina Simone aanvraagt, die je net hier hoorde met één got no, I got the life. Ik denk dat die mensen nu helemaal in extase zijn, dat ze het dan eindelijk nu een keer hebben gehoord. Ja, onze muziekredactie die luistert ook heel goed mee met wat jij wil, en wij praten ook altijd met de muziekredactie. De lijst die je hoort in het weekend is ook echt speciaal gecreëerd om jou blij te maken. Een beetje ook wat bij ons past en om het zo een geheel te maken. Dus ik ben blij als jij blij bent. Ja, we kunnen zo meteen weer via de NPO Luister-app een heleboel mensen blij maken. Want je kan onze Hollywood Wall of Fame daar zien. Als je goed kijkt, zie je dat jouw prachtige naam er nog niet tussen staat. Ja, nou, daar kan dus verandering in komen. Het enige wat je moet doen is raden of de zin die onze nieuwslezer opleest een zin is uit haar bulletin van 8:30... of een zin is uit een track die zo direct voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Suzanne de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de zin van vandaag?
1: Oude munitie.
0: Oude munitie.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je horen via de NPO Luister-app en win een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Het is op dit moment bewolkt. Later in de ochtend kan het ook wat gaan regenen. In de middag gaat het waarschijnlijk zonnig worden. Het wordt rond de 19 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Dus op die NOS-headlines van 8:30, verzorgd is door Suzanne de Vries.
3: Ja, goedemorgen, Tannas. Honderden brandweermensen zijn in Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park ten noorden van Berlijn. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. Dus de brandweer kan daarom niet dichtbij komen. In minstens 99 Nederlandse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk worden afgestoken. Dus ook niet door verenigingen. Dat schrijft het AD. De krant vroeg het aan 300 gemeenten en vooral in grote steden als Eindhoven, Nijmegen en Utrecht mag er helemaal geen vuurwerk worden gebruikt. En over Nijmegen gesproken, daar beginnen vandaag de Vierdaagse feesten. Dat zijn de traditionele stadsfeesten ter ere van de Nijmeegse Vierdaagse. Die grootste wandeltocht ter wereld begint komende dinsdag.
0: En ze hebben dus eindelijk ook toiletten voor vrouwen. Dat vind ik leuk.
3: Oh, wat een goed idee.
0: Openbare toiletten waar vrouwen dus ook gratis kunnen plassen.
3: Goede zaak, heel fijn. En hoeveel fooi geef je als je ergens hebt gegeten? Nou, steeds meer horecazaken die gebruiken pinapparaten waarop je een bepaald percentage kan aanklikken, of de optie geen fooi. Uit opgevraagde cijfers blijkt dat Nederlanders door deze optie vaker een extraatje geven, maar toch is niet iedereen blij met die fooi-optie op pinapparaten.
4: Nou, ik vind het een beetje opdringerig. Dan heb je toch het gevoel van ja, dat je dan echt fooi moet geven. Terwijl het eerder fooi moet verdiend worden door de service die ze bieden.
5: Op zich is het wel handig, omdat niet heel veel mensen meer cash op zak hebben. En ze verlenen wel een service. Dus je kan er zelf voor kiezen of je het wil betalen of niet.
3: Ja, en als we wat extra's geven, dan kiezen we het vaakst voor 5%. En met name bij koffietentjes schiet de fooi omhoog als die daar een speciaal pinapparaat voor hebben.
0: Ik vind eventjes om in te haken op de persoon die daarover klaagt, je kan ook gewoon klikken op geen fooi. Niemand dwingt jou.
3: Awkward. Durf jij te klikken op geen fooi?
0: Ik geef altijd fooi.
3: Ook als de service niet goed is?
0: Ja.
3: Oh.
0: Weet je, ik heb dan toch het gevoel dat maar dan klik ik wel op de laagste percentage. Maar misschien dat iemand dan het gevoel heeft dat hij beter kan doen. Ik ben altijd, als iemand overdreven onvriendelijk is, ben ik altijd overdreven vriendelijk.
3: Oh, ja.
0: Ja, ik vind dat je zulk gedrag niet met naar gedrag terug moet bestrijden.
3: Ja.
0: En tegelijkertijd vind ik, fooi moet je altijd wel kunnen geven. Maar als iemand zich echt uitmuntend gedraagt, dan geef ik ook veel fooi.
3: Ja, dat is waar, dat is waar. Ik heb één keer, jaren geleden, in het buitenland, was het super slecht, de service. En toen kreeg ik dus ook voor de eerste keer in mijn leven te zien van hoeveel fooi wil je geven op die automaat. Toen heb ik echt gedrukt op geen fooi. Maar ik lig er nog steeds wakker van.
0: Echt waar?
3: Ik vind dat zo awkward. En die mevrouw die keek daarna zo boos naar mij.
0: Ja, maar ze keek al boos daarvoor.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja, dus sorry hoor. Ja, maar dan snap ik jou. Ik snap jou ergens. Maar ook al zou ik het niet doen, snap ik jou wel ergens.
3: Ja, ja.
0: En je hoeft je niet rot te voelen. Hoeveel fooi kon je geven?
3: Ja, 5, 10, 20. Dat zijn allemaal van die opties dan. En geen fooi.
0: Weet
3: je
0: wat je kan doen om je gevoel toch een beetje gerustgesteld te krijgen? Geef dat geld weg aan een goed doel.
3: Oh, dat is een goeie. Ja.
0: Nou, dan heb je toch het idee dat je iets hebt gegeven en dan kan je dat ook weer aan de kant schuiven.
1: Nou, ga ik dat doen.
0: Ja, wel doen, hè? Ik ga je controleren.
1: Ik doe het altijd.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Suzanne. Yes. Zo direct kan je meespelen met het... Nieuws of Lyric. Helemaal vergeten, joh.
1: Ja, het was nieuws.
0: Het was inderdaad nieuws. Ik was bijna vergeten om shout-outs te geven. Werden mensen daar ook boos op. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Doreen, Erik, Ko, Peter, Sandra, Christine, Alex en een heleboel andere mensen. Via de NPO-lijst heb, als je toestemming hebt gegeven, kun je daar jouw naam zien. Ja, dan nu wel echt over naar het geheel. Waarbij je een thee van Tannas, een theepakket kunt winnen als je meespeelt met het geheel. En dat is heel simpel. Je krijgt een paar vragen voorgeschoteld en het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. En meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt... Nou ja, het is meer dat het geen vraag is, maar dat je een opdracht krijgt. Maak de uitdrukking compleet achter puntje, puntje, puntje en grendel. Achter... puntje, puntje, puntje en grendel. Weet je het antwoord? Laat je nu horen via de NPO Luister app. Ja, je krijgt er wel iets langer voor dan 20 seconden die je krijgt van Ruben Hillen. Dat zo.

0: 20 Seconds hoorde je net hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, Ilja.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Wel of geen fooi geven als de service slecht is?
1: Ja, goed toch?
0: Ja, geef je wel fooi?
1: Als de service slecht is, oh ja, zeker.
0: Ja, dus als het slecht is, doe je het ook?
1: Oh, slecht is ook. Nou, laat ik zo zeggen, dan wordt het fooi wel een beetje aangepast.
0: Aangepast, ja. Het minimale is dan wat je geeft. Nou, ik lees hier in de NPO luisterapp dat iemand zegt, als je echt een punt wil maken over slechte service, geef je iemand 10 cent fooi. Dan kan het geen vergissing zijn of lijken dat je het misschien niet kunt missen. Ik
1: zo
0: vind dat eigenlijk ook echt een goede oplossing. Die ga ik ook aan Suzanne doorgeven, onze NOS-nieuwslezer. Nou ja, topper. Jij speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Want met die antwoorden kun je het geheel vormen. Een soort van puzzel wat je dan moet leggen. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk jij dat je het gaat doen?
1: Nou, ik hou heel voorzichtig aan. Laat maar bij 1 houden.
0: Bij 1, oh, oké. Okay. Ja, dat betekent wel, als het inderdaad ook 1 is, dan zijn we genoodzaakt om de lijnen open te gooien en dan kan iemand anders verder spelen. Maar laten we ervan uitgaan dat je het beter gaat doen dan dat je denkt.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Komt de allereerste, maak de uitdrukking compleet achter puntje, puntje, puntje en grendel.
1: Slot.
0: Wat doe je met een watermeloen om te horen of hij rijp is?
1: Erop kloppen.
0: Dat is al nummer 2. Waarom moeten bezoekers in de Vlaamse reeks Samson en Gert aankloppen?
1: Ja, aan de deur.
0: Ja, maar waarom moeten ze aankloppen?
1: Sorry. Om binnen te komen in de huiskamer.
0: Heb je wel eens Samson en Gert gekeken?
1: Nee.
0: Oké, ik hoor het. Ik moet je laten gaan, topper.
1: Helemaal goed. Dankjewel. Succes.
0: Dankjewel. Hoi. Ja, 0811-22. Als je het niet hebt gekeken, dan weet je het ook inderdaad niet. Je kan bellen naar de studio. Mooi, Gertje. Waarom moeten bezoekers in de Vlaamse reeks Samson en Gert aankloppen? Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, met Tim.
0: Dag Tim, weet je het antwoord?
4: Ja, dan kan Samson het horen.
0: Sorry?
4: Dan kan Samson het horen.
0: Jij hebt ook geen Samson en Gert gekeken?
4: Ja.
0: Oké, ik ga jou ook laten gaan. Tot ziens. Dan kan Samson het horen. Hè? Wat gebeurt hier? Hè? Heeft iemand dit gekeken? Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Wow, met Nick.
0: Wow, zeg Nick. Weet jij het antwoord?
5: Tuurlijk, omdat de bel het niet doet.
0: Inderdaad. Nou, welke ruimtes vind je in een hotel, een huis en zelfs in een hart?
5: Kamers.
0: Je staat met je motor voor een beweegbare brug waar je niet overheen kunt. Hoe staat die brug?
5: Omhoog.
0: En dus?
5: Open.
0: Dat is inderdaad correct. Nou, de antwoorden die jij hebt zijn slot, kloppen, de bel, kamers en geopend. Wat zou het geheel kunnen zijn? Denk simpel. Bel. Kamers, slot. Daarmee weet je het antwoord al zonder kloppen en geopend.
5: Een sleutel, een deur.
0: Oh!
5: Oh.
0: Ja! Zo, ik raak helemaal van slag. Het eerste antwoord was incorrect, maar het tweede antwoord wel. Je speelt wel met vuur, want dat is in principe niet de bedoeling dat dat op deze manier gaat. Maar hè, fuck it. Ja, het is inderdaad deur, want voordat je zomaar een kamer binnenloopt, is het verstandig om eerst te kloppen. Ook als de deur geopend is of niet op slot zit, zeker als het om je ouders gaat. Of tegenwoordig zelfs om je eigen kinderen. Ja, dan kan het zomaar ineens een trauma opleveren. Denk maar gewoon terug aan je eigen kindertijd, ja? Oké. Nou, bij een voordeur gebruik je natuurlijk de bel. En als die bel het niet doet...
6: Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
0: Ja, en als je toch niet wil kloppen, dan luister je dus niet naar ons, maar naar de dijk. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tannes theepakket. Ben je er blij mee?
5: Zeker.
0: Kijk,
5: heel blij.
0: Fantastisch.

thee van Tannas te horen door je speakers. Zo direct hoor je weer oud en vertrouwd goed geluid. Jeroen van Inkel is gewoon weer terug. Ja, jongens, hij is terug. Wens hem allemaal ook een mooie dag toe dat hij er weer is. Dat is leuk. En ik ben er morgen natuurlijk gewoon weer.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones.

0: Air van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel.

0: meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: De hete zomer. Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: En zo werd het 9 uur in het prachtig mooie Nederland waar het 19 graden is. Nu het NOS-journaal, Suzanne de Vries, goedemorgen.
5: Goedemorgen Jeroen. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en op communicatieapparatuur. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS aanvallen uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gaat om een gepensioneerd echtpaar dat in een blokhut aan een meer vakantie aan het vieren was. Het Canadese CBC News sprak met de broer van een van de slachtoffers en die merkte dat er iets was toen ze de telefoon niet meer opnam.
6: CBC News was able to connect with Deb's brother, who actually met them before they left. He said they noticed that the family noticed that they weren't picking up their calls. Something seemed off. They filed a police report. When officers arrived, they found that Jay's body was by the lake shore.
5: Ja, de volgende dag werd ook het lichaam van zijn vrouw gevonden. De beer wordt afgemaakt. Het hele weekend worden er geen stunts met een katapult meer gedaan op de Zwarte Cross. Gisteren raakte er weer een stuntman gewond. Hij brak zijn enkel toen hij neerkwam nadat hij door de lucht was geschoten over het terrein. En eerder deze week liep een andere stuntman een hersenschudding op toen hij met zijn knie zijn hoofd raakte bij de landing. En de finale van het WK voetbal staat morgen op het programma. En dus loopt de spanning in Argentinië en Spanje flink op. Nou, uit Duits onderzoek blijkt dat die spanning niet goed is voor je hart, legt deze cardioloog uit.
7: Als je kijkt naar die Duitse studie, dan blijkt dus dat op wedstrijddagen waarin je eigen team speelt, de emotionele stress zo kan oplopen, dat de kans op een hartinfarct misschien wel 3 tot 4 keer zo hoog is. Dus als er zoveel op het spel staat, dan is dat kennelijk zo'n sterke trigger dat het aantal hartinfarcten dramatisch kan toenemen.
5: Ja, en andersom werkt het ook. Zo bleek in 1998 toen Frankrijk de WK-finale won. Want na het laatste fluitsignaal overleden er relatief minder Fransen aan een hartaanval. Mogelijk komt dat doordat de winst dan zorgt voor ontlading en ontspanning.
4: Wat een verhaal dit.
5: Ja.
4: Jeetje Mina, sta je niet meer stil. Maar dat is dus wel een risico.
5: Ja, zeker. Dus pas op als je ook zo voor een van die teams bent en nu al helemaal in spanning zit.
4: En hartpatiënt bent, moet je helemaal zorgen dat er nitroglycerine, pillen en spray in de buurt zijn.
5: Het weer, het is bewolkt en later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland.
4: Robert Vriezen van de ANWB. Wat gebeurt er op de wegen?
8: Een hele goede morgen, Jeroen. Nou, wat vertraging door grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer file vanaf knooppunt Oudijk met 10 minuten vertraging. En aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ook 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
17: Klinkt als een soort spookverhaal.
18: Ja, dat is wel gebeurd.
16: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Hey, goedemorgen. Ja, hallo daar. Zomer op je radio, Radio 2. Alles in de startblokken voor wederom een wervelende zaterdagshow. 19 graden in heel Billendorp. In dit radioprogramma. Wereld op wielen. Het gaat over auto's, hulle rinkels kopen en ook een speciale kippeneditie van Orkest tot Verbest. Ja, daar valt wat te winnen, dames en heren. Hallo daar. Vol gas nu met Mr. Brian Ferry.

0: Destijds kwam het tot ons via een zeer indrukwekkende film. Er ligt een erotisch SM-gehalte in die film. Mickey Rourke, Kim Basinger. Nine and a half weeks. En dan gingen ze samen wandelen door New York. Een beetje boodschappen kopen. En hij kocht een dure sjaal voor haar. En dat werd dan gefilmd. Zat in die film. Ze waren heel verliefd. Bla bla bla bla. En dat werd dan begeleid door deze muziek van Mr. Brian Ferry. Slave to Love. Zijn we niet allemaal een slave to love? Ladies and gentlemen. Dames en heren, jongens en meisjes, familieleden en noodgedwongen kennissen. Welkom in de meest fascinerende, de meest doldwaze, de altijd lachwekkende en soms ook boeiende radioshow. Welkom in Rinkel de Kikkel. Ja, dat is de show die hier op de radio verschijnt. En dames en heren, niet vergeten, hij is er ook weer, Jesse Sprikkelman.
1: Goedemorgen en natuurlijk terug van vakantie, Jeroen van Inkel.
0: Hey, dankjewel. Applaus voor ons allebei.
1: Ja, de zon gebruikt nog steeds.
0: Ja, ik hou dat aan, hè. Die zonnige uitstraling.
1: Heel goed.
0: Ik heb geen wit overhemd aangedaan vandaag, maar groen.
1: Ja, groen, ja, ja, maar dat kleurt ook goed bij de gebruinde huid.
0: Toch wel, dank je, dank je, dank je. Ja, vriendjes, vriendinnetjes. Een hartelijk goedemorgen, zaterdag 18 juli. Doe mee met jou via 0800-1122 of de NPO Luister-app. We horen heel graag van je wat vandaag de plannen zijn.
1: Ben je helemaal klaar met de hitte in Nederland? Kan maar zo, hebben goed nieuws voor je, want vanaf dit weekend
2: wordt het niet veel warm meer dan een graad of 20 in de kustgebieden. Landinwaarts nog zo'n 22 en op zaterdag lokaal nog een zomerse 25 graden. En op zondag wordt het nergens meer warmer dan 23 graden. Maar we zien de zon ook nog geregeld.
1: Dat vertelt, je hoort het al aan zijn toon.
0: Een weerman.
1: Een weerman, ja, dat is niet te missen.
0: Maar het grootste probleem vind ik wel dat wij onze zomerjingle dan niet kunnen draaien.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Zon, zee, strand.
1: Ja, maar met 23 graden kun je ook prima naar het strand.
0: Oh ja, de zon straalt wel aan de kust. Zit ik hier te kijken. Oké, dan doen we dat zo even. Ja.
1: Het koele weer betekent überhaupt, hè, dat er meer mensen op buiten zullen trekken. Het wordt ook druk op de stranden, maar ook de terrassen. Deze dame die moet daar werken en vindt dat...
3: Ja, wel leuk, want ja, je hebt heel veel mensen en iedereen is lekker vrolijk door het weer. Maar ja, aan de andere kant zou ik zelf aan de andere kant willen zitten dan dat ik hier sta, zeg maar. Dus ja.
4: Beetje jaloers?
3: Ja, een beetje. Ja.
1: Want als het zo bloed heet is 38 graden, dan gaan mensen binnen in de airco zitten en er niet op uit. En nu wel.
0: Ja, dat is een heel groot ding. Ik kan hem helemaal niet vinden, onze jingle. Even kijken hoor, zon.
1: Daar, iets naar boven met je muis.
0: Ja. Dankjewel voor het kantje. Ja, dus we gaan het gewoon even doen. Hoppa!

0: gecheckt heb. Maar ja, nou ja, het is wel zonnig aan de kust.
1: Ik wou net zeggen, het ziet er hartstikke zonnig uit. Dus dat regen moet je maar wegdenken.
0: Ja, oké.
1: Okay. Anyway. Blijf positief.
0: Ik zit wel een beetje te twijfelen of ik al meteen aan mijn sled-energie moet toegeven. Hier meteen aan het begin van het programma.
2: Wat weerhoudt jou ervan om in jouw innerlijke sled-energy te stappen?
0: Ja,
2: misschien zijn we wel de allergrootste queen als we onze sletterigheid helemaal ownen.
0: Oh,
2: misschien is dat eigenlijk wel het antwoord.
0: Ja.
2: Ik ben zo benieuwd of je dit herkent.
0: Ja, ik herken het heel erg. Ja, het ownen van het queen zijn. Sled-energy. Het zal altijd zegen, vier vrienden. Goedemorgen. Leef je uit, gooi je schouders naar achteren, borst vooruit en laat je haren wapperen. In de wind.
3: NMBO. Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: 1978 had een ongelofelijke glans. Dankzij Kate Bush, die toen op nummer 4 stond in de Nederlandse top 40. Ja, wat er allemaal binnenkomt via de NPO Luisterapp is onder andere een bericht van Colin. Colin zegt, we zitten bij Breskens aan Zee op vakantie. Ah, goede plek om te zitten, Colin. Kunnen bevestigen dat het een stukje koeler is en dat de meeuwen croissantjes lekker vinden.
1: Vooral het laatste, belangrijke informatie.
0: Goede informatie. Het is geen nieuws, maar wel goed om te horen.
1: Nou, het is komkommertijd, dus misschien moeten we het wel bestempelen als nieuws.
0: Oh ja, in dit geval ja.
1: Max die stuurt ons ook een appje. Hij zegt, hier in de Bloemendaal aan zee wordt al gezwommen, zie ik. Ik denk dat door het koele weer het juist drukker gaat worden. Ja, hey. Mensen die een beetje gaan wandelen en dat soort dingen.
0: Interessante filosofie, maar prima. Ik ga erin mee. Jean zegt, wij luisteren vanuit de auto onderweg naar ons vakantieadres in Spanje. Wat leuk. Ja, ik kan natuurlijk gewoon online lekker luisteren tot je op de plek van bestemming bent aangekomen.
1: En ook op de plek van bestemming nog steeds.
0: Ja,
1: nog,
0: nou, ja. Hoe vaak krijgen we niet berichten uit mensen die inderdaad ergens buitenland zitten?
1: Uit de meest verre orde.
0: Ze nemen niet alleen frikandellen en hagelslag mee, ze luisteren ook gewoon nog naar Radio 2.
1: Precies, ja, zo hoort dat.
0: Dat rent ook trouwens.
1: Marieke die appt, vandaag mijn dochter en schoonzoon verhuizen met Radio 2 aan.
0: Hey, nou, ik hoop dat Radio 2 ook vrede kan behouden, Marieke, want tijdens verhuizingen wil er nog wel eens een woordje vallen, maar veel succes en ja, fijn dat iedereen wil helpen. Connie zegt, deze ochtend moet ik werken en wij zijn vandaag 28 jaar samen. Hé, hey, maar dan moet je toch samen iets leuks doen eigenlijk? Moet je een beetje werken, Connie? Nou ja, misschien vanavond. In ieder geval van harte.
1: En Jules die heeft vandaag en morgen nog even werken en dan lekker vakantie. Volgende week vlieg ik naar Kaapstad.
0: Hey, Kaapstad. Nou, we zo van dat mooie oranje licht.
1: Ja,
0: Kaapstad.
1: En heel veel haaien in de zee, dus pas op als je gaat skinny dippen.
0: Oh ja, serieus?
1: Ja, witte haaien.
0: Oh, bij Kaapstad?
1: Ten overvloede.
0: Oh, righty. Het is ook een, was ooit een favoriete locatie van heel veel slabs, hè?
1: Ja, maar dat is Kaapstad. Natuurlijk vanwege die klinieken.
0: Ja, klinieken?
1: Afkikklinieken zitten er heel veel ook.
0: Oh, ja. Jeetje.
1: Ja, ik zou ook maar doen alsof je dat niet wist.
0: Ja, dat wist ik helemaal niet. Kaapstad zit er af. Vrienden, later hoor je nog even wat het universum allemaal voor jou in petto heeft. In die officiële rinkels komen. Please allow me to introduce myself. My name is Jeroen van Inkel. I'm

0: leg gewoon even de bal bij Suzanne neer. Kijk, we kunnen nog even anderhalve minuut, twee minuten ouwe hoeren. Een beetje over niks kletsen. We kunnen nu ook meteen jouw show doen, Suzanne.
1: Nou, wat jij wil.
0: Ja, dat, misschien is dat slappe lullen niet verstandig. En we moeten gewoon even kijken wat er allemaal gebeurt in de... Ja, we zijn een beetje vroeger, vandaar dat ik het vroeg. Maar ja, wat gebeurt er in de wereld?
1: Maar valt mee. Maar goed, het nieuws. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft weinig schade aangericht. Er raakten maar 2 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela, waarbij meer dan 5000 doden vielen. De familie van de deze week overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Nabestaanden vragen het publiek om op de pagina herinneringen aan de acteur te delen. Hij overleed dinsdag onverwacht op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De FIFA heeft de halftime show tijdens de WK-finale morgen ingekort. Er was de afgelopen dagen veel om te doen, omdat de show met onder andere Justin Bieber en Shakira een half uur zou gaan duren. Terwijl een pauze in het voetbal normaal maar een kwartier duurt. Nu zegt de FIFA dat de halftime show morgen 17 minuten duurt. Ze hebben 11 minuten voor de optredens en 6 minuten op de podia op en af te bouwen.
0: Zouden ze ook korting krijgen dan op Shakira en Justin?
1: Oh ja, omdat ze maar korter. Minder hoeven te doen. Nou, misschien. En Gert uit Schiedam is niet weg te slaan uit de wasstraat. Hij is er bijna, let op, 3000 keer geweest in 10 jaar tijd. Soms gaat hij er zelfs 2 keer per dag doorheen met zijn auto. Dat zien we bij Hart van Nederland.
2: Ja, gewoon even een momentje voor jezelf. Even de wasstraat. Even een duimpje op naar de jongens. Ja, ik ken hele namen niet voor de rest of zo, maar... Ja, dat is altijd wel leuk. Helemaal normaal is het niet natuurlijk. Maar ja, ik doe er ook niet voor de rest niemand kwaad mee. Dus.
1: Nee, hij heeft geen smetvrees, wat je misschien zou denken. Maar ja. Hij vindt het gewoon een heerlijk rustmomentje om elke dag gewoon even door de wasstraat te gaan. En bijkomend voordeel, zijn witte autootje ziet er altijd spik en span uit.
0: Dat wel natuurlijk. Dit is wel, weet je, dat ik denk, leuk bericht om te horen. Ja. Maar dat ik wel een beetje bij mezelf...
3: te bespreken.

0: tijd.
1: Ja.
2: Nummer. Ja.
0: Ja, maar wel leuk om te horen.
2: Een beetje wel in die categorie, ja. Goed, het weer dan nog. Het is bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Maar vanmiddag gaat op sommige plekken ook nog de zon schijnen. Het wordt tussen de 18 en de 24 graden.
3: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
4: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
3: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: goed.
1: Much. Jocelyn. Jocelyn Brown, hè? Ja, de originele. Is geen AI, dames en heren. Zeg ik het wel. Ja, alles is AI tegenwoordig. Iedereen is in de ban van AI. Zelfs bejaarden hebben het over AI.
2: Oh ja?
1: Ja. Die er ook kennis van genomen. Dus die zijn ook op de hoogte. Ja, een deel van deze show is AI, dat kunnen we natuurlijk wel vertellen.
2: Ja.
1: Sommige van die liedjes, die van die Italiaanse die ik net draaide. Dat is helemaal gemaakt in Suno, zoals dat heet. Dus kan ik ook wel eerlijk in zijn. Maar heel veel van ons materiaal is gewoon wel echt.
2: Wij zijn ook echt.
1: Dat is heel belangrijk. Dat
2: is ook wel essentieel. Onze nieuwslezer is echt, ja.
1: Ja, het is allemaal.
2: Jou kunnen AI'en tijdens je vakantie.
1: Ja. Oh, ja.
2: Het was heel gezellig met Klaas en ja, Eddie en Jasper. Het was al geinig geweest.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat gaan we niet doen.
1: Heb je misschien ook vroeger, lang geleden, ook wel gekeken naar deze sitcom?

0: Bang Bang. Vanaf 2007 werden 12 seizoenen van de Big Bang Theory gemaakt. En Jim Parsons, die was de grote ster van de show.
1: Maar daar moest hij een hoge prijs voor betalen. Dat zegt hij zelf. Nu beseft hij dat hij...
2: At some of the best moments of my life, I was miserable. I was not happy. I was stressed. I felt that there was so many plates I was supposed to be keeping in the air.
1: Hij was dus niet bepaald gelukkig. En als hij terug kon in de tijd, dan zou hij het...
2: Wouldn't do that again in for any amount of money. Like, I just, because it was like, it was stressful and miserable at times. I made myself miserable.
0: Ik vind het een beetje suf dit.
1: Ja, want hij zegt, even vertalen, ja, van, okay. Nou, ik zou het voor geen enkel bedrag opnieuw doen. Nee. Ik had het niet zo gedaan. Ja,
0: Bullshit.
1: Dat is suf, hè?
0: Ja, dat is suf. Ik bedoel, de man heeft zijn zakken gevuld. Is schat helemaal rijk geworden hiermee. En gaat er nu zeggen, ja, maar ik was wel depressief. Ik had het niet leuk in die tijd.
1: Het is een beetje makkelijk achteraf lullen. Ja, dat achteraf. Ben ik wel met je eens, ja.
0: Ja, dat is wat dat betreft. Nee, in ieder geval. Maar het was wel leuk natuurlijk.
1: Maar goed, we moeten ook niet vergeten dat het wel echt heel hard werk is. Je staat continu, het is 12 jaar lang in de spotlight. Dat is ook wel heftig, hè?
0: Ja, ik zeg, dat moet je er maar voor over hebben.
1: Ja, voor dat geld. Ja,
0: dan zijn de serveroperaat. Toon een ruggengraat. Laat even zien dat je er klaar voor bent. En dat je ook gewoon kan werken. Zoals andere mensen die de hele dag op kantoor zitten. Of weet ik veel, iets anders doen.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Vrienden, Rinkel de Kinkel, wij hanteren een open deurbeleid. Bel ons via 0800-1122. En ook tijdens de muziek nemen we op. Tom aan de telefoon. Hey Tom, wat zie je als je om je heen kijkt daar?
3: Ik zie een aantal andere tenten. Zie ik omheen. Ik zie er mooie boemetjes voorbij vliegen.
0: Ben je al met een wc-rol naar de toilet geweest?
3: Nou, we hebben zelfs de niet voor deze camping. Dat we een eigen tv-productje erbij hebben.
0: Nee, het is gewoon een glamping is het gewoon.
3: Nou, dat weet ik dan. Want ook hebben we een eigen douche, zeg maar.
0: Hey, en wat is de locatie precies waar je zit?
3: Overijssel.
0: Hey, fijne dag en enjoy.

blijft een mooie plaat. Ook voor elke daddy in Nederland die ook dochters heeft. Het is en blijft een geschenk. Rinko.

0: nieuws, vrienden. Jet Rebel leeft al 10 jaar volledig nuchter. Al 10 jaar? Dat
1: zo.
0: Is een mooie score. Ja. Dan heeft hij zo'n hele mooie munt ook gekregen als het goed is. Zoals een Brighty Coin of zo heet dat.
1: Oh ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere bij 10 jaar. Want ja. Die krijg je om het jaar natuurlijk.
0: Ja, nou, je krijgt zelfs volgende. Het begint al bij een maand, geloof ik. En dan, nou ja, zo bouw
1: ja,
0: je
1: dat
0: op.
1: Zijn dan de plastic, hè?
0: Oh, dat zijn de plastic.
1: Dat zijn de plastic, heb ik van horen zeggen.
0: Belangrijk dat we even die discrepantie aangeven. Ja. Dat verschil daar. Ja, in het interview zegt hij dat hij een heel ander mens is geworden. Hij blikt terug op zijn tijd vol met drank en drugs. En hij biegt op dat hij, voordat hij bij een ochtendshow op de radio moest spelen, een hele fles whisky achterover sloeg.
1: Zo, dat is wel een ding. Een hele fles,
0: whisky. Dat is veel, hoor.
1: En omdat zijn moeder het heel zwaar had, uiteraard met de verslaving van zijn zoon, ze moest het allemaal aanzien vanaf de zijlijn, heeft Jet Rebel een nummer uitgebracht. Helemaal in dat teken Sorry Mama is daar de titel van.
0: Sorry Mama, dat is wel natuurlijk mooi.
1: Ja,
0: ja, er zijn wel vaker nummers uitgebracht. Hè, want ik hoor dan toch altijd in gedachten

0: mama that you had to see that.
1: Ah, zo mooi voor zijn moedertje. En zijn excuses heeft hij aangeboden. Wat hebben wij allemaal in deze show in petto? Weet je wat de meest gestolen auto's zijn in Nederland? Kijk, dat is interessante info. Nou, gaan we straks praten met onze auto-expert Mark van Domburg Scipio.

0: naar Museum Batavialand.
1: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
0: Parkeren kan bij Bataviastad.
1: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
0: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Mad.

0: Dus bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Lekker toch?
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Alrighty. Even kijken. Zo direct komt Anouk, een van de grote wereldsterren uit Nederland, aan bod in deze radioshow. 2:10 reeds geworden. Tijd voor het NOS Journaal. Suzanne de Vries, goedemorgen.
4: Goedemorgen Jeroen. Zeker een kwart van de gemeente wil bij de volgende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Ze willen dus ook niet dat verenigingen het wel mogen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. De krant vroeg het aan 300 gemeenten en vooral in grote steden als Eindhoven, Nijmegen en Utrecht mag er helemaal geen vuurwerk worden gebruikt. In heel Nederland is het officieel zomervakantie. Dus wordt het vandaag druk op de wegen naar het buitenland. Bij de ANWB Alarmcentrale in Assen verwachten ze ook weer een heleboel telefoontjes van mensen met pech langs de weg.
5: Goedemiddag, ANWB Alarmcentrale met Leon Lodewijk.
6: We kunnen zien dat er nu 226 openstaande meldingen zijn. We zien vaak dat er nu toch wel oververhitte motors wat we tegenkomen. Koppelingsplaten, de koppeling, maar ook accuproblemen.
4: Ja, de ANWB houdt rekening met nog meer pechmeldingen dan normaal in de zomer. Het komt doordat op veel plekken het erg heet is, waardoor auto's eerder kapot kunnen gaan. President Trump dreigt met nieuwe importheffingen voor Canada vanwege de bosbranden daar. De rook daarvan trekt ook over de Verenigde Staten heen. Volgens Trump komt dat doordat Canada kreupelhout in de bossen niet goed heeft bijgehouden, waardoor de branden konden ontstaan. Hij noemt het totaal onacceptabel dat er daardoor vieze lucht de VS binnentrekt. De premier van de Canadese staat Ontario zegt dat het dreigement weinig zin heeft. Stuur liever hulp in plaats van te klagen, zegt hij tegen Trump. En vandaag wordt in het land geteld hoeveel ganzen er zijn. Verslaggever Roel Pauw is naar een ganzenwalhalla in Kwaadijk in Noord-Holland gegaan. En een van de ganzentellers legt daar uit waarom ze tellen.
7: Wij kijken als faunabeheereenheid natuurlijk ook naar de schade. Naar natuurschade, landbouwschade. En daar gebruiken we deze tellingen ook voor. Als die schade uit de hand loopt, dan gaan we kijken, kunnen we met preventieve maatregelen dat voorkomen. En als dat niet gaat, ja, dan komen ook dodelijke maatregelen in beeld.
4: Ja, boeren die vinden de dieren lastig omdat ze veel schade veroorzaken. Doordat ze bijvoorbeeld het gras opeten en de boel vervuilen. Maar er zijn ook soorten ganzen waarvan ze vermoeden dat er maar heel weinig van zijn. En die moeten beschermd worden. En
3: voor de liefhebbers heb ik snel even het geluid van wat ganzen opgezocht. Daar komt-ie. Oh, wacht. Nee, dat is niet goed.
4: Dit is een hele enge gans.
3: Een enge gans. Ja, misschien deze. Oh, nee, ook dit. Nou, dat houden we even te goed van. Sorry. Helemaal verdwaald.
4: Het weer dan nog. Het is bewolkt. En hier en daar valt een spat regen. Vanmiddag nu en dan zon bij 18 tot 24 graden.
3: En dit is het geluid van Robert Friese. Die vertelt waar de files en zo staan.
8: Ja, die staan op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging voor de grens. Op de A12 ook grenscontroles vanuit Arnhem naar Duitsland. Allemaal mensen die op vakantie gaan. Vanaf 7 naar 3 kilometer en een kwartiertje vertraging. En dan wilde je ook nog eens weten over hoe het is in het buitenland momenteel.
3: Ja, inderdaad. Ja. Wat is de situatie in het buitenland?
8: Maken we een rondje Europa. De Duitse ADAC die had al een druk weekend voorspeld. Ook daar hebben ze in veel deelstaten al vakantie. Uh-huh. Ik heb een beetje gekeken. De drukte zit nu rond Frankfurt en Nuremberg. En bij München op de A8. Als je richting Salzburg rijdt, dan richting Oostenrijk. Voor de grens moet je al rekening houden met 3 kwartier vertraging. Zo. In Frankrijk, langzaam rijdend verkeer op de A7. Dat hadden we ook wel verwacht, de Route du Soleil. Als je van Lyon naar Orange rijdt, moet je al rekening houden met 2 uur vertraging. En ga je nog verder naar het zuiden, over de A9 vanuit Orange naar de Spaanse grens, dan is je vertraging ongeveer 1 uur.
3: Zo.
8: In Oostenrijk is het ook al op veel plaatsen file rijden vandaag. A10, A11, Salzburg richting Villach. Voorbij Villach is de vertraging 50 minuten als je Slovenië ingaat. Die file staat voor de grens. Bij de Brenner pas al wat vertraging, 1 minuut of 40. En in Zwitserland op
3: de Brenner pas. Sorry,
8: Even een ode aan Henk Wijngaard, inderdaad.
3: Zeker, ja.
8: En in Zwitserland op de A2, de route via de Gotthardtunnel, moet je ook al rekening houden met 1,5 uur vertraging.
3: Ja, dankjewel. Voor iedereen die er last van heeft, heel veel sterkte. De ganzen hebben er ook last van, hoor.
8: Daar zijn ze eindelijk.
3: Ja, eindelijk, daar zijn de ganzen, hoor. Dankjewel weer, Robert.
8: Tot zo.
0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
14: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
17: De hete zomer, crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
17: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Crayon rolluiken.
20: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten... en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
21: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
22: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
21: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
22: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes... vol unieke winkels en boutiquejes.
23: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
24: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
25: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
26: Hoi.
25: Of binnenkort vertrekt...
26: Adios.
25: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
26: Fijne vakantie.
3: Nou toch, die twijfel. Zal ik nou die rode pil nemen of die blauwe pil?
27: You take the blue pill. Uh-huh. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.

manmoedig besluit. Van een van de grootste artiesten in Nederland. Anouk gaat geen nieuwe muziek meer opnemen, want het levert te weinig op. Gelukkig hebben we haar hele catalogus nog, met allemaal klappers zoals deze die je net hoorde.

0: Er is in de wereld zoveel behoefte aan liefde. Dat sommige vrouwen zelfs van hun man houden. Ja, ik schijn dus met mijn koptelefoon op mijn hoofd. Als ik dat heel hard heb staan, een beetje gekke geluiden te maken. Een beetje zo... Dat hebben mijn kinderen mij verteld tijdens mijn vakantie. En daar ben ik erg van geschrokken. Maar ik schijn het dus hier in de studio ook te doen. Op dit liedje zit ik ook... Zo doen we het.
1: Nou, als je microfoon open hebt, dan doe je het niet. Dus onbewust ben je er toch bewust van.
0: Ja, dat is raar.
1: Eigenlijk heel gek.
0: Maar ik probeer het te controleren, maar ik kan het niet controleren. Ik heb al verschillende pogingen gewaagd.
1: Ja, het is toch dat beetje dat oerinstinct dat je geluid moet maken. Of geldingsdrang kan ook. toch aanwezig willen zijn, ik weet het niet.
0: Als ik thuis op de bank iets zit te kijken op de iPad met mijn oortjes in, dan doe ik dat dus ook.
1: Maar ook bij series en zo?
0: Ja, series. Vooral met vechtscènes. Oh. Dan schijn ik dat te doen.
1: Heel dubieus.
0: Ja, man. En daar hebben ze me dus even fijntjes... de aandacht op gevestigd bij mij thuis.
1: Nou, ik kan me voorstellen als je naast zo iemand zit... Hè, je bent tv aan het kijken en iemand naast je zit op de tablet iets te kijken... en zit allemaal die geluiden te maken, daar zou ik er helemaal gek van worden.
0: Dat is niet helemaal tof.
1: Maar goed, er zijn vast de therapieën voor.
0: Ik ga er eens even induiken, want ik vind het heel vervelend. Zo wordt het zaterdag 18 juli. Doe mee met de show via 0800-1122. Of de NPO Luisterhebben Digitale Doorgeefluik.
1: De Vierdaagse Feesten in Nijmegen die beginnen vandaag. Verspreid over 40 podia zijn er meer dan 1000 optredens. En de grote vraag daar is...
2: Ga jij voor het feestje of voor het lopen? Ik denk voor het feest.
3: Nee, ga alleen maar voor het feestje, ja.
1: Ja, die had al wat op zo te horen.
0: Ja, die loopt als het een beetje tegen zit. Twee keer in de Nijmeegse Vierdaagse zo zigzagend over de... Over de route. Veel sterkte en plezier iedereen die eraan meedoet. Goed nieuws voor de stille aanbidders van Rolf Sanchez. Hij ziet binnenkort de cover van Men's Health. Toen ze hem vroegen, heeft hij...
4: Meteen ja gezegd. Voor mij was het al best wel lang een soort doel om erop te mogen staan. Ja, en toen ze dit jaar de vraag stelde, zei ik volmondig ja.
0: Ja, dat volmondig ook, zei hij. Ik kan me daar wel eens voor... Ik sta ook elke keer op de Men's Health.
1: Ja.
0: Maar ik ben elke keer verkleed als nietje. Dus, het is een beetje lastig om mij te zien.
1: Ja.
0: Maar
1: ik vind het wel wat voor jou, want jij bent natuurlijk een vervent hardloper. Dus je kan toch ook een keer op die voorpagina gaan staan?
0: Nee, mijn lichaam is te oud daarvoor.
1: Nee, ja.
0: Heb je Tom Cruise wel eens gezien tegenwoordig? Met ontbloot bovenlijf? Ja. Dat is het niet. Je moet gewoon op een gegeven moment moet je dat denk ik niet meer doen.
1: Nou, daar heb je misschien ook wel weer gelijk in.
0: Ik wil wel mijn lul laten zien voor geld, maar...
1: Maar dat is een ander tijdschrift is dat. Mens Dix is dat. En The Weeknd geeft vanavond zijn laatste show in de Johan Cruijff Arena. Dat klinkt ongeveer zo. Gisteravond, donderdagavond, trad hij er ook al op. Hij is namelijk bezig met zijn After Hours Till Dawn Tour.
0: Zijn After Hours Till Dawn Tour. Nou, dat wordt natuurlijk wel super. Ik vind The Weeknd, dat is gewoon een van de beste van dit moment.
1: Absoluut.
0: Echt op alle fronten doet hij het gewoon hartstikke goed. Fijn dat je luistert naar deze show. Fijn dat je ons gevonden hebt. We steken er veel tijd en moeite in. En we zijn natuurlijk echt serieus mensen... die er ook serieus van opknappen.
5: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, veel dichter bij mijn gevoel. Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.

is NPO Radio 2, waar we nu, zeg maar, naar een hele andere wereld gaan overschakelen. We schakelen naar de wereld...

0: gewoon een kut.
1: Wat een prachtig mooie wielen allemaal weer in die wereld.
0: Ja, dit ging lekker weer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, auto-expert Mark van Domburg Scipio. Goedemorgen.
0: Mooi.
1: De verzekeringen hebben een lijst gepubliceerd met de meest gestolen auto's in Nederland. En welke is het populairst bij dieven?
0: Ja, nou, er is een nieuwe meest gestolen auto in Nederland.
1: Oh.
0: Maar het is weer een Toyota.
1: Weer
0: het is de Toyota Corolla Cross.
1: Huh?
0: Hele handige kleine SUV. Die staat nu in de top 10. Op de voet gevolgd door zijn grote broer, de RAV4. En dan nog wat Volkswagen modellen erachteraan.
1: Ja.
0: Polo, Golf, Renault Captur, dat bejaarde ding. Ook ja. Het is toch weer die Toyota.
1: Ik sta hier van te kijken, ik ben hier van in de war. Want ik zou zeggen, er staan er bovenaan de Audi, Mercedes, Porsche.
0: Ja, maar dat zijn... Kijk, er rijden er natuurlijk wat minder van rond.
1: Oh, ja.
0: Hè? En een Toyota, die vind je wel in alle uithoeken van de wereld. Maar ik heb er een theorie over.
1: Oh, vertel.
0: Ja, ik ben onder werktijd even naar de Toyota dealer gelopen toen ik dit las. En toen kwam ik erachter dat zo'n ding gewoon normale knoppen heeft voor de temperatuur en voor de stoelverwarming en zo.
1: Ah.
0: Dus ik denk dat al die mensen die schermpjes zo zat zijn, dat zeggen ik jat wel een auto die gewoon nog knoppen heeft.
1: Ja. Gewoon, we gaan weer een beetje voor het oude, vertrouwde, traditionele, echte knop gebeuren.
0: Ja, ik denk dat dat moet zijn.
1: Hé, hey, dat is wel interessant, ja. Dus eigenlijk geen Porsches en Audi's en Mercedes. Dus dat is wel... Dus,
0: ja, worden natuurlijk wel gestolen, maar meestal worden daarom de onderdelen van gestolen.
1: Ja.
0: Dat is toch wat makkelijker dan een hele Porsche 911 onder je arm meenemen.
1: Nee, precies. Vaak worden die snelle auto's, met name de Audi's, gestolen voor van die plofkraken in het buitenland.
0: Ja, klopt. Heb jij die van jou nog? Of is die ook al van jou?
1: Bedankt voor deze advertentie voor dievengilde. Ja, ik heb die van mij heb ik nog. Ja, gelukkig.
2: Weet je het zeker? Misschien moeten we even op de
1: hoek kijken. Daarnet stond
2: hij
1: er
2: nog. Hij staat er nog.
1: Oké, gelukkig. Hey, dan ander nieuws, Mark. Duitse onderzoekers die zijn erachter gekomen dat bepaalde eigenschappen van elektrische auto's voor levensgevaarlijke ongelukken kunnen zorgen. Dat vind ik even interessant als niet-elektrische autoliefhebber. Wat kun je ons daarover vertellen? Waar gaat het om?
0: Ja, dit lijkt bijna op framing natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar er is een Duitse verzekeraar die heeft onderzoek gedaan naar een 500-tal ongelukken met elektrische auto's. Maar dan wel modellen waarvan ook een benzineversie te krijgen is, zeg maar.
1: Ja.
0: Want dan kun je het beste vergelijken. En wat blijkt, die one-pedal drive functie, dat je dus zeg maar je gas, je rijpedaal loslaat en de auto remt dan een beetje af. Wat je elektrische auto's doen.
1: Ja.
0: Ja, dat zorgt blijkbaar voor verwarring. Ja. Vooral bij wat oudere mensen.
1: Ja.
0: Want die willen dan remmen, maar dan duwen ze gewoon het gaspedaal weer een keer in.
1: Ja.
0: En stom genoeg krijg je dan in de statistieken... krijg je dan aan bepaalde elektrische auto's een hoger ongevallen risico.
2: Maar dat one-pedal drive, dat is ook gewoon heel
1: verwarrend. Ja. Ik had een huurauto in Griekenland, die had dat. Nou, dat was echt... kon er bijna niet normaal mee rijden, joh. Echt horten en stoten en zo. Ja,
0: die zat niet per ongeluk op een ezeltje.
1: Die hebben we dit keer overgeslagen.
0: Ja.
1: Dus, en dat lane assist, dat vind ik ook zoiets. Weet je wel? Dat die jou in de lijntjes duwt. Daar kan je ook van in de war raken, volgens mij, Mark.
0: Jij herkent dit fenomeen. Ik zat laatst op de A10 en er reed een gozer met een Tesla... en die had zijn telefoon in zijn handen. En wat die auto van hem dus deed met dat lane assist... die pingpongde hem dus zo tussen de lijntjes de juiste richting op.
1: Oh.
0: Dat is heel... Tot die
1: zonde
0: om te zien.
1: Die ging een beetje zo heen en weer, zo zigzag of zo.
0: Ja, die dacht de dood of de gladiolen.
1: Ja.
2: Maar dat kun je tegenwoordig niet meer uitzetten, Lene. Tenminste, je kan het wel uitzetten, maar je moet het elke rit opnieuw uitzetten.
1: Oh, ja.
2: Ah, heel vervelend.
0: Opnieuw uitzetten, ja. Er zijn fabrikanten die hebben daar gelukkig wat voor ontwikkeld. En dat trekt nu door, dus we sluiten af met goed nieuws.
1: Ja.
0: Gewoon één grote knop die je bij het instappen indrukt en dan is alles... uitgeschakeld.
1: Alles uitgeschakeld.
2: Wordt echt alles. Radio.
1: Motor. Mark van Domburg, Scipio, dankjewel weer voor je bijdrage in Wereld.
0: Op
1: wielen. Maar die oude benzineauto, maar zo

0: in Dansen van Kracht. Dan weet ik het ook niet meer. The Freestylers. En daar gaat hij. Het is 10.37. Hoe gaat jouw week eruit zien? De sterren vertellen het je. De Waterman 9. Je komt de komende week veel knappe mensen tegen, Waterman. En ze hebben ook nog eens aandacht voor je. Geniet daarvan.
1: Vissen 6, een advies voor de sterren. Probeer wat gezonder te eten. Verder wordt het een aangenaam weekje.
0: En Ram 7, ga je op vakantie? Check dan extra goed of je alles ingepakt hebt. Mogelijk ga je iets vergeten.
1: Stier 5, houdt rekening met onverwachte wijzigingen in je agenda. Dit is erg irritant, maar het is even niet anders.
0: Tweelingen 9, easygoing, wordt jouw motto voor de komende week. Je doet het lekker rustig aan. Je trekt je niks aan van de mensen in je omgeving.
1: Kreeft een mooie 8, er moeten klussen gedaan worden in en om het huis. Je moet je er wel even toe zetten, maar het gaat voor veel voldoening zorgen.
0: Leeuwen 5, de sterren zien rijen, lange rijen. Vlieg je naar je vakantiebestemming via Schiphol, toevallig, beste leeuw?
1: Maagd een 8, je gaat heel veel kilometers lopen de komende dagen. Komt dat omdat je hond graag naar het bos wil? Of loop je mee met de Nijmeegse Vierdaagse?
0: Weegschalen 7. Nu het WK-voetbal bijna afgelopen is, heb je eindelijk weer tijd om zelf te gaan sporten. En dat geeft je een goed gevoel.
1: Schorpioenen 6, iemand probeert een erotisch gesprek met je te beginnen op WhatsApp. Belangrijk advies van de sterren, ga hier niet op in.
0: Boogschutter 4, excuus, maar meer is het niet. Je raakt erg snel geïrriteerd, boogschutter. Misschien wordt het dus tijd voor een workshop, meditatie of vulva stomen.
1: En dan de steen ook nog tot slot in de rinkels kopen. Een 7 wordt over het algemeen een prima weekje, maar het is wel belangrijk dat je ver weg blijft van gevaarlijk gereedschap.
0: Oeh, dat is een goede tip voor de steenbok. Je kan ze natuurlijk straks nog even nalezen op mijn Instagram-account. Driemaal raaien hoe ik daar heet. Jeroen van Rinkel. Inderdaad, zo simpel kan het zijn. En je weet het, je week is niet compleet als je rinkels koopt niet weet.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: vind die muziek te gek. Wat een goed arrangement.
1: NPO. NPO Radio 2.
2: Ze spelen daar prachtige muziek, dus ik zing de hele tijd mee.
3: Rinkel de Kinkel. Radio 2.
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk.

0: Ugly Kid Joe. Ik vind alles aan jou leuk. Everything about you. Zelfs je windjes vind ik leuk. Ja, precies, dat geluid. Je weet waarom je nooit in de Apple Store een windje moet laten.
1: In de Apple Store niet?
0: Ja. Geen Windows. Geen Windows. Vrienden Rick op de Kikkel, hartelijk goedemorgen. Oh. Ik ben Jeroen van Inkel, hij is Jesse Sprinkelman.
1: Goedemorgen.
0: We zijn lekker bezig hier voor 18 juli. Veel toeristen genieten deze zomer van het prachtige Nederland. Maar het kan wel eens gebeuren dat toeristen, sommigen, de wegenwacht willen bellen. Maar ja, dus, op de een of andere manier komen ze regelmatig bij ons terecht. En ik zit even op mijn scherm te kijken. Volgens mij belt er nu zo'n toerist.
2: Hallo?
0: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, we have a problem with our car.
0: Oh, yes.
2: Someone broke into it and now we have a problem.
0: Okay, and where are you?
2: In Amsterdam.
0: In Amsterdam. And where do you come from?
2: From Germany.
0: Germany. Ah, yes. Okay. Well, I would like to help you, but you have just called a radio station.
2: Huh?
0: Yes, you are now talking to NPO Radio 2, the best listened radio station in the Netherlands.
2: That's a bit confusing because I googled the number for emergencies and showed this number.
0: You dialed the wrong number, or they gave you the wrong number, so... Sorry, I can't help you, but best of luck there. Okay. And as far as possible, enjoy the Netherlands.
2: Thank you. Bye.

Earth, Wind and Fire. Oeh, wat een band. En wat een stemmen. Mooi zwart en die hele hoge Philip Bailey. En je hoorde Sparkle. Echt een track van Earth and Fire die niet zo heel vaak hoort. En dat is onterecht, want daar heb je helemaal goede zin van in het leven.

tot verpest. Een klassieke track. Klassieke uitvoering van een bekende hit. Je moet dan ons vertellen welke hit dat is. En het is niet zomaar een editie. Ik haal mijn kip erbij voor de officiële kippeneditie.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: En zo werd het 1 minuut over 11. Tijd voor het NOS Journaal. Suzanne de Vries, goedemorgen.
3: Goedemorgen Jeroen. In Amsterdam is vanochtend een duwboot gezonken. Dat is een boot die binnenvaartschepen vooruit duwt. Een opvarende van de gezonken boot is vermist.

0: De brandweer is diegene aan het zoeken met meerdere duikteams, een drone en een sonarboot. Er wordt gevreesd dat deze persoon niet meer leeft. Hoe de boot kon zinken is niet bekend. De WK-finale morgenavond kan gewoon doorgaan. Er waren zorgen over de luchtkwaliteit boven New York vanwege de rook die is overgewaaid van de Canadese bosbranden. Maar de weersverwachting lijkt te gaan helpen, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het ziet er wat beter uit morgen. Er komt wat regen aan. Wind uit een betere richting. Maar goed, 90 of 120 minuten op het veld bij ongezonde waarden lijkt me toch geen pretje.
0: De finale tussen Spanje en Argentinië is morgenavond om 9 uur. De familie van de deze week overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Nabestaanden vragen het publiek om op de pagina herinneringen aan de acteur en zijn werk te delen. Geel overleed dinsdag onverwacht op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Vanavond wordt op NPO 3 de film Simon opnieuw uitgezonden. Daarmee won Geel in 2004 een gouden kalf. En bij steeds meer horecazaken krijg je bij het betalen de vraag of je fooi wil betalen. Nou, op het pinautomaat krijg je dan de keuze, namelijk of en hoeveel procent extra je wil geven. Het aantal horecazaken dat dit doet, groeit.
2: Ja, dan zie je meestal iets van 15 of zelfs 20 procent. En dat vind ik eigenlijk heel gemakkelijk.
3: Ik weet niet echt precies wat ik van moet vinden. In het buitenland heb je dat heel vaak. In Amerika natuurlijk helemaal. Misschien is het volgens mij daarvan gekomen.
0: Ja, dat zeiden mensen op straat die naar hun meningen werden gevraagd. Bijna niemand pint fooi erbij als er geen verzoek op de pinautomaat te zien is. Maar met het verzoek is dat meer dan 20%.
4: Ja, ik hoor ook wel mensen die dat vrij irritant vinden. Dat, dat er al gesuggereerd wordt, geef een fooi.
0: Ja, ja, het lijkt me ook wel moeilijk als je zeg maar daar werkt. Dan moet je gaan vragen om fooi.
4: Ja.
0: Maar het is ook weer moeilijk om het af te slaan. Want als iemand jou dat pinautomaatje geeft en kijkt wat je intoetst, dan durf ik niet meer geen fooi in te toetsen.
4: Haha.
0: Jij wel?
4: Ja, ja, ik doe dat gewoon.
0: Jij geeft gewoon geen fooi?
4: Nee, dat is, ik moet even eerlijk zijn. Ik geef altijd fooi.
0: Okay.
4: En ik krijg ook altijd ruzie met mijn vrouw, want ik geef altijd te veel. Dat is altijd.
5: Wat hanteer je dan?
4: 10% minimaal. Vinden zij te veel.
5: Mm.
4: Dus.
5: Nou ja.
4: Ja. Nou, oké. Okay. Het is de waarheid ligt in het midden.
5: Ja.
0: Het weer dan nog. Het is bewolkt en lokaal valt er een spat regen. Vanmiddag schijnt zo nu en dan ook de zon. En de temperatuur ligt tussen de 18 en de 24 graden.
4: Suzanne, dankjewel.
0: Yes.
4: En moeten we even fooi geven aan Suzanne?
5: Ja, 10%. 10%. 10%.
4: Minimaal. Hoppa. Robert Friese is er ook bij. Die krijgt geen fooi, want die doet gewoon zijn werk. Dat doe ik met je vibbers. Dus,
6: Nee, ik heb al meer fooi in mijn leven gehad dan dat jij ooit nog gaat geven, denk ik. Ik ben 20 jaar barman geweest. Dus,
4: Ja. Dan heb je inderdaad...
5: Hij kan echt alles, hè, die Robert Friese.
6: Ik heb ze al binnen.
4: Ja.
6: Nou, de files nog inderdaad. Ja, en die staan aan de randen van ons land eigenlijk door grenscontroles. Op de A1 Hengelo-Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartiertje vertraging. A7 Groningen-Duitsland, vanaf Ouderschans rijdt het langzaam met 20 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles. 3 kilometer file vanaf Zevenaar. En daar in de buurt bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. 10 minuten vertraging.
7: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
8: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
7: Parkeren kan bij Bataviastad.
8: Dus kom naar Museum Batavialand.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
15: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: Yeah, we go way back. Phil en ik kennen elkaar al jaren. Ik ben ook wel verdrietig wel dat het wat minder gaat met hem. Maar hij weet precies hoe ik heet. Mijn naam kent hij helemaal 100%. Heeft hij ook een keer ingesproken.
1: This is Phil Collins here, wishing you a good morning with Jeroen van Hinkel.
0: Hinkel. Oh. We go away. Kent al alleen maar grote artiesten in de officiële Rinkelshow. En we gaan weer beginnen. Dit is het laatste uur, tot 12 uur zijn we er. En, ik wilde toch nog wel even één ding met je checken. Ik wil even...

0: Thank you very much. Ja, 18 juli. Je kan meedoen met de show 0800-1122. Als je belt, dan hebben we vaak de telefoon op. Ook nog eens als de plaatjes draaien. NPO Luisterapp digitale doorgeeflijn kun je er ook voor gebruiken.
1: Breaking news. Nick Schilder die sluit een muzikale hereniging met Simon Keizer niet uit. Nou, stop de persen, dames en heren.
0: Yeah.
1: Het staat nog niet concreet op de planning, want...
2: Als ik nu naar de komende jaren kijk, dan kan ik niet zeggen van... nou, er zit iets aan te komen. Maar het is ook weer zo... ik heb heel veel bands gevolgd in het verleden die zeggen... het is geen denken aan. Dus ik vind dat heel lastig, want je weet het gewoon niet.
0: Ja, ik snap het niet. Ja, ik snap wel wat hij zegt. Maar volgens mij, Nick zit zelf muzikaal op een heel ander, veel hoger platform op dit moment.
1: En hij heeft zijn haar geverfd. Dat vind ik ook veelzeggend.
0: Hij heeft zijn haar geverfd. Ja, hij kan het wel hebben. Hij doet veel dansdingen hè, tegenwoordig.
1: De muziek die hij maakt is te gek, inderdaad.
0: Ja. Ja,
1: dus of hij dan nog op het podium van die Hollandse liedjes wil gaan zingen... Dat betwijfel ik ook.
0: Dat idee, daar zit ik zo over na te denken.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel leuk dat hij gewoon de mogelijkheid openhoudt.
1: Ja, want als je dan nu zegt, nee, dat ga ik niet doen... en over 10 jaar doe je toch, dan herinnert iedereen je aan dat fragment.
0: Ja, precies. Oh. En dan schokkend nieuws, lekker botsing is er geweest. Beyoncé en Jay-Z die hebben dus een landgoed in het Amerikaanse dorp East Hampton. Met een hele toegangspoort. En daar is dus een man tegen die toegangspoort aangereden. Hij zou met hoge snelheid hebben gereden en de poort hebben opengeramd ook. Het is niet helemaal bekend of de twee ook thuis waren. De man is aangeklaagd voor vernieling en huisvredebreuk. Lijkt me, als je Beyoncé en Jay-Z bent en je bent thuis... lijkt me dit wel een hele enge ervaring.
1: Ja, dat is scary inderdaad. Iemand zo je poort doorbeukt. Want hij heeft hem inderdaad, wat je zegt, ook opengekregen.
0: Ja.
1: Oei, oei, oei.
0: Dus alle alarmbellen gingen af. Er waren allerlei bewakingsmensen waarschijnlijk die er ook nog op afkwamen.
1: Ja.
0: Best scary.
1: Scary.
0: Ja.
1: In de Achterhoek wordt dit hele weekend de Zwarte Cross gehouden. Op het hoofdpodium staan vandaag onder andere Razorlight. Jouw favoriete act is er ook, Jeroen. Bankzitters.
0: Bankzitters.
1: Buckers is er ook. En de mannen van Buckers die hebben de show goed voorbereid. En dat is bijzonder, want normaal doen ze...
3: niks. We stappen gewoon in de bus en gaan spelen. We spelen zo vaak. Het enige wat we samen doen is nieuwe liedjes schrijven en repeteren. Dus dat doen we eigenlijk nooit. Maar zoals voor dit, omdat we dan 2 dagen doen... en dan gaan we wel bij elkaar zitten in de avond om 2 setlisten te maken. Zo. Normaal verzinnen we die dus een beetje in de bus of van tevoren.
4: NPO Radio 2.

0: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Hi Taylor, I'm Jerome. Ja, wat dat betreft is zij natuurlijk hartstikke aardig. Zij is iemand die zichzelf ook graag bij tijd en wijle even voorstelt. Zoals bijvoorbeeld, hier stelt ze zich even voor.
1: Hi, I'm Trouble Roan.
0: Ja, beetje identiteitscrisis. Toch, Taylor?
1: Hi, I'm Taylor.
0: Dat zeg ik. We draaiden haar met I Knew It, I Knew You.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Nou, vind jij de komende week iets heel erg irritant? Geef het aan mij door. Laat het even weten. Dan kan ik het aan de IRI Top 10 toevoegen. Dat kan via 0800-1122 tijdens onze uitzending. Of een digitale doorgeefluik, de NPO Luister App. Deze week staan er vakantie-irritaties in de lijst. Want ja, daar hebben we natuurlijk steeds meer mee te maken in deze tijden. Zoals bijvoorbeeld de vakantiefiles richting het zuiden van Europa. Ja, het hoort erbij deze tijd van het jaar, maar toch is...
3: In de file staan wel irritant, want gewoon dan duurt het heel lang voordat je ergens bent. Dan ben ik heel veel ruzie aan het maken met mijn broertjes.
0: Ja, het duurt heel erg lang voordat je ergens bent.
4: Ja, dat is de mooie definitie van de file inderdaad.
0: Een heldere analyse.
4: En nog een vakantie-irritatie in die IRI Top 10. Vliegtuigvoedsel, want niemand zit te wachten op warme tomaten, droge broodjes, kaas van rubber, warme tomaten, ook wie bedenkt dat? Maar ja, het is helaas onderdeel van die zogenoemde vakantiepret.
0: Vakantiepret dus. Ja, geef het maar even aan ons door, hè. Het is, wat

Wat ik al zei, 0800-1122 over digitale doorgeefluik kun je daarmee gebruiken. Iemand die een mond heeft zo groot als een gemiddelde Belgische parkeergarage. Dat is deze zangeres, ja. Misschien herinner je ze niet meer, maar man, er kon een BMW en een Audi naast elkaar in. Ongelooflijk. En zingen dat ze deed. Oh, van orkest tot best komt eraan.

0: Met deze plaat voel je ook de wind door je haren waaien. Echt zo'n typische plaat. Soul Asylum was dat. En vrienden, vriendinnen, we gaan het doen.
1: Van orkest tot verpest. De kippeneditie.
0: De kippeneditie. Hi-ha, ho. Het werkt heel simpel, ook al heb je het nooit gehoord. Je kan meedoen gewoon. Het NPO Huisorkest is wel op vakantie. En daarom doen we dus speciaal een kippeneditie. Onze knijpkippen, die coveren een bekende Radio 2-hit. Als je hem herkent, meteen bellen. 0800-1122, 0800-1122. En dan maak kans op de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Let goed op.

0: Briljant, joh. Het is echt heerlijk. Wat een lol erbij. Hè?
1: Prachtig uitgevoerd dit. Het huisorkest kan er nog een puntje aan zuigen.
0: Ja, ik zeg het, doen we gewoon het hele huisorkest bezuinigen we weg. Doen we alleen die kippen.
1: Ja, maar dat is zielig voor die mensen. Ze moeten allemaal naar de voedselbank.
0: Ja. Het was een grapje, hè? NPO Huisorkest. Lieve mensen, we houden van jullie. Echt, warme plek in onze programmering. 0800-112, ik zeg goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Richard.
0: Richard, hallo.
2: Goeiedag.
0: Hi, wat hoorde jij, denk jij?
2: Abba, met Take a Chance on Me.
0: Ja. Nou, die was wel een beetje makkelijk, Richard.
2: Ja, die was heel makkelijk. Eén koppeltje.
0: Ja. Ben jij ook een fan van ABBA?
2: Prachtige muziek en zit geweldig in elkaar. Dus ja, toch wel een beetje.
0: Ja, hè? Toch wel grote klasse.
1: En ben je ook fan van de Knijpkip toevallig?
2: Jazeker. Zeker, altijd leuk.
1: Wie niet?
0: Als je moet kiezen tussen ABBA en de Knijpkip, wat zou je dan kiezen?
2: Nou, dat is een onmogelijke keuze.
0: Ja, hè?
2: Maar dan, dan toch ABBA.
0: Nou, dan gaan we nu afscheid van je nemen. Nee. Wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt, Richard, vanaf het moment dat je bent opgestaan tot nu toe?
2: Ontbeten.
0: Dat is wel belangrijk.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En wat heb je ontbeten? Ja, ik ga gewoon even door.
2: Lekker uitspijtertje met al een kaas.
0: Lekker. Cholesterol, pijl, poing, meteen omhoog.
2: Wat zeg je?
0: Je cholesterolpeil, meteen ping, omhoog.
2: Ja, precies. Ja.
0: Lekker, moet. Dan functioneren we goed.
2: Lekker.
0: Ik weet niet of je wel eens vaker luistert naar de radioshow, maar...
2: Ja,
0: dan weet je wel hoe het werkt. Jij kan voor ons de rinkel, de kinkel...
2: Uitkijken!

0: met Gilles de la Tourette. Ik verwacht voor de komende 24 uur neuken, neuken, neuken. Gauw, gauw, gauw, beffen, beffen, beffen.
1: NPO Radio 2.
2: 2.
1: Rinkel de Kinkel.
3: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.
4: De bekende Amerikaanse comic Will Ferrell heeft ooit gelogen tegen Disney. Alle details

0: Guess what?
1: Guess what?
0: My name is Jack Black. And this is a story about some gently fucked radio guys. And a small hobbit with hairy toes from the Netherlands. Really ugly. Really ugly. Also known as Van Inkle.
2: Well, thank you very much. Big welcome to everybody. Trouwens, vandaag een belangrijke dag in de geschiedenis. 101 jaar geleden. Dat Adolf Hitler Mein Kampf publiceert. En het is ook de dag dat 11 jaar geleden is de laatste C1000 filiaal de deuren sluit. Die twee hebben overigens niks met elkaar te maken.
3: Oh, dat ga ik vanuit. Even zeggen. Ja. Ja, nou, misschien ook wel, want ik heb mijn kanvelis daar in de aanbiedingbak zien liggen.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, joh. Nee.
2: Hadden ze dat gehad, hadden ze misschien nog bestaan.
3: Nee.
2: Je hebt natuurlijk die Amerikaanse stand-up comedian Will Ferrell. Die heeft natuurlijk allerlei legendarische films gespeeld. Dus Anchorman, Elf, Barbie zat hij ook in. Maar hij heeft net als bijna iedereen vroeger ook bijbaantjes gehad.
3: Zo heeft hij maar liefst 1 dag in Disneyland gewerkt. En dat beviel hem niet, omdat...
4: I thought that I was going to be assigned, you know, to be one of the really fun jobs, like the Jungle Cruise operator. So they assigned me one of the front kiosks for selling tickets.
3: Ja, hij moest achter de kassa gaan zitten, terwijl hij eigenlijk achter de attracties wilde gaan staan. Vond hij maar niks, besloot in de surfshop van een vriend te gaan werken. Alleen durfde hij zelf geen ontslag te nemen.
4: So my friend John called on my behalf and they asked, okay, reason for leaving? He said, I have a tryout with the Dallas Cowboys.
3: Zijn vriend vertelde dus dat hij kon gaan spelen voor een groot voetbalteam. Ja, dat was natuurlijk onzin.
4: So somewhere there's a file at Disney Corporate. It says Will Ferrell worked for 1 day, reason for leaving? Try out with the Dallas Cowboys.
3: Ja, heel goed.
2: Ja, hij kan het ook mooi vertellen.
3: Ja, dat is het ook nu wel. Ja. Dat is hem wel toevertrouwd.
2: Mooie anekdote neerzetten is goud waard, vrienden. 11:46. Kwart voor 12. De Winkel de Kinkel Studio is de hele show, gedurende de hele show te bereiken. Via 0800-1122. Even opnemen. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
5: Met Henk Auken Rosheuvel. Ik bel jullie uit Florida.
2: Florida!
5: Ik wilde jullie even laten weten dat ik het programma zo leuk vind. Ik luister al meer dan 30 jaar.
2: Wow.
5: Het is heel vroeg. Het is 4 uur 's ochtends. 5 uur 's ochtends zitten in de auto jullie te luisteren.
2: Oh, wat goed, hè?
5: Ik lach me kapot.
2: Wat leuk. Verbinding met Florida. Ik ben zeer vereerd dit te horen. Wat was jouw naam, zei je?
5: Ik heet Henk Auken Rosheuvel.
2: Dankjewel voor dit leuke telefoontje en ik zeg blijf genieten.
5: Ja, mag wel even danken. Doei.
2: 0800-1122 staat open voor alle complimenten. Kom tot mij.

0: Jones en Clementine Douglas. Ja, nog een beetje raar koptelefoongeluid, hè? Ja, ik deed ze nu live gewoon.
1: Ik dacht al, ik herken die geluiden ergens van.
0: Straks, dames en heren, op NPO Radio 2, het Platenpaleis met Jasper de Vries. Vraag je favoriete plaat aan. Doe het meteen nu via de NPO Luisterapp. Digitale doorgeef. Like. Ik kom de Kikkels morgen weer vanaf 9 uur.
2: No responsibility whatsoever.
3: NPO. NPO Radio 2.
4: Okay, doei.
5: Ster.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Okay, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract.
7: Nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract.

0: zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: 12 uur, NPO Radio 2. Het is tijd om even de echt belangrijke zaken in het leven aan te stippen. Noemen we ook wel eens een keer het NOS Nieuws. Suzanne de Vries, hi.
1: Hi, goedemiddag Jasper. De politie heeft nog 2 mensen opgepakt in verband met het drugslab in een woning in Den Haag. Het zijn 2 mannen van 44 en 71 jaar. Gisteravond werden er ook al 2 mensen aangehouden. 200 omwonenden van dat drugslab moesten gisteren hun huis uit, omdat er duizenden liters chemicaliën waren gevonden. Het werd allemaal dus gevonden in een huis in Den Haag. Vermoedelijk werd daar MDMA gemaakt. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben elkaar weer eens flink de hemel ingeprezen. Na morgen zit het WK voetbal er definitief op. Volgens Trump was het misschien wel het succesvolste sportevenement uit de geschiedenis. En volgens Infantino is de Amerikaanse droom uitgekomen. De twee gaven samen een persconferentie.
2: Our great FIFA-president Gianni Infantino. There's nobody like him, actually, very few.
3: The American dream, Mr. President, came to reality. This World Cup would not have been such an incredible success without you. Please. Your administration.
1: Ja, er was dit
0: WK. Ik ben even kotsen, wacht even.
1: Ja. Er was juist heel veel kritiek dit WK op deze twee. Onder meer omdat Trump naar Infantino opbelde om een schorsing van de spits van Amerika ongedaan te maken. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Volgens de brandweer moet er nog de hele dag nageblust worden. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Het is volgens Noorse media een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En voor veel mensen is het een enorme opgave, de Nijmeegse Vierdaagse uitlopen. Maar voor de 92-jarige Blanche uit Rozentaal is het een traditie. 92 dus, hè? Ze is daarmee de oudste deelnemer en loopt voor de 6e keer mee.
4: Alles eromheen, hè? Ja, het is een klein feestje, zeg maar. Ja, alles met vlaggetjes en alles wat je om je heen ziet. Ik beleef niet zoveel meer op mijn leeftijd. Nee, dus dit vind ik toch wel iets aparts.
1: Ja, ik zie gewoon dat jij vraagt, wat is haar geheim dan?
0: Wat is haar geheim?
1: Hoe blijft

0: ze zo fit? Nou, ze legt het uit.
1: Ja, ik heb nog nooit gerookt. En alcohol heel weinig. Oh, dat is niet de moeite. Nee, veel in de buitenlucht, ja.
0: Ja, heel veel wandelen doet ze daar. Vaak loopt ze zo'n 15 kilometer per dag, zegt ze.
2: Maar geen alcohol in de buitenlucht, maar alleen buitenlucht, dus...
0: Zeker, ja, okay, zeker ja. Geen alcohol in de buitenlucht. Okay. Nee. Nee, was dat jouw idee?
2: Nee, ja, maar ik hoor haar alcohol. Ja, ik hoor alleen maar dingen die ik wil horen.
0: Die je wel leuk lijkt. Het weer, het is bewolkt met af en toe een spatje regen. Vanmiddag breekt af en toe wel de zon door bij 18 tot 24 graden.
2: Oké, okay. Dankjewel Suzanne. We gaan naar de ANWB. Robert Vriezen, waar zijn de files?
3: Nou, ik kan wel aansluiten eigenlijk op de Nijmeegse Vierdaagse. Want op de A325 is het druk vanuit Arnhem naar Duitsland. Of eigenlijk richting Nijmegen. Dus Elst en Nijmegen, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. Dat zijn denk ik veel mensen die daar toch de Vierdaagse feesten willen gaan vieren. Verder in de buurt daar op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Valburg doe je er een kwartiertje langer over. Alfanumeriek ga ik verder. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Door de grenscontroles een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een kwartier vertraging bij Zaltbommel. Zat 12 kilometer file. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten oponthoud door 2 kilometer file voor de grens door controles. De andere kant op een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen de grens en afrit Duiven.
2: Oké, dank u wel.
3: Alsjeblieft.
2: Hey, we gaan zo meteen beginnen. 2 uur lang een platenpaleis. De zender is helemaal van jou. Jij bepaalt wat er gedraaid gaat worden. Het enige wat je even hoeft te doen is even je wensen even doorgeven via de NPO Luisterapp.
4: Ster. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast?
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20...

0: countrydiscounter.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het platen.

0: remix van Jason Mraz, zegt Patrick. Make it mine. Nou, inderdaad, mondhoekjes staan omhoog, hoor, Patrick. En daarvoor hemelse muziek namens Ingrid Feels Like Heaven, Fiction Factory. Hey, 2 uur lang bepaal jij wat er hier voorbij komt hier in de Platenpaleis. We zijn de pauzeact van Spijkers met Koppen. Eind van de zomer melden zij zich weer. En tot aan die tijd zijn wij er ter vermaak van u. En grijp die kans als je zegt van, oh, ik heb wel zo'n nummer die je bijna nooit hoort. Vinden we altijd leuk, daar hebben we altijd ruimte voor. Maar ook iets gewoon wat je gewoon even lekker mee wil zingen. Iets waar je vrolijk van wordt. Nou, laat het maar weten via die NPO Luisterapp. Kun je ook dingen inspreken, vinden we ook altijd leuk. Hey Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jasper.
0: Jij wil iets betoverends, iets hypnotiserends horen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik wou graag Singing of a Place van de Warm Drugs horen.
0: En waarom?
1: Ja, zoals je al zegt, het is hypnotisch. Als het helemaal begint, dan kom je in zo'n flow en lekker, word je lekker relaxed van. Het is zalige muziek om naar te luisteren.
0: Ja. Nou, ik ben nu al relaxed. Ik ga hem draaien. Ja?
1: Goed.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Jasper de Vries, NPO Radio 2.
3: Fijn om weer te horen, mijn heer de Vries.

Het is alsof je in een soort van trip zit, vind ik altijd, als je deze muziek hoort. Altijd heerlijk om even tot rust te komen. Daarom wilde Frans hem ook graag horen. En we krijgen ook een appje binnen van Nanda die zegt... Ja, ik zit eigenlijk net te denken aan de War on Drugs... aangezien ik onderweg ben naar een uitvaart... en deze muziek perfect passend is en gewoon onwijs goed. Dus dank voor deze keuze. Nou ja, bij deze dan graag gedaan. En heel veel sterkte dan ook voor jou, Nanda. Hey, iets heel anders, want even iets andere energie. Even kijken, want we hadden nog een berichtje van Martijn.

0: Het ultieme tijdperk natuurlijk. En nu voor iedereen de vakantie is aangebroken, de zomervakantie. Dat de vakantieverhalen ook steeds meer beginnen binnen te druppelen hier. Ferdinand die zegt, ja, ik kan niet wachten mijn vriendin weer te zien na haar vakantie in Frankrijk. Hij kon helaas niet met hem mee, maar gelukkig gaan ze elkaar vandaag weer zien.
1: Twee. Het Platenpaleis.
0: Hey, en van de een met een verhaal over Frankrijk naar de andere die onderweg is. Dat ons bijna onderweg gaat naar Frankrijk. In ieder geval, dat gaat maandag gebeuren. Natasja, hi.
2: Ja, hi. Maandag sta ik doe deel 2. Ik ben nu al onderweg. Ik rij intussen al in Frankrijk. En maandag doen we deel 2.
0: Oké, dan gaan jullie helemaal... Waar precies in Frankrijk gaan jullie dan lekker vakantie vieren?
2: Dan zitten we in de buurt van Albertville, bij Lac de Carouge. Dat ligt een beetje ten zuidwesten van het meer van Annecy.
0: Nou, we zullen niet allemaal massaal heen gaan dat je nog een beetje rustige vakantie hebt.
2: Ja, zeker.
0: Hé, maar geen Franse muziek die je aanvraagt, maar iets met een country vibe.
2: Ja, oh, ik vind het zo lekker nummer. Ik heb het een paar maanden geleden ontdekt bij Bijstander.
0: Wie? Zo. Sorry, schat, even iets verkeerd. Ja.
2: En sindsdien probeer ik hem inderdaad met enige regelmaat op de radio te krijgen. En inderdaad, Emily draait hem af en toe. En eindelijk heeft Jan Willem hem op de radar.
0: Ja.
2: Dus, maar ik vind het zo'n waanzinnig mooi liedje. En het is voor de heren ook nog een onwijs knappe dame.
0: Oh ja? Ik ga me er gelijk eens in verdiepen.
2: Kijk het clipje maar.
0: Ik luister alleen naar muziek, ik kijk nog naar beelden.
2: Nee, weet je, soms zit je op Spotify en dan ben je een beetje aan het zoeken. En dan kom je er langs en denk je, oh, oké.
0: Ja, hij is fijn hoor. Ella Lang.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Hop, en weg was hij. George Michael, Too Funky. En daarvoor, ja, het is snoepje onder andere van onze Emily natuurlijk. Jan-Willem heeft hem ook ontdekt. En er beginnen steeds meer fans te komen. Natasha, die wilde hem graag horen. Onderweg naar Frankrijk. Ella Langley, Choosing Texas. Ja, fijn, fijn nummer is dat. Blijf dat soort dingen lekker aanvragen wie die NPO luister hebt. En Sabine, hi. Ja, ik zei het al, er is ook altijd plek voor nummers die je niet al te vaak hoort. Vind ik altijd leuk om me daar in de platenpleis af en toe ook even een plekje voor in te ruimen. Jij hebt er zo eentje.
2: Ja, ik heb er zo eentje. Ik probeer hem in ieder geval een hele poos op de radio te krijgen ook. En het is Cry van Godley & Cream. Ik vind dat zo'n mooi nummer. En toen ik een jaar of 14 was, kwam die dat heel vaak op MTV. Met een enorm mooie clip van alle huilende mensen en die allemaal dat nummer meezongen. Ik vond het echt schitterend.
1: En gisteravond heb je een spelletje Hitster gedaan. Kwam die daar nog in voorbij?
2: Nee, ik kwam niet meer voorbij. Nee, helaas. Nee, nou, maar dat wordt nog een keer gespeeld.
1: Dan vind ik het een mooi moment om hem dan nu toch eens eventjes weer beter te pakken en hem te omarmen. Want het waren inderdaad helden die ook voor andere mensen legendarische videoclips hebben gemaakt. Maar dit was wel en ook een hele mooie plaat inderdaad. Fijn om een keer
2: mee te pakken. Ja, enorm. Geweldig. Dankjewel.
1: Geniet ervan, hè.

0: twee hele fantastische artiesten. Of zoals die meneer in de Verenigde Staten zou zeggen.
1: The greatest artist of their generation.
0: Ja, Shakira en Burna Boy. En daarvoor Cry. Sabina die wilde heel graag horen. Godly and Cream. Zo'n heerlijke ethisch plaat die niet al te vaak voorbij hoort komen. Maar dat kan allemaal hier geregeld worden natuurlijk in het Platenpaleis. Dus even kijken. Stefan die meldde zich nog.
2: Hey Jasper, ja, de energie in het Platenpaleis is weer heerlijk. En ik heb wel een energiek plaatje dat ik aan toe wil voegen. Wat dacht je van Empire of the Sun met We Are the People?
0: Nou, daar dacht ik het volgende van. Laten we die gewoon eens een keer gaan draaien, Stefan. Hele goede suggestie om de energie lekker hoog te houden. Empire of the Sun bij deze.

0: Stiekem zijn we zo'n lekkere roadtrip playlist eigenlijk met elkaar aan het maken. Zo in deze speciale zomerseditie van het Platenpaleis. We Are The People, Empire Of The Sun. Namens Stefan, die zetten we er ook bij deze bij. En Sophie, hi.
1: Hi.
0: Jij hebt ook nog wel wat zomers toe te voegen, want ook een mooie dag. Vandaag zijn jouw ouders 40,5 jaar getrouwd. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en gaat het groots gevierd worden?
1: Mijn ouders hebben het de afgelopen weken al wat vaker gevierd, ook met vrienden. Dus afzonderlijke dinertjes met barbecues met vrienden. En vanavond vieren ze het met de familie. Dus ook met een uitgebreid diner en met de hele familie. In Zuid-Limburg.
0: Nou, dat wordt een gezellig feestje, ik hoor het al. En ik heb het gevoel dat het nummer dat jij nu hebt aangevraagd, wat is de rode draad daarmee voor jullie?
1: Nou ja, het is een cd die wij vroeger vaak draaiden, ook als we op vakantie gingen. En waarvan ik weet dat mijn ouders het ook heel mooi vinden. En ik vind het zelf ook prachtig. En het heeft ook natuurlijk dit specifieke nummer heeft natuurlijk ook wel een betekenis van ga samen met mij op pad. En ja. Dat is eigenlijk precies wat ik nu met mijn gezin aan het doen ben, door daarheen te rijden.
0: Ja.
1: Maar ook door met z'n allen bij elkaar te komen daar.
0: Nou, voor mij altijd de associatie, als ik op vakantie ben in Italië, zet ik hem altijd gelijk aan. Zodra ik de grens over ben bij Zwitserland, dan gaat deze vrij snel aan. Hij is zo fijn. Welke gaat het worden?
1: Via Condé van Paulo Conte.
0: Oh, nou hé. Hey, een hele fijne avond vanavond met elkaar, hè?
1: Dankjewel.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken.

0: Ziggo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Nog een uurtje platenpaleis met elkaar te kunnen maken. Dus laat van je horen via die NPO Luister app. Geef je wensen door of spreek of zing het eventjes in. En dan gaan we het zometeen nog lekker regelen met elkaar. Ondertussen het laatste nieuws. Suzanne de Vries, goedemiddag.
3: Goedemiddag Jasper. Vannacht waren er opnieuw aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De VS viel naar eigen zeggen militaire doelen aan in dat land, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Maar we horen ook over een toenemend aantal bombardementen op burgerdoelen. Daarvan komen ook beelden naar buiten. Beelden van bruggen die gebombardeerd zijn, spoorwegen. We horen over een ontziltingsinstallatie, civiele infrastructuur. Dus het Nationaal Waterbedrijf van Iran meldt dat ongeveer 10.000 mensen in 20 dorpen nu zonder water zitten na die Amerikaanse aanvallen van vannacht.
3: Als reactie bestookte Iran Amerikaanse bases in onder meer Kuwait, Qatar, Oman en Bahrein. In de Golfstaten raakten verschillende mensen gewond, waaronder brandweermannen in Kuwait. De enkel van de stuntman die gewond raakte op de Zwarte Cross is toch niet gebroken, dat zegt de organisatie. Volgens hen had hij wel een schrammetje, maar daarmee kon je niet nog even nog een keertje gaan springen. Bij de stunt werd de man met een katapult over het terrein geschoten. En eerder deze week raakte een andere stuntman ook gewond toen hij met zijn knie in zijn gezicht kwam bij de landing. In de Koenhaven in Amsterdam is een grote zoekactie gaande naar de opvarende van een duwboot die vanochtend in de problemen kwam en zonk. Zo'n boot duwt bijvoorbeeld binnenvaartschepen. Met een sonarboot, duikteams en een drone wordt gezocht naar de opvarende, maar gevreesd wordt dat diegene niet meer in leven is. Waardoor de duwboot zonk is nog niet bekend. En de renners in de Tour de France stappen over een minuut of 10 op de fiets voor een zware bergetappe. In de rit van 155 kilometer zitten 4 beklimmingen. Volgens commentator Stef Clement is het misschien wel de zwaarste etappe van deze Tour.
5: Want er is werkelijk geen meter vlak vandaag. Er is geen meter om te herstellen. Het is ook vanuit de start eigenlijk meteen een kilometer of 36 bergop. Dus het is misschien geen hoge bergte. Maar toch, het is een echte Alpenkraker buiten de Alpen, zullen we maar zeggen.
3: Ja, Tadej Pogacar rijdt nog steeds in de gele trui. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt er wat regen. Later vanmiddag breekt wel af en toe de zon door en de temperatuur ligt tussen de 18 en de 24 graden.
2: Oh, dat is raar, want ik zie Eddie die appt. Het vriest namelijk vandaag.

0: vriest vandaag.
1: Ja,
0: waar
1: die zegt
0: is
1: vriest,
0: hij?
1: Nou ja, die zegt, ik hoor Suzanne de Vries. En ik hoor Jasper de Vries. Ah. En ik hoor ook nog Robert Vriezen bij de ANWB.
2: Ja, een mooi kwartet zijn we met z'n drieën.
1: Nou, we missen er nog één, hè, voor een kwartet.
2: Ja, daarom. Ja. Maar dat gok ik dat die er zo wel bij komt.
1: Er kan zo nog een Vriesje bij. Ja, hoor.
2: 140 kilometer file in het land. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 17 kilometer file staat er tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. De A2 is natuurlijk een alternatief naar het zuiden voor de afgesloten A27. Twee rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelofarensveen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Nu vanaf Zevenaar 7 kilometer file en een half uur vertraging. De andere kant op rijdt het ook langzaam. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dus er komen ook vakantiegangers ons land binnen. En op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland, of eigenlijk richting Nijmegen moet ik zeggen, 4 kilometer file tussen Elst en Nijmegen, 20 minuten vertraging daar.
1: Oké, dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
3: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
16: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
21: Het Platenpaleis.
22: BNN Vara.
23: Zomer op je radio. In Radio 2.
21: Wat moet er zeker nog gedraaid worden in het Platenpaleis?

0: Chef Special en Afraid of the Dark. Inge wilde die heel graag horen. Die gaat vanavond naar Chef Special in het Openluchttheater in Valkenburg. Eventjes ter vermaken, vast lekker een beetje in de stemming komen. En daarvoor, ja, Eddie maakt dat al de opmerking. Het vries vandaag waardig, hè? Robert Vries, Suzanne de Vries, Jasper de Vries. Dus of we dan ook een freeze frame konden draaien.
1: Ja, ja, het vries dat het kraakt vandaag. Dank voor het afspelen.
0: Ja, inderdaad. Hij kwam lekker voorbij. Dankjewel ook voor het meedenken, Eddie. En blijf met ons meedenken en aangeven wat je nog graag zou willen horen. We hebben nog een klein uurtje met elkaar lekker te vullen. Dus kom maar op via die NPO Luister-app. En spreek vooral ook eventjes dingen in. Of zing het in als je denkt, nou, ik ben onderweg. Ik heb niet veel tijd. Ook altijd makkelijk. Ga ik ondertussen eventjes naar Martine. Hi, Martine.
2: Hi.
0: Druk plank aan het boren.
2: Ja, klopt.
0: Och, maar je had zoiets van, ik ben er even klaar mee. Ik wil even een pauze inlassen.
2: Ja, even iets leuks horen tussendoor.
0: Nou, iets leuks. Een fantastische zanger vraag je aan.
2: Ja, klopt. Hij heeft een hele mooie stem. Dus vandaar ook dat ik deze avond...
0: Ja, en je hoorde ons over Vriezen praten. Je denkt, nou, dan kan er een plaatje over Cold. Kan ook nog wel erbij.
2: Ja, toch?
0: Ja, wat mag het zijn?
2: Ja, Cold van Chris Stapleton.
0: Dat gaan we doen en succes met boren.
2: Super, dankjewel.
3: Hoi. Jasper de Vries.
4: NPO Radio 2.
5: Knisper, knasper. Lekkere plaatjes, Jasper.

0: natuurlijk, maar we hebben liever dat je hebt. Want de telefoon aannemen, dat is een beetje onmogelijk. Er komt zoveel binnen altijd tijdens een platenbeleid. Dus gebruik de NPO-luisteraar, zoals Pamela ook heeft gedaan voor deze van Blondie.
1: Het platenbeleid!
0: En daarvoor eventjes, oh zo genieten, Chris Stapleton en Colt namens Martine, die hard de plank aan het boren is voor haar nieuwe appartement. En dan moet je af en toe even een break nemen en jezelf op iets lekkers trakteren. Ja. En over trakteren gesproken, Noortje, hi.
2: Hallo.
0: Hi, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, 10 ben je geworden vandaag.
2: Zeker.
0: Of nee, 16 juni was jouw jarig, maar je viert het vandaag, hè, begrijp ik.
2: Ja, ik heb het al iets van 3 of 4 keer gevierd.
0: Oh, en hoezo zo vaak? Ja, je kan er geen genoeg van krijgen waarschijnlijk om je verjaardag te vieren.
2: Op mijn echte verjaardag.
0: Ja?
2: Ik heb op school getrakteerd.
0: Lekker.
2: Ik heb mijn kinderfeestje gehouden.
0: Ja?
2: En dan ga ik het vandaag vieren.
0: En wat heb je met je feestje gedaan dan, met je kinderfeestje?
2: Ik ging zwemmen in de kulk bij Vlaardingen.
0: Oh, dat is zo leuk. Altijd leuk. En vandaag dan nog extra veel cadeautjes nog even binnenharken.
2: Ik heb er best in.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Hey, en dan mag je ook gewoon nog een keer nog iets aanvragen op de radio. Want wat wilde je graag horen?
2: Ik vind het liedje Midnight Sun van Sarah Larsson wel leuk.
0: Nou ja, dat gaan we met veel plezier draaien. Ga je dan hard dansen door de kamer heen?
2: Ik denk het wel. Misschien met mijn opa, want hij had ook van Sarah Larsson.
0: Oh, dat is te gek. Oh, kun je daar even een filmpje van maken die dan eventjes naar ons toesturen?
2: Hij heeft het live gezien op Pinkpop.
0: Heeft hij Sarah Larsson? Oh, wauw. Wat te gek. Hey, maar ga lekker dansen met je opa en nog een fijn feestje vandaag, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Hey Naomi.
1: Ja, hi.
0: Zijn jullie er al bijna?
1: Nog 300 kilometer.
0: Oh, dat is een klein gaatje, 300 kilometer. Ja, dan kan je de eindbestemming al bijna ruiken, toch?
1: Nou, zeker, zeker. We rijden al in Spanje, dus het is goed, goed uitzicht hier, zeg maar. Zeker.
0: Nou, en gezellig NPO Radio 2 ook aan daar. Dat is sowieso goed bezig.
1: Ja, super fijn.
0: Hey, en wat is het eerste wat jullie gaan doen als jullie daar zijn?
1: Nou, ik denk eigenlijk als je hier elke keer de auto uitloopt, is het 30 graden. Dus ik denk misschien stiekem wel een duikje in het zwembad.
0: Oh, dat is zo lekker, vind ik altijd. Als je dan zo lang in de auto hebt gezeten, inderdaad. En dan dat eerste duik in het zwembad is zo fijn.
1: Absoluut.
0: Hey, en dan moet er toch iets Spaans voorbij komen, hè, begrepen we.
1: Ja, dat dachten wij aan, inderdaad. Ja. Zeker. Nou, ja, hoe aan het?
0: Hij was van de week nog bij ons in het land, maar goed, we sturen hem nu even jullie kant op.
1: Nou, super.
0: Juanes, La Camisa Negra, hij draait voor jullie. Fijne vakantie.
1: Heerlijk, dank je.

0: alles klinkt zonnig, hè? Zonder dat het zonnig hoeft te zijn. Sting bijvoorbeeld, If I Ever Lose My Faith in You. Ik weet het, het gaat totaal niet over zomer, zon of wat dan ook. Maar sommige dingen kunnen gewoon wat zomerser klinken. In bepaalde fases van het leven. Net zoals Juanes, La Camisa Negra. Naomi wilde die graag horen. En ja, Mario die roept het terug. Ja, klinkt zeker gezellig. Het is zeker Spaans, maar een vrolijk liedje is het zeker niet. Nee, oké, maar goed. Dat is voordat het soms in een taal voorbij komt. Waarvan ik heb geen flauw idee, maar het klinkt gewoon leuk. Ja. Hey, en we gaan eventjes naar Jack toe. Jack, hi.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, dit was jouw allereerste single?
1: Echt waar?
0: Ja?
1: Ja, helemaal.
0: En waarom had je toen zoiets van, oh, die moet ik hebben?
1: Nou, het was een, niet een hele grote hit, maar een hitje op toen Hilversum 3 nog. En toen ben ik naar Van Lees in Eindhoven, was toen een grote plaatszaak. En daar heb ik hem gekocht. Grijs gedraaid en weer later doorverkocht. En met het geld, onder andere, heb ik de LP van Albert.
0: Oh, dat is slim. Ik wou zeggen, dat is zonde. Anders heb je de singles niet meer. Maar je hebt gewoon een goede ruil gedaan. Gewoon een complete LP gekocht.
1: Ik heb die LP gekocht. Want er stond ook meer rates op. Dus vandaag, ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar hey, zo lang niet meer gedraaid. Dus,
0: nee. Moet ik het stof er even vanaf blazen van deze dan?
1: Ja, dat mag je doen.
0: Wat is het ook alweer?
1: Ja, de Free Electric Band, Albert Hammond.
0: Nou, bij deze...

0: Sheeran en daarvoor The Free Electric Band. De allerlaatste single van Jack. Van de Albert Hammond Band natuurlijk. Mario, hi.
1: Hi, Jasper.
0: En je had net al eventjes een duit in het zakje gedaan. Omdat je wij dachten een vrolijke single van Juan is voorbij hoorde komen. Maar jij wist wel beter natuurlijk. Maar hoe is jouw Franse kennis?
1: Ik kan Franse liedjes aardig meezingen, maar wel na oefenen.
0: Oké.
1: Ik spreek geen Frans, nauwelijks.
0: Maar weet je wel waar dit nummer dan over gaat dat je aanvraagt?
1: Nou, dat weet ik toevallig wel.
0: Ja, en waar gaat het over dan?
1: Het gaat over niet willen dat anderen je leven bepalen. Niet willen je eigen leven leven.
0: Nou, dat klinkt mij als muziek in de oren.
1: Ja.
0: En dat klinkt wel vrolijk, maar er zit toch wel een serieuze boodschap in, dus.
1: Zeker.
0: Ja. Wat is het ook alweer?
1: Je veux van Zaz.
0: Zaz. Mais oui, mais.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het.
2: Zakelijk, alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Zo, iets na tweeën. Zometeen hallo met Daniel. Eerst het NPO Radio 2 NOS Journaal. Gelezen door Suzanne Vries. Suzanne, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs. De Oekraïnse bij-Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en ook een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden. De grote brand in de buurt van Oslo in Noorwegen is grotendeels onder controle. Gistermiddag ontstond de brand in een rijtjeshuis en het vuur verspreidde zich snel door een combinatie van droogte en harde wind. Het huis stond op een helling, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Die brand begon beneden aan de helling en spreidde zich toen razendsnel uit naar boven. En daarbij komt dat brandweerlieden er weliswaar snel bij waren, maar ze vertellen dat ze aanvankelijk niet voldoende water hadden.
3: Meer dan 100 huizen zijn verwoest. Ruim 150 omwonenden van het drugslab dat gisteren in een woonwijk in Den Haag werd ontdekt moeten voor de tweede keer hun huis uit. De politie gaat het lab verder ontmantelen en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Er zijn 4 mensen opgepakt voor het drugslab in Den Haag. En geen huilende baby's of gillende kinderen op je vakantie. Op steeds meer plekken duiken er kindvrije campings op. In Oostkapellen in Zeeland is zo'n adult-only camping en daar valt 1 ding op.
5: Wat een rust.
6: Ja, heerlijk. Het is inderdaad ook voor ons, terwijl we eigenaar zijn, elke dag weer een moment om te realiseren hoe rust dat goed doet aan een mens. En wij genieten daar enorm van en we willen dat heel graag.

0: ook aan de mensen aanbieden op de camping.
1: Ja, Jolanda heeft de camping er speciaal op uitgezocht.
2: Ik wil niet 's morgens wakker worden van gillende kinderen die niet kunnen slapen. Of wat we in het verleden wel eens hebben gehad, hele kleine babytjes. Of je verlangt toch naar vakantie. En vakantie is voor ons toch wel rust.
1: Ja, door heel Europa zijn er nu al 90 kindvrije campings.
3: Die eigenaar was nog steeds verbaasd dat het een goed idee was, volgens mij. Ja, wat heerlijk zeg, dat een goed idee van mij.
1: Het lijkt mij maar saai.
3: Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Ja.
1: Goed, het weer dan nog. Het is bewolkt en lokaal wat regen. Maar af en toe kan ook even de zon doorbreken. Het is zo'n 18 tot 24 graden.
3: Suzanne, dankjewel. Ja, Robert Friese, kindvrije camping of niet? Zeg het maar.
4: Ja, wel kindvrij. Ik heb die fase achter me gelaten.
3: Boze man dan jou eigenlijk.
4: Ja, boze man.
3: Vertel, waar staat het vast?
4: Nou, verspreid over het land 135 kilometer. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer file. De A2 is de alternatief voor de afgesloten A27 dit weekend. Ligt iets in de Benelux-tunnel. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 1 tunnelbuis is dicht. Daardoor 10 minuten vertraging bij de Benelux-tunnel. 4 kilometer file daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog grenscontroles. 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar. De andere kant op ook vakantieverkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij Duiven. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. 20 minuten oponthoud. Want er staat 7 kilometer file tussen Reeland en afrit Capelle-Zuid.
3: Robert, dankjewel.
4: Uitleef.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Hallo, met Daniel.
5: BNN Vara.
6: Zomer op je radio. In VL Radio 2.
7: Ach, dames en heren. Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk. Ach.

0: Het is Sonjeu.
1: Looking at the clear blue skies up above.
0: En Dark Before the Dawn, dat is wel grappig. Maud, de violist. En ja, nu ook dus eigenlijk de zangeres van Sonjeu die op deze plaat hoort. Zij was bij Harry Styles in de Arena een paar weken geleden. En daar leerde ze om wat meer het publiek in te kijken. Zoals Harry Styles eigenlijk 2 uur lang ook doet. Meer kijken naar hoe mensen van hem genieten. Hoe mensen daar samen met elkaar zijn. En

is niet zonder reden. Hij is namelijk naar Tomorrowland. Dat ontzettend grote dance-event in België. En dan hoor ik je denken, ja, hij is ontzettend groot. Het is allemaal wel weer. 400.000 mensen zijn daar. En dan niet het hele weekend, maar per dag. Gewoon op dit moment. En Daniel is er daar één van. En dat is helemaal leuk. Hij is daar dus niet alleen. Hij is daar samen met Bart. Bart Arends, onze Bart. En dat laat wel weer zien wat voor een leuke en fijne club het hier is, hè, bij NPO Radio 2. Dat we onderling ook gezellig met elkaar in het autootje naar festivals gaan. Ik ga bijvoorbeeld vanavond naar de Zwarte Cross met Leo Blokhuis. En daar gaat hij dan morgenavond waarschijnlijk.

vrolijk zaterdag. Ik neem je even mee naar mijn gisteravond. Toen was ik samen met een heleboel andere mensen in de Amsterdam Arena bij The Weeknd. Daar had ik mij op verheugd. Ik had tot mijn eigen verbazing een jaar geleden kaartjes gekocht voor de Golden Circle. Dus ik stond strak rechts vooraan. Samen met een heleboel andere mensen die ook strak stonden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, er gingen vrij weinig mensen een biertje halen, zeg maar. Dat stond ik dan tussen. En ik vond het een imposant optreden. Er was vuur. Er was heel veel vuur. Dus mocht je vanavond gaan, smeer je in. Dat is nodig. Er waren hits, heel veel hits. Maar er was ook Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet. En die Abel, die hoort graag dat mensen hem mogen. Dat mensen hem tof vinden. Sterker nog, dat mensen van hem houden. Hij ging vaak, heel vaak, gewoon op het podium staan. Dan deed hij zijn armpjes over elkaar. En dan wilde hij gejuich horen. En geklap en geschreeuw. En dan schreeuwde hij dingen als... How much do you love me? Zoals hier. En dan gaat iedereen juichen. Maar is wel sympathiek, let op. Kijk, hij vindt ons leuk. Maar vond ik het dan vet? Ja, ik vond het vet. Maar vond ik het heel vet? Ben ik twee nummers voor het eind weggegaan om een snack te kunnen halen en als eerste van de parkeerplaats kunnen rijden? Ja, dat ben ik dan weer wel. Maar 6 dagen daarvoor was ik ook in de Amsterdam Arena. Toen was ik er van het begin tot het eind. Want toen stond daar Luke Combs. Een van de grootste, al dan niet de grootste country-sensatie van dit moment. Het was het grootste country-optreden ooit in Nederland. Überhaupt de eerste ooit in de arena. En stel dat je mij dus op dit moment met het mes op de keel zou vragen... Wil je nog een keer naar The Weeknd? Of wil je nog een keer...

0: sensaties van dit moment. Vorige week was hij dus in de Amsterdam Arena. Jordan Lew Combs en zijn nieuwe single heet Rethink Something. Het Radio 2 weerbericht. Bewolkt, lokaal wat regen. Af en toe kan de zon even doorbreken. Het is zowaar fris. 18 tot 24 graden. Exact 2:30, Robert Vries bij de ANWB. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Een kleine 130 kilometer file in het land. Verspreid over het land dus veel files. Maar op een paar plaatsen heb je wel echt vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 19 kilometer daar tussen Culemborg en knooppunt Empel met een half uur tijdsverlies. En dat komt natuurlijk omdat het verkeer geen gebruik kan maken dit weekend van de A27. Die is dicht voor werkzaamheden. Grenscontrole nog steeds op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud in het oosten van het land op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 kilometer file. Ja, en de vierdaagse feesten zijn begonnen. De hele middag al file op de A325. Ook nu nog vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Nijmegen 2 kilometer en een kwartiertje vertraging.
0: Robert, dankjewel. Suzanne de Vries aangeschoven met de hoofdpunten van het NOS Journaal. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De Duitse politicus waar ophef over was ontstaan omdat hij een kind heeft gekregen via een draagmoeder, treedt af. Jens Spahn en zijn man waren naar de VS uitgeweken voor een draagmoeder. Maar zijn partij is fel tegen draagmoederschap. En als minister van Volksgezondheid had hij daar zelf een wet over tegengehouden. Hij zou van partijgenoot en bondskanselier Merz hebben gehoord dat hij moet vertrekken. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn er palen ontdekt uit de 7e tot 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 gevonden. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu dus bevestigd. En dinsdag gaat de Nijmeegse Vierdaagse pas echt van start. Maar sommige deelnemers zijn er nu al. Ze stonden vanochtend vroeg al in de rij voor een goed plekje op een camping in Malden. Dat zien we bij Hart van Nederland.
3: Ik ben geen ochtendmens, maar je moet voor die Vierdaagse... van de week gaat om 2 uur de wekker ongeveer, 2:50. Dus je moet er alvast in komen. En wij willen gewoon het mooiste plekje van de camping.
4: Dus nu een paar dagen rust en dan dinsdag van start. Feest. Gewoon feest.
2: Ja, in totaal kunnen er ruim 1000 mensen terecht op die camping. Normaal lopen er koeien rond trouwens. Maar een boer die maakt er speciaal elk jaar voor de Vierdaagse een camping van.
0: Maar dan staat dus 1000 man te kamperen op een plek waar normaal koeien lopen.
2: Ja.
0: En hoe doen ze dat sanitair technisch dan?
2: Nou ja, gewoon op het veld, denk ik.
0: Nee.
2: Is dat veld toch wel gewend? Nee, ik heb geen idee.
0: Maar die moeten de hele dag lopen. 50 kilometer en dan kom je s'avonds toch... Dan wil je toch douchen. Ja. En dan wil je toch fatsoenlijk naar het toilet.
2: Ik weet niet precies hoe het zit, maar ik kan me voorstellen dat de boer er iets op heeft bedacht.
0: Ja, precies.
2: Anders gaat het heel erg stinken daar.
0: Ik hoop het wel, ja. In godsnaam. Suzanne, dankjewel. Tot zo.

0: Het is de Boss, Jong & Touch uit 92. Daarvoor had ik David Guetta en Kelly Rowland voor je. When Love Takes Over.
1: De Zip Service.
0: Zometeen is het tijd voor, nou, in principe een niet heel ingewikkeld spelletje, maar wel eentje met hele mooie grote prijzen. Een klein beetje muziekkennis kan je namelijk iets heel erg moois opleveren. Als jij drie titels van platen weet te raden, dan win je een Hallo met Daniel Powerbank. Maar weet je ze alle vijf, dan ga je er vandoor met een geweldige platenspeler. En dat is een ding, zeg hé. Ik heb thuis best wel een beetje vinyl staan. Dan sturen we je gewoon een platenspeler op. Dat is geen misselijke prijs, dat kan ik je wel vertellen. Dat is een prima apparaat. Je kunt je nu opgeven door... Zapper de Flap? Ja. Je kunt je nu opgeven door Zapper de Flap te appen naar de NPO Luister-app. Dan zou het dus kunnen zijn dat ik je zo dadelijk terugbel. Dan laat ik je vijf snippets van platen horen. En ik moet zeggen, het is echt goed te doen. Het zijn, je zou bijna kunnen zeggen dat het vijf titels zijn. Dan hoef je ze alleen maar te onthouden.

0: Lekker rustig de zaterdagmiddag indansen met Lady Gaga en Bruno Mars.
1: De Zapservice.
0: Oh, iets voor drieën, tijd voor de Zapservice in Hallo met Daniel. Speel ik vanmiddag met Isa. Isa, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jij hebt een lekkere, rustige zaterdag.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat betekent dan eigenlijk dat er gebeurt, Isa? Of is dat dan dus eigenlijk helemaal niks?
2: Nou, eigenlijk in principe helemaal niks.
0: In principe helemaal niks. Nou, dat klinkt inderdaad wel als een rustige zaterdag.
2: Ja, genieten.
0: Genieten. Heel goed, Isa. Ja. Zo hoort dat. Zeg, jij wilde heel graag meedoen.
2: Ja, heel graag.
0: En ik zag dat jij enigszins lichtelijk commentaar had. Dat je zegt, het zijn altijd wat oudere mensen. Ik ben 18, mag ik dan niet een keer meedoen?
2: Ja.
0: Maar is dat dan een voordeel of niet dat jij 18 bent, Isa?
2: Ja, dat komen we zo achter, denk ik.
0: Daar komen we zo achter. Ben jij muzikaal onderlegd?
2: Ja, op zich.
0: Oh, en hoe uitzicht dat? Speel je een instrument? Zing je? Ben je geboren op een piano?
2: Dat komt allemaal door mijn vader.
0: Ah, want wat is er met je vader?
2: Wat zei je?
0: Waarom heeft jouw vader jou dat meegegeven?
2: Ja, omdat papa die luistert gewoon machtig naar muziek en daardoor even...
0: Nou, heel goed. Isa, zullen we het gewoon eens gaan proberen?
2: Ja.
0: Nou, ik heb dus een opgave voor je. 5 platen zitten daarin. Laat ze alle 5 even voorbij komen. Probeer ze te onthouden. Of je zou ze ook even kunnen opschrijven, bijvoorbeeld. En dan aan het eind moet je ze dus alle 5 noemen. Als je er 3 weet te raden, dan win je een powerbank. Als je ze alle 5 hebt, dan sturen we je een platenspeler.
2: Oh, dat is super.
0: Nou, Isa, ga er lekker voor zitten. Want hier gaan we.

0: 5, Isa.
1: Ja, dat ging best snel.
0: Nou, begin maar te roepen. Welke heb je gehoord?
1: Shut Up and Dance.
0: Ja, Mark the Moon.
1: Ja, die ga je me zeggen, die polka.
0: De polka?
1: Ja, weet ik veel wat weer, piraten.
0: De polka van Marianne Rosenberg bedoel je?
1: Ja.
0: Maar ja, hoe heet die plaat? Dat moet ik dan van je horen.
1: Ja. Ik weet niet. Ik ken er maar één. Dit is echt super slecht.
0: Oh. De rest heb je allemaal niet weten te onthouden?
1: Nee.
0: Nog wat titels die je misschien voorbij hebt horen komen?
1: Wat zei je?
0: Nog wat titels, want er zaten best wel wat titels in. Misschien kan ik je nog verleiden om wat titels eruit te halen. Maar ik heb niet het idee dat het me gaat lukken.
1: Nee, dit is echt super jammer.
0: Hepperdikke zeg, Isa. Nou ja, en je vader was ook niet in de buurt, denk ik dan, hè?
1: Nee, die is net op vakantie.
0: Zul je net zien, dat is een slecht moment.
1: Ja, dat is echt slecht moment.
0: Ik mag je in ieder geval blij maken, Isa, met één van de 5 platen. Wil je dan die polka van Marianne Rosenberg? Of wil je Walk the Moon?
1: Ja.
0: Of nog een andere?
1: Draai die dikke polka maar.
0: Nou, Ich bin wie du was het eigenlijk. Ik weet niet of de geleerden het onder een polka schallen. Maar hey,
1: ja,
0: het is wel gezellig.

0: NPO Radio 2.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van...
8: Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Harmonieën, fanfares, muziek van over de hele wereld, allemaal in het Limburgse Kerkrade. Voor een van de grootste internationale evenementen van de blaasmuziek.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Exact 3 uur, het is de zaterdagmiddag van NPO Radio 2 met het Radio 2 NOS Journaal. Gelezen door Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Een beveiliger in een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. Hij kwam naar een melding over een ruzie met een vermoedelijk dronken passagier. Er ontstond een gevecht waarbij de beveiliger tegen de treindeur viel. En die werd toen uit de scharnieren gerukt toen de trein 120 km per uur ging. De beveiliger ligt in het ziekenhuis en is er slecht aan toe. En de passagier is opgepakt. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt ook over het noordoosten van de VS. En daar is Trump boos over, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Trump noemt dit nu ook een invasie, deze bosbranden. De lucht, de vieze lucht die deze kant op komt. En dreigt met straf met importheffingen. Die wil hij gaan invoeren, zoals hij dat zo vaak heeft gezegd, zo vaak mee gedreigd. Om in zijn woorden dan de kosten weer terug te verdienen van die vervuiling.
2: Een dikke kans dat Trump morgen zijn collega Carney uit Canada ontmoet, want ze zitten dan op de tribune bij de WK-finale. De sprinklers in het Beatrix Theater zijn gisteravond vlak voor een voorstelling afgegaan. Het podium van de musical Moulin Rouge kwam onder water te staan en decorstukken zijn helemaal nat geworden en technische apparatuur is nu beschadigd. De voorstelling kon niet doorgaan en ook die van vanavond en morgen zijn afgelast. Het is niet bekend hoe dat automatische blussysteem ineens aan kon gaan en bezoekers die krijgen wel hun geld terug. En een hoop nieuwe gezichten vandaag in de Kuip. Tijdens de open dag van Feyenoord worden traditioneel de nieuwe spelers aan het publiek gepresenteerd. En dit keer is er ook een nieuwe directeur, namelijk Robert Eenhoorn. Al moeten de jongste Feyenoord-fans nog wel even wennen aan die naam.
4: Ken je ook spelers van Feyenoord?
5: Ja.
4: Wie dan?
5: Unicorn.
4: Unicorn? Dus Eenhoorn is dat. Klopt, dat is de nieuwe directeur.
5: Ja.
2: Ja, directeur Unicorn.
1: Mooi.
2: Ja, net is er ook een helikopter geland op de middenstip van de Kuip. Daar zitten dan altijd de spelers in die nieuw zijn bij Feyenoord. Het weer, het is overwegend bewolkt, maar af en toe breekt ook de zon nog even door. De temperatuur ligt tussen de 18 en de 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan ietsjes koeler, namelijk maximaal 23 graden.
1: Suzanne, dankjewel. Ga je nog wat leuks doen?
2: Nou, mijn vriend is op Tomorrowland.
1: Ja, ik hoorde zoiets, ja.
2: Mijn kind is uit logeren.
1: Oh.
2: Dus ik ga zo meteen lekker uit eten een wijntje doen.
1: Oh, wat heerlijk.
2: En dan heerlijk genieten van mijn vrije tijd.
1: Dan wens ik jou een ontzettende fijne middag en avond.
2: Dankjewel, Tomorrowland.
1: Dankjewel, hè. Robert Vriese, ben je ook alleen thuis vanavond, of niet?
6: Ik ben alleen thuis vanavond, ja.
1: Nou. Ja, ik weet niet wat ik daar verder dan mee moet. Waar staat het vast?
6: Nou, 75 kilometer in Den Landen. En op 4 plaatsen heb je wat meer vertraging. Op de A2 Utrecht de Den Bosch. Een kwartiertje tussen Beest en knooppunt Empel rijdt het langzaam. Kwartiertje op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Valkenswaard 5 kilometer langzaam rijden. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En een klein kwartiertje altijd nog op de A325. Vanuit Arnhem naar Nijmegen bij

0: Nijmegen 2 kilometer file.
1: Dankjewel Robert, tot zo.
0: Alsjeblieft.
2: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
11: Dat is wel gebeurd.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
26: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
27: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
26: Zonnebrandcreme?
27: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
28: Hallo, met Daniel.

belachelijk warm hier. Ik heb voor het eerst in 3,5 week een lange broek aangetrokken. Nou had ik ook vakantie de afgelopen 2 weken. Dus puur uit principe draag ik dan een korte broek. Of het nou weer is of geen weer. Daniel die zit er lekker bij. Die is op Tomorrowland samen met Bart Arends. Ja, dus ik ben Gijs en ik neem je aan de hand mee naar 4 uur. En ik weet niet hoe jij erbij zit. Ik weet niet wat jouw plannen zijn. Misschien gaat de barbecue vanavond wel aan. Of ga je lekker onderuit hangen in de bank. En vooral kijken naar hoe druk andere mensen zijn met, nou, bijvoorbeeld sporten. Want dan kun je je geluk niet op, hoor. De Tour de France is bezig. Straks om 4 uur de kwalificatie van de Formule 1. De grote prijs van Spa-Francorchamps in België wordt gereden. Vanavond de troostfinale van het WK. En morgen dus de Formule 1 race zelf. Ze stappen ergens nog op de fiets voor de Tour natuurlijk. En 's avonds de finale van het WK. En dan ben ik dus vooral benieuwd naar de halftime show. Dat is nieuw dit jaar, want Amerika is en blijft Amerika. Morgen is er 25 minuten rust, 10 minuten langer dan gebruikelijk. En dan treden onder andere Justin Bieber, Shakira en Madonna op. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik hoop vooral dat Madonna met haar zang binnen de lijntjes blijft. Dat de bal eroverheen gaat, dat vind ik niet zo'n probleem. Maar als de zang van Madonna...

0: with me. Hij vindt het ondertussen moeilijk om de plaat live te spelen.
1: 'Cause I know.
0: Deze Danny Vera.
1: Oh, I know.
0: En dat schitterende rollercoaster.
1: You're there with me.
0: Hij zegt, het betekent zo bizar veel voor mensen, dat als ik het speel, ik dus echt geen fouten wil maken. Maar ondanks dat speelt hij het nog steeds met veel plezier. Hij heeft het al duizenden keren gedaan. Hij is dankbaar voor het succes dat het nummer hem heeft gebracht. Ja, een van de succesvolste artiesten van Nederland op dit moment, hè? Het is Hallo met Daniel. Het is iets voor 4:30. En wij gaan een draai geven aan de verzoekjes fruitautomaat. Dat is een ding zeggen. Gokken is te slecht voor je. Behalve als je het hier bij ons op NPO Radio 2 doet. Geef dus zo een enorme ruk aan de verzoekjes fruitautomaat. Daar rollen twee categorieën uit. En dan is het aan jou de taak om een plaat aan te vragen die in beide categorieën past. En dat zou best wel eens ingewikkeld kunnen zijn als de categorie jou en mij niet helemaal ligt. Maar we gaan kijken wat er vandaag uitrolt. Ik ga daar nu een ruk aan geven. Eens even kijken. Hij begint te draaien. En wat komt er dan uit? Oeh! De categorie 20s en solo-artiest. Dus we zoeken een redelijk nieuwe wetse plaat, dat vind ik leuk. Uit de jaren 20, dat is dus alles van 2020 tot nu. Gezongen door een solo-artiest. Dat mag dus een man of een vrouw zijn, zolang het maar geen groep is.

0: 2 weerbericht ga ik er eens even voor je bij pakken. Het is overwegend bewolkt. Af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en de 24 graden. Morgen een mix van wolken. De zon laat zich zien. Het wordt wel iets koeler. Maximaal 23 graden. Is het bij jou ook iets koller, Robert Friese? Of valt
1: ja,
0: het mee?
1: Precies koller. Ja, ik ben net nog even buiten geweest en ik voelde zelfs een paar drupjes.
0: Dat ben je niet.
1: Ja, heel licht hoor.
0: Ga het weerbericht aanpassen.
1: Ja, doe maar eventjes. Zet die drupjes er maar even bij.
0: Nou, als jij dan vertelt waar het vast staat, dan komt dat allemaal goed.
1: 60 kilometer in den lande, 15 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Want één tunnelbuis is dicht, die is beschadigd. Denk door een te hoge vrachtwagen. Maar je moet er dus langs via de andere tunnelbuis, vandaar die vertraging. A12 Arnhem, Duitse grens. Bij de grens weer controles. 10 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Leerdam. De weg is daar dicht richting Nijmegen. Je kan er wel langs, dan moet je via de af- en oprit. En er staat ook een kijkersfile op de andere rijbaan op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. 10 minuten vertraging bij Leerdam.
0: Friesen, dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Dag hoor.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: Nog een week lang ga je hem extra veel horen. Met recht de topsong. Lola Young. En From Down Here. Radio 2, waar ik een flinke ruk heb gegeven aan de verzoekjes fruitautomaat. Er komen twee categorieën uitrollen. De twenties en solo-artiest zijn de twee categorieën van vandaag. En deswegens ga ik praten met Famke. Famke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Famke, hoe gaat het? Oh, je klinkt gezellig.
1: Ja, we zijn op de terugreis van vakantie en we zijn bijna thuis. Dus ik ben wel blij, ja.
0: Maar dan ben je blij om weer thuis te zijn? Of dat de vakantie voorbij is? Of dat je weer moet werken of studeren? Wat ben je dan precies blij mee?
1: Nou, eigenlijk vooral blij dat we nog net op tijd zijn om Billie Eilish te horen.
0: Nou, kijk, om het maar meteen te verklappen. Hey, Famke, waar ben je geweest?
1: Naar San Sebastian in Noord-Spanje.
0: Jeukje. En dan zit je in de auto en dat hele pokkeind gaan rijden.
1: Ja, inderdaad. Dat was wel een lange rit. Maar ja, met de radio opvalt het allemaal wel mee.
0: Heel goed. Ja, want ik wou vragen, hoe hou je dat vol? Is dat dan inderdaad veel radio luisteren? Of heb jij, dat doen ze dan van tevoren toch vaak? Dan hebben ze zo'n pakketje en dan mag je om de 150 kilometer mag je iets uitpakken. Of mag je een snoepje of mag je een nieuwe kleurplaat pakken. Dat soort dingen.
1: Nou, zo werkt het helaas niet. Ik moet me gewoon zelf vermaken. Maar
0: het is toch gelukt.
1: Ja, klopt. Het is toch gelukt.
0: En je zit met de hele familie in de auto en die zijn allemaal fan van Billie Eilish.
1: Ja, klopt.
0: Hoe komt dat dan?
1: Nou, vorig jaar zijn we met z'n drieën, ik ben alleen maar mijn ouders, maar zijn we naar haar concert geweest. En nou, sindsdien zijn we helemaal fan, dus.
0: Nou, wat waanzinnig. En eigenlijk mag ik dus nu met een plaat uit de twenties en een solo-artiest jullie vakantie afsluiten. En dat mag dan toevallig Billie Eilish zijn.
1: Zeker, ja. Dat is echt perfect.
0: Nou, dan gaan we daar maar eens voor zorgen. En dan ga ik jou nog een paar laatste veilige kilometers wensen, Famke.
1: Top, dankjewel.
0: Dankjewel en een veilige

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: op Spotify. Dat was niet in 86 hoor, maar de plaat komt daar wel uit. Boys Don't Cry van The Cure. Terwijl ik naar links kijk en ik zie gewoon door het ruitje hier in de studio van NPO Radio 2. Carolien Borges, Carolien, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het?
1: Het gaat goed.
0: Je bent al begonnen met dansen, zie ik ook.
1: Nou ja, met mijn armen, hè?
0: Ja, okay.
1: Ik bedoel, ik ben echt een typische armdanser.
0: Ja,
1: feestjes ook. Je ziet mij niet echt op de dansvloer. Je ziet mij vooral armdansen.
0: Ja, maar dat zie je dan wel met kop en schouders erbovenuit.
1: Ja, kijk, daarom is dit zo fantastisch werk voor mij. Ik hoef alleen maar met die armen.
0: Het gaat heel goed. Dat gaat heel goed. Een nieuwe editie van Muziekcafé staat op het punt van beginnen. Die heb je toch al?
1: Rilan en de Bombardiers.
0: Zo.
1: Ja, en als je dat nog niet kent, als je nu luistert, je gaat verbaasd zijn. Want deze gast heeft zo'n ontzettend goede stem. Het is gewoon zo'n legendarische stem meteen.
0: Ja, en ik sta te kijken hier door de ruit naar de speelplaats. En het is ook een heel voorkomende. Een grote hoed en veel gitaren. Belooft wat te worden.
1: Absoluut.
0: Heel goed. Dat zometeen naar vieren meekijken kan natuurlijk ook via nporadio2.nl/live.
1: Ja, dan zie je mijn arm dansen.
0: Ah, zin in. Veel plezier.

0: het geluid van de dag.
1: Hé, hey, wat heb je aan?
2: Ik heb een blouseje aan van de Zwarte Cross, 20 euro. En een broekje aan, ook van de Zwarte Cross, 100 euro. Ja, joh.
1: Dan gaan we door naar beneden.
2: Wegschoenen.
1: Wat zit er in je schoen?
2: Een voet.
1: Wat is speciaal aan die schoenen?
2: Stalen neus. Die ben ik nodig voor de mosbit.
1: Heb je nog een neus?
2: Ik heb nog wel een neus, ja.
1: Stalen neus.
2: Ja, stalen neus. BNN.
0: Is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Kom naar Museum Batavialand.
9: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
8: Parkeren kan bij Bataviastad.
9: Dus kom naar Museum Batavialand.
10: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
8: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk with confidence.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste

0: verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om zo de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was geraakt in de Koenhaven. Er werd met onder meer een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. Daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door een blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe wat zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En bij de ANWB is het Robert Vriezen.
6: Hi Carolien, goedemiddag. 30 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofaar en Sveen worden aan de weg gewerkt. Er zijn 2 rijstroken dicht. 4 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid. Ook werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Vanaf knooppunt de Rottepolderplein moet je daar 22 op. Want de A9 die is dicht voor werkzaamheden. 10 minuten vertraging daardoor. En op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen gebeurde een ongeluk bij Leerdam. Voor bergingswerkzaamheden is de rijbaan daar dicht. Alles verkeer gaat via de vluchtstrook.
5: Dankjewel, Robert.
6: Alsjeblieft.
5: Zo direct muziekcafé vanuit de studio hier in Hilversum met Rilan en de Bombardiers. En dat wordt feest, dus luisteren. Ster.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Handgemaakt design. Voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voeden.
7: Aldi.
9: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie! En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis!
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op

0: zoa.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe!
7: Geeft ruimte.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: 20 verfzaken.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Muziekcafé.

Chandler's Golden Brown. Ja, heel goedemiddag. Je luistert naar Muziekcafé. En deze zomer hoor je ons niet vanuit Podium de Vorstin, maar zitten we in de NPO Radio 2-studio. Dat is zonder publiek, maar straks wel met een optreden van een heel fijne muzikale gast in onze live-ruimte. Ja, Rilan en de Bombardiers is hier. En ik weet dat als Rilan te gast is, ja, dan gaat het dak er altijd af. Hij heeft zo'n waanzinnig goede stem, zo'n goede zanger. En hij heeft ook een fantastische band om zich heen. Ja, je denkt, jeetje, de superlatieven, ze zijn niet van de lucht. Nee, dat klopt. Maar ik meen het. Ik sta niet te liegen. Ik

Nadat de Manchester bombing had plaatsgevonden in 2017... kwamen er allemaal mensen op straat in Manchester. En uit het niks begonnen ze dit nummer te zingen. Don't Look Back in Anger. Het is nog steeds een kippenvelmoment. Ongelooflijk mooi. Als je toevallig YouTube open hebt staan, zoek het even op. Want dan krijg je nog meer waardering voor dit nummer. Ja, en straks hoor je Rilan en de Bombardiers live. Maar voor het zover is, draai ik eerst nog twee mooie tracks uit ons archief. Als eerste is dat Shepherd uit Australië. Vorig jaar brachten zij tijdens hun Europese tour een bezoekje aan Muziekcafé. En dat was te gek. Een enorme energie. Het publiek ging ook helemaal uit zijn dak. Ze deden natuurlijk hun grote hit Geronimo.

0: Ja! Hanna May en Rode Draad. En dit deed ze in Muziekcafé. In 2015 was ze te gast. En toen hoorde je haar op deze manier. Ah, het is lekker om even terug te gaan in de tijd. Maar soms moet je ook vooruitblikken. Of je moet even in het nu zijn. En in het nu kwam er onlangs een hele fijne track uit. Here van Mumford & Sons. Samen met Chris Stapleton. Maar nou moet ik zeggen, ik luisterde dit. En ik heb zo'n, zo'n aanraadlijstje op Spotify. Dus dan krijg ik gewoon wat te horen. En dat weet ik niet precies hoe het heet. Ik luister het gewoon. En ik was dus de hele tijd in de vondst. Stelling dat het een soort over God ging en dat het ging over he. Dus he en dan de hele tijd een zin daarachter. Ik dacht, jeetje, wat een godachtig nummer. Wat interessant dat Mumford & Sons dat doet, maar het blijkt dus heer te zijn. Ik heb het gewoon verkeerd verstaan. En je moet maar even luisteren met mijn oor. Dan is het ook een beetje gek wat er gezongen wordt. Heer, Mumford & Sons.
1: Carolien's favoriete track.

0: He is, nee, Heer Mumford & Sons. En ja, bij mij in de studio, zeker niemand anders dan Rilan. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, jij bent nu te gast de komende 2 uur bij mij. Ja. Maar eigenlijk zit jouw hoofd vol.
1: Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Want je bent verhuisd.
1: Meer dan ooit.
0: Je bent verhuisd.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Van Charlottenburg naar Charlottenburg. Even voor de luisteraar, jij woont in Berlijn.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dat, en ik heb een dochter van 3 en een zoontje van 2. Dus dat was afgelopen week was dat jong leren.
0: Ja.
1: Met verhuisdozen en little kids.
0: En little kids. Maar you're still alive.
1: I'm still alive, kicking, breathing.
0: En is dat huis, dat nieuwe huis, dan echt een verbetering? Is dat iets wat al lang op jullie lijstje stond?
1: Ja, meer ruimte.
0: Mm.
1: Met meer ruimte.
0: Ja.
1: En, meer, we zijn wat meer naar een rustigere omgeving gegaan. Dus dat is voor de kinderen.
0: Ja, maar toch een beetje ouder, hè? Jaartje ouder
1: ja,
0: word jij.
1: Ja, maar de kinderen kunnen natuurlijk ook gewoon wat meer. Weet je, dan hoef je geen zorgen te maken dat er een auto is die ze plat rijdt. Ik woonde eigenlijk bij de Kantstraße.
0: De Kantstraße?
1: En dat is een hele drukke omgeving wel, redelijk druk.
0: Dus okay.
1: dat is niet echt een plek voor kinderen.
0: Nee, en hier lopen de buggies en de strollers, rijden hier omver.
1: Ja, exact.
0: En dat is veilig.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd.
1: En de processie eikenrupsen.
0: En, niet. Zijn die er?
1: Ja,
0: dat ben je niet.
1: Ja.
0: Ik dacht dat dat al...
1: Helemaal onder.
0: Nee joh. Ja, oh, ik zie het, je zit helemaal onder de rode plekken.
1: Ja, erg hè?
0: Hè, ik dacht dat één zomer zo'n ding was en dat nu weer weg was. Maar die zijn er nog steeds.
1: Ja, die zijn van Nederland ook verhuisd naar Duitsland.
0: Duitsland. Die hebben de verhuizing meegepikt. Ja. Tegelijkertijd ben je bezig met een nieuw album.
1: Ja.
0: Dat wordt al tijden vooruitgeschoven.
1: Ja.
0: Want het leven komt er de hele tijd tussendoor.
1: Ja, klopt.
0: Maar je bent er in je hoofd nog wel mee bezig.
1: Nou, we hebben nu heel strak een datum. Dus in maart 2027 komt hij uit.
0: Mm-hmm. Heeft het al een titel?
1: Ja, maar die ga ik nog niet zeggen.
0: Verdorie, nog aan toe zeg. Spreek ik je een keer, krijg ik niet eens een scoop.
1: Ah, die krijg dat kom ik volgende keer
0: weer
1: terug.
0: Ja, precies. Ja, daar kom je volgende keer weer terug. Oké, vertel. Dat album komt eraan. En daar zijn jullie mee bezig.
1: Ja, dus we hadden eigenlijk het hele jaar ervoor ingeroosterd. En we hebben al vrij veel ervan liggen. En al klaar, ready to go op de planken.
0: Ja.
1: Maar we wouden nog wat bijschrijven. En dus Tim en ik die gaan september de laatste hand eraan leggen.
0: Oké. Okay.
1: En dan mag die in oktober mag die uitkomen. Of maart.
0: Maar waarom duurt dat dan nog zo lang? Waarom kan die niet in oktober uitkomen?
1: Je moet altijd toch wel voorbereiding. Dan komt er marketing bij kijken. En promo. En
0: ja.
1: Dat komt er allemaal bij kijken.
0: You're taking it serious.
1: Ja.
0: En de single die daar nu van verschenen is. Een paar weken geleden, 2 weken geleden.
1: Ja.
0: Time to Go. Klinkt anders voor mij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het is wat... wat vind jij? Trouwens?
0: Nou, ik vind het dus vertellender.
1: Oké. Okay.
0: Ik vind het minder bombastisch. Ik vind het ingetogener. En ik vind het volwassener.
1: Ja, dat is een mooi compliment.
0: Ja, ik vind het een gek nummer. Echt, ik vind het heel mooi.
1: Dank je.
0: Maar klopt het een beetje wat ik zeg? Of zeg jij
1: het voelt wel alsof ik... Je zei het net al, een jaartje ouder. ik wil altijd zeggen forever young. Maar, maar ja, ik word wat ouder. Hè, dat,
0: en begin je daardoor ook andere dingen te willen vertellen aan je publiek?
1: Ja, ook wel. Dit ging eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... Ik ben niet iemand die lang boos is. Dit is, zeg maar, dit was dat ik heel erg boos was op mijn partner.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik dacht dat misschien zien jullie uit elkaar naar dit nummer, maar dat is niet zo.
1: Totaal niet. Ik hou zielsveel van haar. Alleen in dat moment van die, laten we zeggen, 3-4 uur tijd, dacht ik... time to go.
0: Dat is het time to go.
1: Ja, maar dat is...
0: Maar dat heeft iedereen. En zeker als je 2 kinderen hebt van 2 en 3... lijkt me dat een logisch gevoel af en toe.
1: Ja.
0: Is dat dan niet vervelend dat je dit dan deed op moet rakelen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Emoties, boosheid of vrolijkheid of liefde of whatever. We kennen het allemaal. We zijn niet mono daarin, toch?
0: Nee.
1: Dus
0: gelukkig
1: ik gebruik de muziek ook om het te uiten. En dat is dan een emotie die ook voorbij komt. En wie weet, ja, uiteindelijk zo'n liedje die je krijgt altijd zijn eigen leven. Dus,
0: ja, en er is gewoon wel weer iets prachtigs uitgekomen. Zoals ook een beetje de bedoeling is als je een songwriter bent. Jullie gaan hem straks doen.
1: Ja.
0: Op de plek daar, een mooie NPO2-studio. Daarvoor doe je nog flatlining.
1: Ja.
0: En dan na 5 duurde er nog 2. Ik vind het heerlijk.
1: Dank je.
0: En ik spreek je zo. Ik geef je even Queen en David Bowie om naar die plek te lopen, ja?
1: Ja, under pressure.
0: Zeker.

0: Ja, ik ga toch een applaus geven. Kan niet laten,
1: Alright, here we go. We gaan meteen door. Maar de gitaar wordt getuned. Speciaal voor het publiek.

0: Yeah! Oh, Rilan en de Bombardiers. Bombardiers, time to go. En Linette zegt, wie zingt het? Wat een stem! En Chalina die zegt, wauw, kippenvel. Wat een stem. Ja, Rilan, het blijft gewoon over jou gezegd worden. Het is gewoon niet normaal.
1: Dank je.
0: Ja, het is gewoon niet normaal. Hou er eens mee op, joh, met zo'n stem hebben. Nou, hou er maar niet mee op. Doe het maar straks na vijven nog twee keer.

0: I Can't Dance, Genesis. En daarna Jonas, daarvoor Jonas Blue en Malieve Edge of Desire.
1: Muziekcafé. NPO Radio 2.
0: Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat goed uitsprak. Malieve? Malef?
2: Ja, zoiets.
0: Ja, toch? Zoiets. Ja. Nou ja, het maakt ook eigenlijk niet zo uit. Het is gewoon een lekker nummer. Als je denkt aan een lekker nummer en je denkt dan ook in combinatie met de zomer, kom jij dan uit bij een lekkere zomerplaat? Dat is mijn volgende vraag aan jou. Want in het volgende uur, dat is dus na vijven, is er ruimte voor jouw heerlijke zomergevoelplaat. En heb je daar misschien ook een verhaal bij? Van, nou, ik ging daar en daar naartoe, of dit doet me heel erg denken aan die zomer in de jaren 80. Pak maar een jaar. Waarin ik met vrienden naar de Spaanse kust ging. Toen draaiden we altijd dit, of misschien ging je een keer in je eentje op reis, of ging je de bergen in. Wat was een nummer wat jou heel erg terugbrengt daar naartoe? En dit keer doen we er iets leuks bij.
2: Ja, zeker. Rilan die kwam hier net binnen met een hele mooie linnen tas voor jou en voor mij. Maar ik zei, ja, het is toch veel leuker als we die weggeven aan een luisteraar. Ja,
0: dat is ook zo.
2: Zodat die lekker kunnen shinen met een echte Rilan en de Bombardiers.
0: Het is echt een heel mooie tote bag, noemen ze dat dan? Een tote bag die jij kan winnen. Dus laat mij weten via de NPO Luister-app wat jouw favoriete zomerplaat is. Want bij die zomer komt dan een fantastische tote bag. Wie wil dat niet? Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: straks in het tweede uur hoor je Rieland en de Bombardiers, dus blijf luisteren.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: De hete zomer, Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast?
17: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99. Aldi.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99.

0: Pederbrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is het draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op Carré.nl.
12: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de

0: WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Muziekcafé.
3: Avrotros.
4: Zomer op je radio. In Radio 2.

0: Harry Styles, As It Was, hier op NPO Radio 2.
1: Muziekcafé.
2: NPO Radio 2.
3: Caroline Borger.
0: Ja, en ik vroeg jou net naar een heerlijke zomerplaat. Een plaat die jou doet denken aan de zomer. Nou, er is iemand hartstikke op zomervakantie. Cynthia, een heel goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, waar ben jij op dit moment?
4: Ik ben in Kring van Bord.
0: Nog één keer.
4: Kring van Bord. En dat is niet bij Dordrecht, maar tussen Apeldoorn en Deventer.
0: Ah, tussen Apeldoorn en Deventer. Staan jullie op de camping?
4: Nee, we zitten in een huisje.
0: In een huisje, wat heerlijk.
4: Ja.
0: Is het genieten?
4: Zeker, ja. We zijn gisteren aangekomen, dus het is allemaal nog een beetje nieuw, zeg maar.
0: Ja,
4: maar,
0: het is nog even installeren.
4: Het is een mooi huisje, een rustig park. Dus,
0: heerlijk. Hoe lang gaan jullie blijven?
4: We blijven hier een weekje en dan is het... We zijn nu weer samen met mijn moeder en met vrienden. Die zitten in een ander huisje. En dan is het idee dat we met ons gezin, met z'n vieren, ook nog ergens heen gaan. Maar we weten nog niet waar.
0: Nou, dus, leuk. Heerlijk. Ja. Gewoon lekker op de Bonnefoy. Maar kijk, dit zomergevoel, dan moet je niet werken. En dat ben je toch wel een beetje aan het doen.
4: Ja, dat ben ik toch wel een beetje aan het doen.
0: Dat
4: ja.
0: is niet de bedoeling.
4: Nee, eigenlijk niet. Maar nee. Sommige dingen moeten af. Dus,
0: ja. Hoe lang duurt het nog voordat het af is?
4: Ja, dat weet ik niet. Maar ik ga het niet alles in één keer afmaken. Dus af en toe een beetje.
0: Ja, maar ik had...
4: Ik weet dat het wel klaar is.
0: Ik had gehoopt dat het in 3,5 minuut klaar zou zijn. Want dan heb je precies Bob Marley en de Wailers. Want die heb je aangevraagd. Als jouw lekkere zomerplaat.
4: Ja, klopt.
0: Maar die ga ik voor je draaien. En dan hoop ik wel dat het werk snel af is. Want dan ga je lekker barbecuen.
4: Ja, zeker. Dat gaan we sowieso doen.
0: Ja, en dit brengt jou terug naar de zomer, toch? Dit is een plaatje waar jij een lekker gevoel bij hebt.
4: Ja, het is echt een zomerplaat. Het past, zeker als het echt lekker warm is, dan vind ik het echt perfect bij het wassen.
0: Ik wens jou en je gezin dat het lekker warm wordt en dat jullie een heerlijke zomer hebben, Cynthia.
4: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Natural Mystic, hier op NPO Radio 2. Doei!
4: Doei!

I would die for you, Prince and the Revolution. Hier op NPO Radio 2. En uit het rijke muziekcaféarchief draaien wij de mooiste pareltjes van de afgelopen jaren. En als eerste is dat Sue the Night. Vorig jaar stond ze bij ons op podium met een heerlijke single. Luister maar.

0: My Body Isn't Ready. En naast mij zit weer Rilan van Rilan en de Bombardiers. Yeah. Ken jij Samber een beetje? Ben je bekend met die artiest?
1: Nee.
0: Nee, het is een jonge gast.
1: Ja.
0: Enorm populair op dit moment. En gewoon heel... Ja, ik ga je straks alles over vertellen.
1: Ja, wil ik allemaal horen.
0: Maar jij bent een beetje van de oude muziek. Volgens mij is dat
1: nou,
0: het ding.
1: Nou, dat is niet het helemaal, maar... jawel, eigenlijk. Mijn voorkeur... Ik sta voor alle muziek open, maar... Ik heb toch wel dat ik vaak terug luister... toch wel muziek uit de 60s, 70s.
0: Waar komt dat door, denk je?
1: Omdat ik denk ik het instrumentarium heel rijk vind in die tijd. En ik vind dat eigenlijk wel heel gaaf. Terwijl ik sta echt ontzettend open ook voor nieuwe muziek. Ik heb heel veel hip-hop ook geluisterd. Allemaal verschillende jazz, blues, or whatever. Maar popmuziek. Michael Jackson was altijd mijn superheld. Mm-hmm. Als kind. Dat klinkt natuurlijk ook een beetje...
0: Daar gaan we het later ook een keer over hebben.
1: Maar, lang verhaal kort. Ik vind gewoon
0: je vindt alle muziek fijn, maar er zit iets met die jaren 60 en 70... waar je een soort gevoel bij hebt dat net wat dieper gaat.
1: De keuze van hoe ze de opnames hebben gemaakt. De instrumenten, hoe ze dat hebben... De composities.
0: En als jullie dan aan dat album werken, wat in maart uitkomt... haal je daar dan ook inspiratie uit?
1: Jawel, maar het moet wel natuurlijk ook wel een eigen edge krijgen. Dus het moet niet een soort copy-paste worden.
0: Nee, maar hoe zorg je er dan voor dat het die diepgang heeft... of dat gevoel wat je wil?
1: Tekst en compositie. Dat uit die tijd zijn... Ja, weet je, ik heb ook wel het idee dat er in elke tijd... heel veel slechte muziek gemaakt is, hoor. Maar wat er over is gebleven, is in ieder geval echt wel heel goed.
0: Is te gek.
1: Ja, uit de 60s en 70s zeker.
0: En jullie album, daar wil ik even naartoe dat in maart uitkomt. Wat is de lijn die is ingezet? Want wat ik begrijp uit het persbericht... is dat het wel toch een breuk is met de vorige dingen die jullie gedaan hebben.
1: Ik denk dat het wat meer persoonlijker nu is. Ik denk dat ik tijdens het eerste album... meer open stond voor verhaaltjes... zonder dat ze per se iets van een persoonlijke lading hadden. En dat komt nu veel meer in dit album naar voren, in het tweede album.
0: Dus jij komt eigenlijk meer naar voren?
1: Ja.
0: Is dat eng?
1: Jawel, heel eng. Omdat ik denk dat om jezelf helemaal open te zijn... dat kan niet iedereen. Nou, ik weet niet of ik me daar ook altijd heel erg bewust mee bezig hou. Of, ik heb wel het idee dat het bij artiesten veel aan de hand is. Dat ze dan heel erg open zijn. En
0: mm-hmm.
1: Ik heb dat zelf niet per se heel erg voor mijn gevoel. Ik denk dat ik privé en een soort van naar buiten toe... dat ik dat altijd heel erg gescheiden een soort van probeer te houden.
0: En op dit album is dat minder het geval?
1: Ja, ik denk dat het toch wel opener is. Maar ook bijvoorbeeld dat ik net zeg over mijn partner... van ja, ik was boos op mijn partner.
0: Ja.
1: Nou, is dat best wel een soort van heel simpel samengevat. Dus het is niet zozeer open van... en toen werd dit gezegd en toen...
0: Nee, maar in het nummer zit natuurlijk wel een heel persoonlijk gevoel.
1: Ja.
0: En dat is misschien persoonlijker dan het op de vorige singles is geweest. Of de vorige dingen die je gemaakt hebt.
1: Ik denk dat Walking on Fire heel persoonlijk ook was.
0: Die gaan we zo horen.
1: Ja.
0: En voordat we die gaan horen, heb jij een plaat uitgekozen... die voor jou een soort summer plaat is.
1: Ja.
0: En dan zitten we weer lekker in die oude muziek.
1: Ja, maar er zit wel een verhaal achter. Want ik had deze hele zomer ingepland voor... en dat hebben we nu dus opgeschoven naar september, oktober... voor het album. En toen kreeg ik een mail van Matthijs van Nieuwkerk en Sven Vigée. En die vroeg of ik mee wou
0: Sven
1: gaan.
0: Sven Hammond is dat?
1: Ja, Sven Hammond van Sven Hammond Soul. Of van Sven Hammond moet ik zeggen. Maar hij heeft ook een big band. Hij heeft allemaal hele vette versies van verschillende bezettingen.
0: Die stuurde jou een mail?
1: Ja, of ik mee wou doen met een theatertour. En dat heb ik gedaan. En die is inmiddels afgesloten. En toen zeiden ze, ga je ook mee met de zomertour? Feeling alright.
0: Hey.
1: Dat vroeg Matthijs en toen dacht ik van, nou, dat lijkt me hartstikke gaaf.
0: Ja.
1: En de opener is dan ook Feeling Alright. Dus dat is een soort van mijn zomer-anthem dit jaar.
0: Dit ga je nooit meer anders kunnen luisteren dan op die manier.
1: Ja, exact.
0: Ik ga hem voor je draaien.
1: Yes.
0: En Stef die zegt, wat een lekkere praatstem heeft deze gozer. Ja, nou moet je hem horen zingen. Dat gaat zo gebeuren na Joe Cocker, Feeling Alright.

Joe Cocker, Feeling Alright. En die is aangevraagd, of nou ja, eigenlijk gewoon aangeraden werd hij door Rieland van Rieland en de Bombardiers. Die staan op de, ja, hoe noem je dat, de live plaats hier bij NPO Radio 2. En ze gaan nog twee nummers live hier zingen, doen, optreden, brengen. En take it away!

Jeetje. Ongelooflijk. Rilan en de Bombardiers, Man's World. En alleen al die opener. Ik weet niet hoor, Rilan, wat je daar deed. Dat was zo goed. En als je nou denkt, ja, ik wil dit live zien. Deze man, deze band. 23 juli Caprera Bloemendaal. 25 juli Openluchttheater Ede. 31 juli Amsterdamse Bos. En dan ook nog in het Zuiderparktheater in Den Haag op 22 augustus. Ja, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Dankjewel jongens dat jullie er waren. Ik draai de Editors en The Rush hier op NPO Radio 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De hete zomer. Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is daar minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hun mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is daar minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om zo

0: Veel rook vrij bij de brand. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. En bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in 2 maanden tijd bij het afvalbedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond, vlak voor een voorstelling, ging de sprinklerinstallatie af door een technische fout. Daardoor ontstond veel waterschade aan de apparatuur en het decor. En die schade blijkt onherstelbaar. Dan de Tour de France. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer dan nog, bewolkt met af en toe zon. Van lokaal valt ook nog een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Human neemt je mee in een strijd voor een rechtvaardige wereld. De strijd van Mpanzu Bamenga. Zijn zus belandt in een Amerikaanse cel zonder medicatie en overlijdt aan een hartstilstand. Sindsdien maakt Mpanzu zich hard voor mensenrechten. Kijk vanavond naar Overleven, over de strijd tegen etnisch profileren. Human, radicaal menselijk.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Heb je als bedrijf

0: iets te verkopen? Online veilingmeester.nl.
1: Soul Night met Corné.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: mij zit the one and only living legend, Martin Boer.
1: Dankjewel, dankjewel. Goeiedag.
0: Hoe gaat het eigenlijk met de kilo's? Want daar hebben we het nog niet over gehad vanavond.
1: De paar eraf en enkele weer erbij.
0: Dus de stand staat op nul.
1: Nou, ik sta nog even aan de goede kant. Het mag altijd meer.
0: Welke kant het is, dat weet niemand. Maar wel aan de goede mixkant, want je hebt van de week weer lekker zitten zweten voor een nieuwe mix. En die mix begint met Madonna en Borderline.
1: Ja, een stukje a cappella. Dit nummer is geschreven en geproduceerd door Reggie Lucas. En het was Madonna's eerste top 10 hit in Amerika. De remix kwam van haar toenmalige vriend Jellybean Benitez.
0: Kijk, die heel erg slecht in bed was, heeft hij regelmatig gezegd.
1: Ja.
0: Luther Vandross en Never Too Much.
1: Ja, Luther Vandross zong jarenlang voor onder meer David Bowie en Barbara Streisand. En natuurlijk ook voor Change. Roberta Flack vertelde hem, joh, dat studiowerk, daar ben je veel te goed voor. Hij schreef en produceerde en zong daarna Never Too Much. En dat werd bekend, ja, wel zijn bekendste solo hit, denk ik.
0: Zeker weten, ja.
1: Ja.
0: Colonel Abrams en Trapped.
1: Ja, deze man heet ook echt Colonel. Het is zijn voornaam. Het is wel heel bijzonder. Hij nam Trapped eerst zelf op in zijn thuisstudio. En via belandde de demo bij de platenmaatschappij. Het werd zijn grootste hit. En het nummer wordt ook gezien als een van de eerste house-platen. Of de voorlopers daarvan. Leuke plaat.
0: Ja, dat is zeker een goede plaat. Ja, ik zit te denken, mijn vader heeft me Corné genoemd. Mijn moeder ook. En dat vind ik al verschrikkelijk. Maar als ze dit hadden gedaan, ja, Colonel precies. Klein, dan was het echte. Dolos en Night So Right.
1: Ja, origineel is uit 1984 uitgebracht op het Amerikaanse Sunnyview label. Een beetje een obscure discoplaat destijds. Onlangs in een remix uitgebracht. En die heb ik gebruikt van Dr. Packer.
0: En de laatste is Narada Michael Walden. Eigenlijk heet hij Narda. Ja. Narda Michael Walden en I Should Have Loved You.
1: Nou, superplaat met een geweldige baseline van funkbassist T.M. Stevens. Die speelde ook voor James Brown. En ook deze is een remix van Dr. Packer.
0: Kijk, Packer doet het goed vanavond.
1: Ja, ik ben fan.
0: Ja, wij allemaal. Dankjewel, Martin. We gaan genieten van je mix. De mix van Martin Boer.

of Soul. Ze was goed in het coveren van liedjes. Deze was eigenlijk van Don Covey. 3 jaar later opgenomen door Aretha Franklin. Dit was haar versie Seesaw in de Soul Night met Cornet. De Classic Mix, de mix van Martin Boer, gemaakt met onder andere Madonna's Borderline, Luther Vandross, Never Too Much,

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Stel je voor, jij, zorgeloos

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop.

Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en er komt volgens de brandweer veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en er komt volgens de brandweer veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwart

0: ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer tot slot bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal valt er nog wel een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
11: Soul Night met Corné.

Plastic Voyage. En de SOS Band met Borrowed Love uit 1986... komt van het album Sands of Time, laatste album met zangeres Mary Davis... en het laatste album geproduceerd door legendary Jam en Lewis. Zometeen tussen 8 en 9, uurtje All Request. Jij bepaalt wat wij draaien, laat het weten via de app NPO Luister. Een audiobericht inspreken, hartstikke leuk, hartstikke makkelijk. Gaan we dat straks voor je draaien in de show. Dus zometeen All Request. Laat weten wat je wil horen. Soul klassiekers, disco, funk, R&B, rap. Het mag allemaal. NPO Luister.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast?
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in een gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij was. Beide landen hebben de afgelopen week ook luchtaanvallen uitgevoerd. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel gewoon over de brug rijden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer dan nog. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal. De Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer dan nog. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het

0: naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Kom naar Museum Batavialand.
9: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
8: Parkeren kan bij Bataviastad.
9: Dus kom naar Museum Batavialand.
10: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
12: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
13: Soul Night met Corné.

Vanavond tussen 8 en 9 is de Soul Night All Request. Welke plaat wil jij horen? App naar de studio of bel met 0800 1122.

0: Jan.
1: Hallo.
0: Er is iets met Bobby Brown, hè, geloof ik.
1: Dat was mijn nummer. Dan ging ik dansen.
0: Maar het was niet alleen jouw nummer. Waar je ging dansen, was het ook. Hij leek heel erg op de portier.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Dat is ervan gemaakt. Maar hij was wel leuk. En dat was wel een van de redenen dat ik daar kwam. Ja, ja, ja. Zeker.
0: Jij ging eigenlijk niet voor de discotheek, maar je ging voor de bouncer. Ja, toch? Ja, ik hoor het aan het lachje. Je ging voor de bouncer.
1: Ja, misschien een beetje.
0: Ja, een beetje. Okay, dan. Maar welke plaat van Bobby Brown? Want hij heeft heel veel goede dingen gemaakt.
1: Ja, nee, echt My Prerogative. Ja, die vroeg ik meteen aan en dan was het meteen dansen.
0: En ik hoor wel een mannenstem op de achtergrond. Is dat jouw man?
1: Ik heb nou geen... ik heb niks meer op de achtergrond nu.
0: Oh, ik dacht dat ik iets hoorde.
1: Ja, nee, ik zit nu... Want hij zei, ik wil graag luisteren. Dus ga jij maar mooi even naar boven. Dus ik zit nu boven.
0: Op die manier. Ik dacht, ik hoor een tweede stem op de achtergrond.
1: Nee.
0: Maar dat is niet de bouncer.
1: Nee. Uiteindelijk niet de bouncer.
0: Nee. Maar heb je... kijk, Bobby Brown van toen was natuurlijk slank, atletisch, sportief mannetje. Maar heb je Bobby Brown wel eens gezien de afgelopen maanden, zeg maar?
1: Ja, nou, ik heb hem echt gegoogeld toevallig laatst. Ja. En nou, dat was niet zo leuk. Maar weet je, ik ben echt jaren laat, want ik was ook enorme fan van Whitney Houston. En daar was hij immers mee getrouwd. En toen was ik naar een concert van haar en daar had ik echt heel veel geld aan uitgegeven. Volgens mij in de Ahoy, ik weet het niet meer zeker.
0: En dat was heel slecht.
1: Oh, het was zo slecht. toen kwam hij nog op het podium ook. En toen was mijn hele liefde over.
0: Toen werd het nog slechter, zeg maar. Oké.
1: Ja.
0: Nou, we kunnen een hele avond bomen over Bobby Brown, volgens mij.
1: Ik ga wel genieten van het liedje weer.
0: Geweldig. Dankjewel, Linda.
1: Dankjewel. Goed.

0: Kijk, daar is Tavares. And it only takes a minute voor Wouter en voor Linda, Bobby Brown en My Prerogative.
1: Make it funky.
0: Gaan we zeker doen. We hebben wekelijks een soort van triootje in de studio. Dat is het bekende triootje van Frits uit Enschede. Frits, kom maar door.
2: Fat Larry's Band, Act Like You Know. Delegation, Heartache Number 9. Of Heatwave, Gangsters of the Groove. Hele fijne uitzending daar. Altijd weer genieten met jullie op de zaterdagavond. En ik merk het wel, CQ. Ik hoor het wel. Lieve groeten. Hi.

0: gigantische berg goede liedjes hebben deze gasten gemaakt. Cool and the Gang. Dit was Let's Go Dancing. Oeh la la la. Aangevraagd door Ed, dankjewel daarvoor. En ik heb Juri aan de telefoon. Hallo Juri.
1: Hey, Konijn.
0: Wij hebben volgens mij, als ik het nog goed herinner, in dezelfde discotheek gewerkt.
1: Ja, dat heb je correct. Katoet in Utrecht.
0: Ja, en was, ja. Was dat samen of...
1: Ja, wij hebben op dezelfde momenten dat jij komt te draaien en ik achter de bar.
0: Zeg maar de hoogtepunten uit jouw carrière.
1: Ja,
0: geintje natuurlijk, geintje
1: nee,
0: natuurlijk.
1: Nee, nee, dat mag wel hoor.
0: Maar er is jou één plaat bijgebleven, hè? Dat was echt een cartouche beuker.
1: Ja, ja, zeker. Ja, Robbie the White Way van Johnny Gill, van Jimmy Dam en Terry Lewis. Met goede rap van Theo Smooth.
0: Jij weet het precies en je weet ook precies wat er gebeurde als die plaat werd ingestart, hè?
1: Ja, mensen naar de dansvloer rennen en gillen.
0: Ja, precies. Ja, gillen. Ja. Ik heb ook wel eens... Deze plaat beukte er zo hard in. Volgens mij had hij van die par 64 spots of zo, die hele grote spots. Die kelderden gewoon van het plafond naar beneden.
1: Ja.
0: En dan,

0: Chic, Can Everybody Dance. Liedje aangevraagd door Agnes, dankjewel daarvoor. Laatste is een audio-appje, maar niet getreurd, want zometeen nog meer soul, R&B, hip-hop, funk en a little bit of jazz bij Shy, de Soul Night met Jazz. Met Shy hoor je zometeen vanaf 9 uur op NPO Radio 2. Een audiobericht van Jan. Jan, ga je gang.
1: Hey Corné, Jan hier. Voor de All Request, wat dacht je van Dan Hartman, Relight My Fire? Ik heb daar onwijs veel zin in. Goedjes.

Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in een gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner... die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In de poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was daarvan niet op de hoogte. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld al aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschorst. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump... wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken... voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. En het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. En morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Crayon kozijnen.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Welkom in de wereld van food.
1: Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. On the road.

0: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: met Shy. Midnight at the Oasis hoorde hier zo op NPO Radio 2. De brand new heavies. Daarvoor Whitney Houston, How Will I Know. Leuk dat je luistert naar NPO Radio 2. En zo meteen even een North Sea Jazz flashback. Maar zoals je van me gewend bent, eerst even een soul-update. Wat gebeurt er zo al in de wereld van soul? Ongelooflijk veel, jongens. Maar we moeten eerst even stilstaan bij het gegeven dat er nieuws is rondom de King of Pop. Bas, heb jij de MJ biopic al gezien?
1: Nee.
0: Oh my god, dat betekent dat deze biopic nog meer geld gaat opleveren. Want op dit moment is het de eerste biopic ooit die meer dan 1 miljard dollar opbrengt. Bas heeft hem nog niet gezien. Misschien zit je te luisteren, heb je hem ook nog niet gezien. Dus dat betekent dat hij nog meer records gaat verbreken. Ik heb nog meer MJ-nieuws voor je. De musical van Michael Jackson komt namelijk naar Nederland toe. In 2027 kan je hem gaan bekijken. Maar let op, dan moet eerst nog de Nederlandse MJ gescout worden. En als je het aan mij vraagt, kan maar één persoon deze MJ spelen hier in Nederland. En dat is Jared Grant. Die heeft eerder meegedaan aan The Voice of Holland. Ik heb hem hier ook een aantal keer gedraaid. Onder andere samenwerking met Sven Hammond. Geneviève, mijn muzikale rechterhand, is ook nog naar... dit was in de Vorstin volgens mij, naar een concert van hem geweest. En Jared is echt ongelooflijk goed. Let op. Bij Evers & Co. deed hij een ode aan MJ en dat klonk.

is geen Michael Jackson, het is geen Jafar Jackson, maar in Nederland toch wel echt the closest thing to Michael Jackson. In de Ziggo staat hij volgend jaar met This Is Michael Tour. En dat is de grootste tribute van Europa. Dus hij gaat dat al doen. Ik zei het trouwens 2027, maar dit jaar is het geval. Als je het hebt over Michael, ja, dan kan je andere mensen hem laten zingen. Maar je kan ook gewoon Thriller erbij pakken van Michael Jackson. En dat spinnen hier zo in de zon uit. En dat ga ik nu doen.

0: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar de Soul Night hier zo. De NPO Luister-app kan je er natuurlijk bij pakken. En dan ben je gewoon bam bam, linea recta hier zo bij mij in de studio. Heeft Stefan ook onder andere gedaan. En die app, hey Stefan, die app heb je de verdict ook al gezien op Netflix. De driedelige serie over de rechtszaak. Dit gaat over Michael Jackson. Hij schrijft, voor mij was het oordeel wel schuldig. Hij had alleen de betere advocaten. Maar ik heb ook de biopic gezien en ook daar zeker van genoten. Ik had het namelijk net over Michael Jackson. Zijn biopic heeft het meeste geld ooit opgebracht. De eerste biopic ooit die meer dan 1 miljard dollar opbrengt. En nee, Stefan, ik heb de verdict nog niet gezien. Want toen die uitkwam, was ik op Curaçao op vakantie. En toen dacht ik, nou ja, ik wacht wel totdat ik in Nederland ben en dan ga ik er wel naar kijken. Nou ja, inmiddels ben ik 4 weken verder en ben ik het eigenlijk vergeten. Dus dankjewel dat je me dit hebt laten weten. In de Soul Night, ja, een combinatie van de golden oldies die je kent, zoals bijvoorbeeld net de Four Tops. Maar ook zeer zeker nemen we de tijd om nieuwe artiesten aan je voor te stellen. Waarom? Zodat je in de gaten hebt wat er zoal gebeurt hier zo in de wereld van soul. Want het is een wereld in beweging gewoon. En ik heb deze keer New Frequency voor je klaarstaan en Frank McComb als de Soul Night tip van vanavond met Bag of Sugar. En Frank McComb draai ik eigenlijk helemaal niet zo vaak in de show, maar het is zeer zeker een man waarvan je denkt, hij wordt ook wel een soul-romanticus genoemd. Zijn frasering, zijn ritme wordt vergeleken met niet de minste Stevie Wonder. En dit is dan een samenwerking samen met New Frequency. En dan hebben we het over een internationale funk, acid, jazz band. Allemaal rondom de zangeres Celina Albright. En de band ontstond uit een samenwerking met Nederlandse muzici. Dat is ook leuk om te weten. Hè? In een schrijf jam sessie in Italië. Nou, all over the world in ieder geval. Die plaat waar ik het over heb, de Soul Night tip van vanavond. Het is funky. Dit is Bag of Sugar.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: van Postman. Sorry, ik zou je bijna meenemen naar wat hier in de studio gebeurt. Ik was keihard aan het meezingen. Volgens mij ook Milja, want die appt ons lied. En ik krijg ook een appje van Nander. Prachtig dat dit gedraaid wordt. En bedankt voor de steunbetuiging. Een bijzondere dag, helemaal door het horen van dit nummer net voor de ceremonie. Nu probeert Bas, mijn muzikale rechterhand vandaag, Nander te bellen. Maar die neemt niet op, hè?
1: Nee, nog niet. We zijn
0: nee, die nemen we niet. Interesting, want ik ben heel erg benieuwd wat er aan de hand is. Hey, je luistert naar de Sonheid hier zo op NPO Radio 2. Volgens Eddie, die is echt hartstikke aan het genieten van het programma, maar die vindt dat ik te veel praat. Oh my god, Eddie. En ik heb nog zoveel meer te vertellen namelijk. Ik wil je onder andere vertellen over North Sea Jazz. Maar volgens mij hebben we iemand aan de telefoon. Hey, Nander, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Nander.
0: Hey, stuurde jij nou dat appje aan de aanleiding van Postman met You Wait?
2: Oh man, nee, helemaal niet. Ik had vanmiddag iets gestuurd met platenbeleid. Ik was naar een uitvaart en ik moest aan de warm drugs denken. En ik had het gegeven, want ik ben net pas thuis.
0: Je bent net pas thuis, ik snap hem. Gecondoleerd.
2: Dat is wel ferm, maar het was wel verdrietig. Dus ik had nog even gegeven, want ik had gezien dat de discjockey toen het had benoemd. Dus,
0: ik snap hem. En zodoende kwam je bij ons terecht.
2: Ja, dus ik weet niet wat er in de uitzending was.
0: Nee, ik las dit en ik dacht dat het naar aanleiding van Postman was You Wait. Maar dat had ik helemaal bij het verkeerde eind. Dus dan ga ik gewoon...
2: Dan heb je het wel over een plaat, want dat is wel echt een...
0: Is lekker,
2: plaat.
0: Toch? Ben je Rotterdammer, toevallig?
2: Ja. Nee, maar ik zit wel een beetje in de hip-hop en Rico Styx. Die scène, Postman, die
0: juist, ja. Nou, die had ik net gedraaid. Dit is trouwens de Soul Night. Misschien vind je het leuk als ik aan jou vertel hoe North Sea Jazz was. Wil je dat weten? Nu ik je toch aan de lijn heb.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Oké, dus afgelopen weekend was North Sea Jazz. Vrijdag, zaterdag en zondag in Rotterdam. Als je vragen hebt, moet je ze stellen. En ik was er dus niet vorige week, omdat ik op het podium stond bij North Sea Jazz om verschillende acts aan elkaar te praten. En mijn hoogtepunt van dat weekend, dat wilde ik dus nu delen met de wereld, was toch echt John Batiste. Ken je die naam?
2: Nee, nog nooit.
0: John Batiste is een Amerikaanse zanger. Hij komt uit Louisiana. Songwriter, muzikant, bandleider, tv-persoonlijkheid. Ongelooflijk. Maar weet je wat er gebeurde, Nander? Ik heb echt in jaren niet iemand zoveel plezier zien hebben op het podium. Alsof hij daar met zijn hele ziel en zaligheid stond. En let op, hij was geboekt voor 1 optreden. Maar The Roots stond ook op het festival. En dan hebben we het natuurlijk over Questlove, de drummer. En zijn band, samen met Black Thought. En daar was John Batiste special guest van.
2: Ja.
0: Op diezelfde dag had je ook Roy Hargrove's RH Factor op het podium staan. En dat is een band samengesteld door Roy Hargrove om een soort van, legacy achter te laten als het gaat om zijn unieke sound. En wat denk je? John Batiste springt ook bij hem op het podium. Of bij hem, bij die band op het podium. Want Roy Hargrove leeft niet meer. Maar jongen, ik dacht dat ik niet bijkwam van het genieten gewoon. Het was belachelijk, Nander.
2: Oh, wat heerlijk.
0: Waar haalt hij al de energie vandaan? En genieten, jongen, als je de kans krijgt om dit terug te zien. Kan bij NPO 1 Start of Extra of zo. Echt even doen.
2: Oh, dat is een hele goeie. Nou, te gek. Ik krijg bijna kipvel plaatsvervangend kipvel van.
0: Oh, nou, yes. Dan ben ik goede verhalen vertellen. Ja. Nou, lief hé, dat je naar mijn verhaal wilde luisteren. Dan wens ik jou nog een fijne avond. Ja, en dan ga ik nu een plaatje van John Batiste draaien. Dus doe even je radio aan, als je dat niet had.
2: Ja, te gek. We zaten nu niet in de radio, zeker wel. Nee, toch?
0: Oh, ja, wel.
2: Nee joh, ophouden.
0: Nee, is een grapje. Doeg!
2: Nou, fijne uitzending. Te gek voor
0: dankjewel. Mooie avond nog en heel veel sterkte.
2: Yes.
0: Hoi.
2: Hey,

Usher samen met Nicki Minaj. Maar je hoorde ook nog iemand anders. Iemand die niet vermeld staat op deze track als zanger in ieder geval. Wel als producer, namelijk Pharrell Williams. Dan weet je dat ook. Ik heb nu de girls van... zo meteen komt TLC. Nu eerst Isley Brothers. It's Your Thing.

0: Isley Brothers, It's Your Thing, I Do What I Wanna Do. Appje van Wilma, zo jammer dat de Isley Brothers op het laatst niet meer doorging vorige week. Ze heeft het over North Sea Jazz, inderdaad. Ze werden vervangen door De La Soul, dat was ook je van het. En weet je wie op het podium stond? Wel een Isley. Namelijk de dochter van Ernie Isley, Alex Isley. Dat is gewoon een R&B-zangeres. Ik laat je straks wel eventjes wat horen. Bijna tijd voor het nieuws van 10 uur. En ik heb iets van je nodig. Een ultieme Soul Night track. Dat is eigenlijk de vraag. Een ultieme track. Een track waarvan je denkt, oeh, shai. Die plaat moet je echt even spinnen. Waarom? We hebben met elkaar een playlist te vinden op Spotify, gecureerd door jou, de NPO Radio 2-luisteraar. Zit zo'n 11 uur aan muziek in en er is meer goede soul. En ik wil jou dus vragen om mij te helpen. Welke track moet ik zo meteen in die playlist gooien? Dus waar word jij vanavond nou helemaal gek van als ik dat straks voor je spin? Ik ben enorm benieuwd. Heb jij nog een favoriete soul-artiest, Bas?
1: Ik zou dan denk ik toch komen met, hoe heet die? Ruffy Thomas? Thomas? Wacht even.
0: Wat bedoel je?
1: Moet ik nou? Oh, volgens mij Ruffy Thomas. Rufus Thomas.
0: Rufus Thomas, got you. Oké, staat genoteerd. Ga ik zo even opzoeken waar die of die erin staat. Laat jij nog even weten via de NPO Luisteren app wie jouw favoriet is. En ja, dan spin ik hem straks even voor je. Dit Vanity 6, Nasty Girl.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt de Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Bij die actie was Nederland niet op de hoogte. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook geen later moment voor een training. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe
13: wereld.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereid.

0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Curtis Harding, Keep On Shining. Ooh, I love that.
1: De Soulnight Bible.
0: Ooh, het is gezellig in de NPO Radio 2 app. Ik vroeg je een aantal minuten geleden, hey, deel even een plaat met mij waarvan je denkt, ooh, Shai, die moet in die playlist van je, genaamd de Soulnight Bible. Jullie, wij hier cureren samen die playlist en dat vind ik echt te gek. Dus Steve, dankjewel voor je appje. Johan, bedankt voor je appje. Agnes, Cetex, Jan. Het is super gezellig. Het is abnormaal gezellig in de NPO Radio 2 app. Ik kreeg ook een appje van Ellie. Goedenavond.
2: Hi Shai, goedenavond.
0: Hey Ellie, jij begint je zin met klinkt gek. Ik vind het helemaal niet zo gek klinken. Je bent gewoon een muziekliefhebber en je hebt smaak.
2: Oh, 100%.
0: Want je schrijft klinkt gek, ik ben 63 en dol op oude soul, maar ga vooral uit mijn bol van Silk Sonic. Maar wat zij doen is natuurlijk die oude soul in een nieuw jasje.
2: Ja, ik vind het bijna, ik mag het niet zeggen, maar ik vind het beter.
0: Oh, want, ja, vertel.
2: Het is echt de soul, maar het is zo mooi geproduceerd.
0: Ja.
2: Dus ze kunnen nu dingen wat ze toen niet konden.
0: Ja.
2: Laten we eerlijk zijn, dus het is ook niet helemaal eerlijk, maar ik vind het geweldig.
0: Oh, maar ik vind het interessant dat je dat zegt, want oude soul heeft gewoon een beetje... Ja, dat heeft zo'n rauw randje. Ik bedoel, je hoort al in hoe het opgenomen is dat, weet ik veel, de amplifier, dat het er een ruis overheen zat. Ik vind dat altijd wel een charme hebben, maar jij zegt, Shai, die stilte, dat maakt het fluweel zacht. Dat is wat jij zegt.
2: Het geproduceerde maakt het zo zacht, maar ik geef toe.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind dat oude ook mooi.
0: Ja.
2: Maar toen dit uitkwam, Shai, ik ging uit mijn bol. Ik denk, wat is dit? Oh, en dan, zo lekker.
0: Dan heb je het dus over de samenwerking tussen Bruno Mars en Anderson .Paak. Album heet An Evening with Silk Sonic. 2021 kwam het alweer uit en jij dacht, dit is het leven.
2: Ja, dat is zo mooi.
0: Ja. Ja,
2: en ik was niet de enige hoor, want een bekende van mij die bij de radio gewerkt heeft, die zei precies hetzelfde van, oh wat is dit goed.
0: Ja, het is geweldig.
2: Het is echt geweldig.
0: Ik was bij Bruno Mars, ben je geweest?
2: Nee, helaas niet. Als ik geweten had dat Anderson .Paak kwam, had ik een kaartje.
0: Dan had je een
2: kaartje. Ik vind Silk Sonic geweldig.
0: Ja, geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, het was ook echt van mij. Ik dacht, Anderson .Paak als DJ Pee-wee in het voorprogramma, samen met Bruno Mars, er moet een soort van Silk Sonic moment komen. En het was er.
2: Ik heb het op YouTube gezien, ik vond het fantastisch.
0: Het was ook echt fantastisch. Ik moet wel eerlijk zeggen, nadat je 45 minuten hebt genoten van het engelengeluid van Bruno Mars.
2: Mm-hmm.
0: Ik vond het stemgeluid van Anderson .Paak naast Bruno, had ik toch eerst eventjes een beetje moeite mee. Ik dacht, oeh jongen.
2: Oké.
0: Ja, maar...
2: Ja, het blinkt zo mooi.
0: Ja, dat is wel waar. Ik heb het erbij gepakt. Dit is jouw moment. Welke plaat mag ik gaan draaien, Ellie, van Silk Sonic?
2: Natuurlijk Liefde Door Open.
0: Here we go.
1: De Soulnight Bible.
0: Dankjewel voor je appje, Ellie. En we gaan glijden met z'n allen. Bye.

0: Het maakt niet uit wat ik vanavond draai. Of het nou een Eddie Grant is met Electro Avenue. Of daarvoor TLC met Creep. Bas en ik hier in de studio, wij zitten gewoon niet stil. We gaan gewoon continu los.
1: Grooven
0: gewoon. Dus ik ga ervan uit dat als we straks bijvoorbeeld een wat lovey-dovey-achtige track hebben, dat je ook gewoon met ons meedanst. Toch? Ik vind wel dat we die afspraak met elkaar kunnen maken. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Mijn naam is Shai Kreuger en ik heb een hart vol met soulmuziek hier zo. Waaronder ook een nieuwe track op naam van Miss Sabrina Starke. En ja, deze vrouw hoort al jaren tot een van de krachtige Nederlandse soulstemmen. Ze begon in 2008, ja toch, haar debuutalbum Yellow Brick Road. Daar stond Do For Love mee op. Daar heeft ze zichzelf mee in de kijker gescoord. En ze kreeg zelfs een Edison voor beste nieuwkomer met dit album. Nou ja, dit is 2008. We zijn ondertussen, kan niet rekenen, help.
1: 6 studioalbums verder.
0: Inderdaad, ja. En daar is nieuwe muziek. En de ontwikkeling van Sabrina Starke muzikaal gezien is gewoon prachtig. Is gewoon prachtig. Ik heb het nu voor je klaarstaan. Prove Me Wrong.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Higher Ground, Stevie Wonder, hier zo op NPO Radio 2, de Soul Night. En als Bas zou moeten kiezen, dan zou je kiezen dus voor Higher Ground of Ass, was het toch? Ja. Welke Stevie Wonder plaat denk je dat ik voor kies? Superstition, uit 1972.
1: Ik wilde zeggen, Isn't She Lovely?
0: Ook, nee, Isn't She Lovely is toch van... Oh my god, dit gaat helemaal verkeerd.
1: Nee, dit is voor Stevie Wonder.
0: Oh nee, ja, Stevie Wonder, sorry. Ja. Hoezo dacht ik ineens aan... Bill Withers.
1: Nee.
0: Hij heeft het gecoverd. We komen er wel.
1: Goed.
0: We komen er wel
1: anyway.
0: Samen. Anyway, de Soul Night hier zo op NPO Radio 2 heeft wat... een zachte, fluwelen touch nodig. We hebben het zojuist al gekregen van Ellie. Die had de Soul Night Bijbel Silk Sonic aan ons gegeven. Liefde door open. En ik dacht, oh, misschien een beetje meer liefde op deze zaterdagavond. Waarom niet? Zit je te luisteren en denk je van, oh, ik weet wel een heerlijk liefdevol soulplaatje. Laat het me dan even weten via de NPO Luister-app. Heel erg benieuwd. Gewoon even lekker lovemaking. Elkaar de liefde verklaren op deze zaterdagavond. Waarom ook niet? Dit is Dion Ferris met Hopeless.

0: Dejan Ferris met Hopeless. Een rectificatie, maar het gaat helemaal verkeerd. Want we volgen het niet helemaal. Ik had het in ieder geval net over Stevie Wonder. Oh ja, dat was het. Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Daar had Bas het over. Ja. En toen zei ik iets van... Ja, Bill Withers met Sunshine. Maar het is natuurlijk Ain't No Sunshine When She's Gone.
1: Ja, en dat is natuurlijk geen cover.
0: En dat is natuurlijk geen cover. Nee. Wat een creativiteit hier in de studio. Jij kan nog even laten weten welk langzame plaatje je zou willen horen op deze zaterdagavond in de Soul Night. Laat me weten via NPO Luister. Dan gaan we nu in ieder geval even een beetje richting de groovy kant. Justin Timberlake samen met Timbaland. Dit is Sexy Back op NPO Radio 2.

Jones met Slave to the Rhythm. En ik vroeg aan jou, heb je misschien een heerlijk liefdesplaatje voor me? Love is in the air dankzij het appje van José Jonge. Hij appt een heel mooi lazy nummer, zo noemt hij het. Ik zeg, dit is gewoon rete liefdevol. Groovin' op naam van de Rascals.

93, yo. Back in the time. En ook nog een appje van José Jones. Die kwam met een heerlijk Love in the Air, is in the air appje. En hij zegt dankjewel, even heerlijk in mijn eentje geslowdance. En dat was natuurlijk op The Young Rascals met Groovin'. Alweer bijna tijd voor het nieuws van, wat is het? 11 uur. En zometeen natuurlijk een muzikale rode draad. Onder andere Mariah Carey hoor je terug. Nu de Britse die echt keilekker gaat. Dit is Ray Skin and Bones.

0: is NPO Radio 2.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cervessa voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17... is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sulyok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sulyok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sulyok aan om op te stappen. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In de verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Maar president Trump liet eerder ook al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voeren de afgelopen week meerdere luchtaanvallen uit. Vrachtwagens mogen sinds vanmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e... voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14... Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de parallelrijbaan en dat veroorzaakt zo'n 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondent.

0: Wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederland, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.

0: trompet thuis staan, waar ik al jaren niks mee doe. Gekocht na het verbreken van mijn verloving. Toen gedacht, ik ga er nu echt iets mee doen. Geïnspireerd door verschillende artiesten. Nee hoor, niks mee gebeurd. Als ik dan M People hoor met Moving On Up, denk ik, Shai, doe daar toch iets aan.
1: Soulnight met Shai.
0: En met jou natuurlijk aan de andere kant van de radio. We gaan zo meteen een muzikale reis maken langs verschillende vrouwen. Vanavond Alicia Keys, Mariah Carey, Aretha Franklin. En die hebben iets met elkaar te maken. En rode draad, zo noem ik het ook wel. Maar eerst natuurlijk nieuwe muziek op naam van Jungle. Someday, Somewhere. En het is een voorproefje. Derde voorproefje alweer van de aankomende album Sunshine. 14 augustus gaat het verschijnen. En ik hou het natuurlijk voor je in de gaten. Nu de Soulnight Tip.
1: NPO Radio 2, Soulnight Tip.

daarvoor had ik Jungle voor je. Someday, Somewhere, nieuwe muziek. Want er komt dus een nieuwe plaat van Jungle uit. Maar wat las ik vandaag ineens? Op Instagram een samenwerking tussen Jungle en Leon Bridges voor zijn 5e studioalbum. Jongens, dat betekent echt wel dat de sound van Leon Bridges gaat een beetje veranderen. Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat betekenen. Volgens mij komt het ergens in september uit, als ik het goed heb gezien. Ik ga het in ieder geval voor je in de gaten houden. We gaan op zoek naar een rode draad tussen verschillende artiesten. Want ja, elke artiest staat op de schouders van een ander. Op een bepaalde manier natuurlijk door elkaar beïnvloed, geïnspireerd. En we beginnen vanavond met de Girl on Fire, Alicia Keys. Ja, begin deze eeuw kwam deze vrouw met, ja, toch wel de essentie van wat misschien R&B van die tijd was. Zeker ook wel een randje soul. Ik zou haar niet de grote paraplu soul in handen durven drukken. Maar ze heeft hier zeker wel die eerlijkheid, die warmte waar soulmuziek op gebaseerd is. Dat zou ik willen zeggen. Laten we niet vergeten dat ze een baas is achter de piano natuurlijk. Een stem, melodieus. Alicia Keys is een vrouw on fire. In haar muziek hoor je ook echt wel de kracht en eenvoud terug. En ik denk dat dat dan weer wel aansluit bij de soul-traditie. Dit is Alicia Keys met Fallen.

0: Als je nu thuis zit en je bounce niet mee zoals Bas en ik dat doen, ja, dan is er toch iets mis met de muzikale beleving, denk ik, toch?
1: Ja, 100%.
0: 100%. Alicia Keys raakt je toch echt wel ergens op een plek waarvan je denkt, oeh, ik voel hem wel. We zijn dus op zoek naar een soort van rode draad tussen verschillende artiesten. En als je begint bij Alicia Keys en dan vervolgens gaat kijken naar, hey, maar wie heeft haar eigenlijk geïnspireerd? Dan is zij altijd uitgesproken geweest over die ene vrouw met een gruwelijk bereik. Ze noemt haarzelf een incredible artist, songwriter en producer, want dat is ze allemaal. Ik heb het over Mariah Carey. En Mariah Carey die heeft echt muzikaal gezien, als je vanaf het begin van haar carrière kijkt naar waar ze nu staat, zoveel verschillende genres weten aan te raken, te bespelen en natuurlijk ook mega hits in weten te scoren. En ik denk dat als het gaat om Mariah Carey, dan is het sowieso natuurlijk die zachtheid van haar stem, de whistle note, maar ze weet als geen ander wat in een bepaalde tijd je van het is. Zo heeft ze bijvoorbeeld een samenwerking met Boyz II Men, One Sweet Day. Nou,

0: One Sweet Day, een samenwerking tussen Mariah Carey en Boyz II Men. En dan heb je het over de hip-hop R&B groep. Zeer zeker ook een beetje New Jack Swing groep hoor. Uit Philadelphia. En deze track kwam uit in 1995 van het album Daydream van Mariah Carey. Dus als het gaat om ja, die evolutie echt wel van Mariah Carey, dan zie je dat ze ook zeer zeker wist hoe zij met haar, ja, ik zou willen zeggen fragiele stem, maar ik heb het dan niet over fragiel klein. Begrijp je ook een beetje wat ik bedoel, Bas?
1: En ze ging alle kanten op.
0: Ja, ze ging alle kanten op. Maar ik bedoel, als ik zeg fragiele stem, die wisselnoot, ja, ijzersterk gewoon. Misschien moet ik het niet fragiel noemen. Hoe dan ook Mariah Carey heeft zich laten inspireren. En dan kom je gewoon uit bij een van de grote der aarde. Niemand minder dan Aretha Franklin. En ja, dan heb je het gewoon over de blauwdruk van gospel, kracht, overtuiging, emotie in één stem. Een vrouw die gewoon wist hoe soul moest klinken en waar het eigenlijk dan ook vandaan komt, hè, die intensiteit. Ik denk dat het onder andere gewoon te maken heeft met haar manier van zingen, haar vertaling van die woorden. Maar het heeft ook gewoon te maken dat op het moment dat je opgroeit met gospel, dan zit soul per definitie in je bonen. Dus van Alicia Keys naar Mariah Carey, terug naar Aretha Franklin. Drie stemmen die laten horen hoe soul zich ja, steeds opnieuw weer heeft uitgevonden. Zonder ooit de emotie te verliezen, hè, want daar draait het om. Dit is dan Miss Franklin met A Natural Woman.

0: The Weeknd met Sacrifice hier zo in de Soul Night op NPO Radio 2. En vanavond staat The Weeknd voor de derde show op een rij in Johan Cruijff Arena. Ik was er afgelopen donderdag bij. Ik ging er naartoe voor RTL Boulevard. En gisteren mocht ik erover vertellen. En ik ben nu al dagen bezig met wat vond ik nou eigenlijk van dit concert. Ik denk, Bas, het eerste deel van het concert, zeker een uur in de show, het geluid was zo slecht.
1: Ja, het is toch een soort badkuip, hè?
0: Het is echt een badkuip, maar let op, ik was, wat is het, inmiddels 3 weken geleden was ik bij Bruno Mars.
1: Daar raak jij maar niet over uitgebreid.
0: Niet over uitgebreid, en het geluid was ongelooflijk goed. Dus het heeft toch echt wel te maken met die geluidsmannen en hoe ze dat afstemmen. En hoe de band dan is afgestemd op de microfoon van de artiest. Want ik zag The Weeknd ook echt verschillende malen zijn oortje uitdoen, zijn microfoon aan en uitzetten. En ik denk het tweede deel van de show was het allemaal wat kleiner qua band. Bemoeienis. En dat klonk alweer een stuk beter. En wat heel erg interessant is als je het hebt over The Weeknd. Een jonge man die zich enorm heeft laten beïnvloeden door Michael Jackson. Dat hoor je bijvoorbeeld ook op zijn laatste plaat. En hij heeft mogen samenwerken met niemand minder dan Quincy Jones. Ja, dus dan hoor je gewoon af en toe van, hey, dit riffje ken ik toch ergens wel van. Dat is gewoon de Quincy Jones kenmerk. Het is tijd om terug te gaan in de tijd van 2022. The Weeknd met Sacrifice dus naar 1971. 2 oktober. Oktober, om precies te zijn. En dan komen we uit bij de eerste uitzending van de Soul Train in kleur. Ja, niet zonder reden dat ik het belangrijk vond om heel eventjes hierbij stil te staan. Niet omdat we van zwart-wit naar zwart-wit tv naar kleur tv gingen. Maar, wat was het? Vorige week overleed zakenman George Ellis Johnson. En hij heeft ervoor gezorgd de Soul Train, het programma waar soulmuziek centraal stond, er ook voor heeft gezorgd dat het zo bombastisch groot heeft kunnen worden. Hij heeft ervoor gezorgd dat het programma in kleur werd uitgezonden. Hij was echt een enorme fan van de Soul Train en vond het zo jammer dat het niet in kleur te beleven was, dat hij uiteindelijk alle Johnson-producten, nou dat zijn allemaal van die lichaamsverzorgingsproducten, dat heeft gesponsord met zijn lichaamsverzorgingsproducten. Dat is wat ik moet zeggen. En een van de eerste artiesten die mocht schitteren op die gekleurde beelden waren Gladys Knight en The Pips. Dit is I Don't Wanna Do Wrong.

Niet zomaar met applaus. Dit is namelijk de live uitvoering van Gladys Knight en de Pips. I Don't Wanna Do Wrong van 2 oktober 1971. Als je dat op die manier intoetst op YouTube, dan zie je ook de beelden die erbij horen, jongens. Het is echt genieten. Nu heb ik Shalimar voor je. I Can Make You Feel Good. En dit is de zon

0: make you feel good. Ik hoop dat dat het geval is geweest nu je hebt geluisterd naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. De tijd is alweer daar om te zeggen funk on, jazz on. Het maakt niet uit wat je doet als je maar grooved. Hey, en deze woorden die ik elke week uitspreek aan het einde van de Soul Night heb ik dus vorige week zondag na de aankondiging van Nile Rodgers en Chic tijdens de North Sea Jazz Festival uitgesproken op het podium. En weet je wat grappig was? Het kwam gewoon out of the blue. Dus natuurlijk bereid ik me voor op wat is het dat ik ga zeggen. Op welke manier wil ik het publiek nog een soort van dankjewel zeggen. En laten weten dat het belangrijk is dat zij onderdeel uitmaken van het festival. En dit rolde gewoon ineens zo pats boem van mijn tong. Nou ja, echt,
1: het zit in je.
0: Echt heel grappig. Ja, het zat gewoon in me. De Soul Night dus. Ik zeg tot volgende week. Geniet van de week. En volgende week komen we weer met heerlijke soulvolle tunes voor je. En nu eentje om mee af te kondigen. Is op naam van, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, Rafael Sadiq. Want dit is een van de breinen achter al die verschillende New Jack Swing groepen uit de jaren 90. Maar ja, daarmee zou ik natuurlijk de andere bandleden tekort doen. Maar heel even over Rafael Sadiq. Die is dus aan het toeren met een one man, one night, three decades of hit show genaamd No Bandwidth. Wat tof. En twee LP's brengt hij uit ter ere van deze tour. Die ga ik even opzoeken en daar ga ik je volgende week wat over vertellen. Check je volgende week. Dit is Tony met Feels Good.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begin van zondag 19 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt. Met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NPO.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Engeland heeft op het WK de troostfinale op spectaculaire wijze gewonnen van Frankrijk. In de rust stonden de Engelsen met 4-0 voor. Daarna kwam Frankrijk terug tot 4-3. In de slotfase maakte Saka uit een penalty een hat-trick compleet, waardoor Engeland op 5-3 kwam. Daarna maakte Frankrijk er nog 5-4 van. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. Engeland sluit daarmee het WK af als nummer 3. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag zijn weer thuis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Gisteravond laat waren alle chemicaliën uit het pand weggehaald en was er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent